Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

in your family.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Eeuwige Vader, almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus en om Christus wil ook onze Vader. In de naam van Jezus komen we ook wederom tot u, mijn God, om u te danken voor alles wat wij van u hebben ontvangen. U bent onze God, buiten u is er geen andere. We danken u, Heer, dat u voorziet in alles wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben, o Heer. Ook onze geestelijke ogen. Heer, opent u onze ogen. Zoals u de ogen van Bartimeus geopend hebt, mijn God. Alleen maar zijn fysieke ogen, maar ook zijn geestelijke ogen. Opdat hij kon zien. We hebben dat nodig. Als wij uw woord lezen, dat tot ons mag doordringen, o Heer. Dat we mogen weten wat u tot ons zegt. En zodat wij gehoorzaam mogen zijn aan uw woord. Heer God, dat vragen wij u. Bescherm ons tegen geestelijke blindheid. Heer, bescherm ons tegen verleidingen en verzoekingen, mijn God. U bent de God die beschermt. Bedek ons onder uw bloed. Reinigt u ons, mijn Heer. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel. Dat wij daarom ook onze geestelijke leiders bij u mogen brengen. Want zij zullen ons moeten leiden in dat woord dat u geeft. Ze moeten het doorgeven zoals u dat wil, o mijn God. Maar ze zijn ook mensen. Met hun tekortkomingen. Met hun strijd en hun moeite, Heere. Kom hen nabij. Sta hen bij, mijn God. Opdat ze klaar mogen zijn voor het werk dat u hen opdraagt. Heer, neemt u over van hen. We leggen ze in uw hand, mijn God. Elk een persoonlijk. Bezoek hen, o Heere. Maak hen klaar voor uw werk. Voor die grote opdracht die u gegeven hebt. Zodat wij ook weten hoe wij verder moeten gaan. Zo wil ik alle woordverkondigers bij u brengen. Allen die zo in uw dienst staan, mijn God. Om zo het woord te verkondigen. Dat het woord duidelijk en helder aan ons gebracht mag worden. Heer, ga uw gang. Ga uw gang, mijn God. Zodat iedereen mag begrijpen wat u bedoelt in uw woord. Wat u spreekt. En wij moeten gehoorzamen. Want gehoorzamen is beter dan offeranden. Ik dank u wel daarvoor, o mijn God. U onze hemelse Vader. Zo breng ik ook mijn broeders en zusters, de gemeente, de gelovigen, breng ik bij u, mijn God. Help ons ook om zo klaar te staan, om ons hart open te stellen. Zodat wij mogen ontvangen en het ook mogen doorgeven. Want we zijn allen ambassadeurs van u. We moeten het niet alleen aan de voorgangers overlaten, aan de geestelijke leiders. Ook wij zijn op onze plek leiders. Neemt u over. En ieder is verantwoordelijk. En wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Dank u, dierbare Vader. Dat u zo bezig bent met ons. Ga uw gang in ons leven, Heer, mijn Vader in de hemel. Dat wij mogen weten dat u, wat u beloofd hebt, ook zal geven, o mijn Heer. Heer God en Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ook de diensten van het weekend ook onder uw controle neemt. Vader, dat uw woord ook terecht mag komen op vruchtbare grond, o God. Opdat het vrucht mag dragen, 60-voudig, 100-voudig, mijn God. Dat het mag zijn tot eer en glorie van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om u. Het gaat allemaal om u. En we danken u daarvoor. Ga uw gang in ons leven. Geloofd en geprezen zij u nooit volprezen naam. O Vader, Zoon en Heilige Geest. In de naam boven alle naam. De naam van Koning Jezus. Uw enige geboren Zoon. Onze Heer. Onze Middelaar. Die u naar ons toegestuurd heeft, mijn God. Omdat u van ons houdt. Glorie, lof, eer en aanbidding komen u toe. God van het heelal. Voor eeuwig en eeuwig. Amen. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort

0: en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Me konai fesi masra, because me love you.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.

0: Tijd is 5 uur.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, broeder en zuster. Ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Mijn naam is Sanfried Jozef Zoon. Ik dien als pastor in de hoofdgemeente van Logos Internationaal, Nationaal, onder leiding van onze zeer gewaardeerde dienstknecht, apostel Steven Rijmen. Ik zal vandaag uw gastheer zijn. Ik wil Radio Shalom ook bedanken voor de gelegenheid geboden om u te bedienen vanuit zijn of haar medium. Zoals ik zei, het onderwerp die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. Schriftlezing gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Mijn sleutelvers vandaag heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we de sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is Hij Christus gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor deze dag. Ik prijs uw naam en ik geef u eer. Ik dank u voor uw goedheid, uw liefde voor ons, zo Vader, wij als mensen. Ik in het bijzonder, Heer Vader. Dank u voor deze dag, o Heer. Ik geloof dat u deze dag gezegend heeft, o Heer Vader. En dat wij mogen wandelen in de zegeningen van u op deze dag, Heer. Ik dank u. En ik draag deze dag dit woord op aan u. En ik vraag u, Vader, zegen het en laat het zegen zijn voor u, mijn persoon en anderen. In Jezus' wonderbare naam. Ik bid en ik smeek u, Vader, bedouw mij met uw geest van wijsheid, uw geest van verstand en uw geest van kennis, opdat ik, o Vader, u wel behaagd met dit woord in Jezus' wonderbare naam. De afgelopen 5 dagen hebben we gesproken over een nieuwe meester. En zoals ik eerder zei, het begin van dit onderwerp hebben we gesproken over wat er allemaal gebeurt in het heelal, om te komen, om sprake te zijn van een nieuwe meester. Want het is logisch, als je een nieuwe meester hoort, dan denk je van, er was een oude meester en die nieuwe meester is de oude meester komen vervangen. En niets is minder waard. Ja, het was verschrikkelijk in de hemel. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn absolute bewustzijn regeerde en regeert nog steeds daar. Met structuren van aanbiddingen, structuren van dienen, structuren van heel wat zaken. En dit alles om de Heere te eren. Ja. En er kwam iets waarbij de voornaamste engel, die het mooist geschapen is, en de mooiste en de wijste, en hem werd meer macht toebedeeld dan al die andere engelen. Die kwam op opstand tegen God. Hij kreeg hoogmoed. Want de eer die hij kreeg van God, de positie die hij heeft gekregen, heeft hij gezien van, met dit positie kan ik me gelijkstellen aan de Allerhoogste. En dan kan ik me ook laten aanbidden door de 1/3 deel van engelen die onder mij vielen. En God God verdreef hem van de hemel en hij belandde hier zo. En God die op plan heeft iemand anders heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Toch heeft God iets gedaan om de eigen wil te plaatsen bij de mens. En hij maakte Adam en Eva met de bedoeling om de

0: positie van Satan te veroveren. Hij, wij mensen, nakomelingen van Adam, moesten aanbidder zijn. De worshipper van de Allerhoogste God. Maar Adam faalt. Satan die wist dat toen hij Adam zag, wist hij dat deze man niet, hij zag er zo wonderbaarlijk uit. Zeker is het de bedoeling om deze man de plaats die ik had te geven. En hem afvitte man. God, hij probeerde hem te pakken, hij kon hem niet pakken. Daarna gaf God naar de wens van Adam ook een vrouw, genaamd Eva. En de Satan die kwam daar en verleidde de echtpaar, of het echtpaar. Adam is niet meer gehoorzaam aan God en deed wat kwaad is in God ogen. En hij werd verdreven vanuit het Hof der Eden. Maar dat ging niet zomaar. Met heel wat vloekingen komen die dingen erbij. Het gebeurde niet zomaar. En hij werd op een gegeven moment slaaf geworden. Slaven van de zonde en slaaf. Zij werden op een gegeven moment slaven van de zon en slaven van Satan. En omdat God van de mens houdt, wilde hij de mens niet zo laten. Hij heeft gedacht om de mens te bevrijden van de macht van het koninkrijk der duisternis, de macht van Satan, de macht van de zonde. Hij wilde ze bevrijden van die overheersing. En u weet, want de zonde die kwam gelijk met het vlees. En dus toen de zonde treedt in het leven van de mens, werd het vlees gelijk geboren. En het vlees nam gelijk deel in het leven van de mens. Het vlees heeft ons zodanig bekleed dat als een ouders een kind maakt en dat kind dient de Heere niet, is hij automatisch bestemd voor de hel. Amen. Automatisch bestemd voor de hel. Dat heeft het vlees voor ons, met ons gedaan. Hij claimde ons. En hij duidde zich aan, ondanks het feit van ons mens zijn, probeerde, want we zijn naar Gods beeld geschapen. We kunnen onderscheiden wat goed is en wat slecht is. Maar hij plantte toch in ons de eigen ik. Zodat wij kijken naar onszelf en kijken naar de dingen die we nodig hebben, dingen die we lusten. En ons drijven naar die dingen, doordrijven naar die dingen. De mens werd op een gegeven moment egocentrisch. Terwijl tijdens de schepping was de mens godcentrisch. Maar na de zonde, dus na de zondeval, is de mens egocentrisch geworden. En God heeft gedacht om ons te verlossen van dat gedrag. Van dat gedrag. En hij gaf ons de Heere Jezus Christus. En het was nog niet afgelopen daar. En wij konden, dus de eigen ik die probeerde nog steeds te heersen. En God heeft weer gedacht om ons te bevrijden van de eigen ik. Wat deed God? God plaatste ons in Christus aan het kruis. En wij stierven met Christus aan het kruis. Amen. En zo heeft de eigen ik geen ruimte meer in ons leven om te heersen over ons. Kortom, de eigen ik die produceert negatieve zaken in ons leven. We zijn slaven geworden van de zonde, slaven geworden van Satan. Die voeren gewoon heerschappij over ons en doen gewoon wat ze willen met ons. God heeft ons bevrijd. Nadat hij ons Christus heeft gegeven. Christus die in ons hart moet wonen. De eigen ik, de poes en poeroe. Na het drift voor een geest. Hij poes zijn eigen ik, dat drukking. Dat je schrift op Libi van Nodo. Johan Libi ook toe. En dat is zo eng. Begrijp je? En toen heeft God gezien van. Een eigen ik het taan doe kwaai godoro. Dus moet doen aan Sani. Heeft hij Christus voor ons laten sterven. En aan het kruis. En Christus tik uno nanga eigen ik dat potuno go. God tik uno nanga eigen ik dat potuno go in Christus. En u de in Christus pe usaptag yon eens daar in Christus. If word door u de drape uno de moro in katibo fu afeanti fu dungru. Amen. Uno de moro ondro katibo fu afeanti fu dungru. Gado et duen sangi uno drape. Amen. Dus toen Christus deed, toen na kruis, had de na kruis, mijn einde dat pen na kruis. Toen en blokkotie had de misref deed, toen de ber Jezus, mijn jongen en de ber uno samen. Toen Jezus op een bak af grebi, mijn jongen op een bak af samen na Jezus. Je ziet alle de manieren zal gado en proberen, voor verlos uno vanuit de katibo voor Satan. Satan de one persoon, sa e oefen en roken uit via het vlees, via de eigen ik. Zo so voel claim uno en we produceer de negatieve karakteristieke eigenschappen. Amen. Dus Samuel tegi, bradangasa, laten we de Heer danken voor wat, voor zijn liefde, wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Nou, een bombige cadeau, dat a posisi fu Satan a kis yu nanga mi fu geng. Ama no wan mora ma brutal. Mo vertrouw yu a rijkdom dat tu. Ja to? En ko horu srevi na in Masra. Amen. No no mi de bezig nanga vogel vlug fu a heer studie disi. En mi hoop tak tamara mi klaring. Met tak yu grand tangi. Ja, fu die u bete kiesi arki. Me gado do an bon commit you. En me gado bless you. En me kide wan bless you. A bon ko te kapasif Masra. Ko de gehoorzaam na Masra. So that we can see the fruit of Masra na ina libi funo. A bon me kude wan bless you. Me kwe ab novo fude wan bless you gitra wan. Amen. Moge de Heere u zegene. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenSuur keeping us in touch.

0: Rhapsody time, reality time. Een happy, beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag, de ultieme zegen van het Nieuwe Testament. En onze thematekst is gehaald uit Galaten 3, vers 13 en 14. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Omdat de zegen van Abraham op de heidenen zou komen door Jezus Christus. Omdat wij de belofte van de geest door geloof zouden ontvangen. Halleluja. Het laatste deel, geliefde, van wat ik net heb gelezen, helpt ons om te begrijpen dat de ultieme zegen van Abraham geen diamanten, goud, land of vee was. Nee, het was de Heilige Geest. Door Jezus Christus is de belofte van de geest nu tot ons gekomen, die geloven. Hij leeft in ons, werkt door ons heen, wandelt in ons en geeft ons dagelijks kracht. Dit is de grootste schat van het Nieuwe Testament, de Heilige Geest in u. Halleluja. Hij is de verzegeling van onze erfenis. Het bewijs dat we bij God horen. Hij is geen schaduw of een kracht. Nee, hij is een goddelijke persoon die met u meeloopt en in u leeft. Zijn aanwezigheid is wat het christelijke leven bovennatuurlijk, zegevierend en geweldig maakt. U moet meer bewust zijn, geliefde, van zijn kracht die in u aan het werk is. Efeze 1 vers 19 en 20 spreekt over de buitengewone grootheid van zijn machtige kracht die in u werkt. En wat is de overmacht van zijn macht voor ons die geloven? Volgens de werking van zijn machtige kracht die hij in Christus heeft verricht toen hij hem uit de dood opwekte. Halleluja! Halleluja! Het is niet nodig, geliefde, om te bidden voor macht, kracht of wijsheid, omdat de Heilige Geest die zelf wijsheid, zelf kracht en de bron van alle kracht en goddelijke leiding is al in u. Halleluja! Wat een zegen, geliefde. Wees hier bewust van. U bent nooit zonder hulp. Dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft in u, geliefde. Dit is de vervulling van Gods eeuwige plan. De profeten verlangden ernaar om het te zien. De aardse vaders anticipeerden erop, geliefde. Maar u leeft het. U leeft het, geliefde. Colossenzen 1 vers 26 en 27 zegt, zelf het mysterie dat al eeuwen een generatie verborgen is, maar nu openbaar wordt gemaakt voor zijn heilige. Wie is dat? U en ik. Dat in Christus in u de hoop op heiligheid. Halleluja. Geliefde, wees bewust van welke kracht in u is. Christendom, geliefde, zonder de Heilige Geest is religie. Maar met hem is het een goddelijke avontuur. Hij brengt het woord tot leven. Vult uw gebed met kracht en transformeert u van glorie naar glorie. Erken hem, geliefde. Geef toe aan hem, lieve mensen. En heb altijd gemeenschap met hem. Hij is de ultieme zegen van het Nieuwe Testament, geliefde. Wees bewust hiervan. Erken. Erken hem. Geef toe aan hem. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, rechtvaardige Vader, dank u voor de zegen van de Heilige Geest die in mij leeft. Mij versterkt. Mij helpt en mij leidt om de bovennatuurlijke wijsheid, kracht en heerschappij. En door zijn machtige kracht die aan het werk is in mij, ben ik effectief in het winnen van de zielen. Mijn geloof overheerst altijd. Uw liefde, genade en zegeningen worden gemanifesteerd en geopenbaard door mij. In Jezus' naam.
1: Amen, halleluja. Geliefde, wat een Rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van vandaag, geliefde. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag sturen. En dat is de ultieme zegen van het Nieuwe Testament naar 8646446. Ik ben Michelle Afsinde. Wilt u samen met mij de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 22 augustus 2026. Mijn tong zal uw woord bezingen. Want al uw geboden zijn gerechtigheid. Mijn tong zal uw woord bezingen. Want al uw geboden zijn gerechtigheid. Psalm 119, vers 172. Het leerwoord. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, mijn broeders en zusters? Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, mijn broeders en zusters. Jacobus 3, vers 10, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang. In ons geweten wisselen boosheid en schaamte elkaar af. Daarom moeten wij terugkeren naar uw woord. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, John Herbert.
1: Een hele goede morgen. Ik wil iedereen een hele goede morgen toewensen. Ook een heel fijn weekend. Ik hoop dat jullie een hele mooie week achter de rug hebben. En we zijn nu bij het programma Taki for Grow. En ik hoop dat jullie hierop hebben gewacht. Dat het een mooi weekend ook voor jullie mag worden. Vandaag zullen we simpel even inhalen waar we vorige week mee waren begonnen. En we zullen vandaag even praten over het onderhandelen met God. Nou, daar zullen we vandaag over praten. Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie natuurlijk een heel fijn weekend toe wensen. En natuurlijk bekendmaken dat je afgestemd moet zijn op 94.5 FM. Radio Shalom, we zijn live in de studio. Taki for Grow is heel simpel een programma waar we met elkaar zullen praten over de dingen van God, over wonderen. Wonderbare dingen wat de Heer heeft gedaan, wat de Heer doet en hoe de Heer is. Zodat we weten dat God onze rug heeft, zodat we weten wie God is, maar dat we ook connected zullen zijn met God, dichter naar God kunnen toenaderen en dat we zijn grootheid mogen gaan aanschouwen, mogen gaan zien en mogen gaan rekenen op God. We doen het altijd samen, we praten met elkaar. Zo, ik hoop dat je ready bent, een lekkere kopje koffie, kopje thee klaar hebt gezet en dat we lekker weer vandaag in het woord mogen duiken. Heel simpel. Even kijken, als je natuurlijk wilt appen, kan dat naar het nummer 8 7 5 5 3 5 8. Nogmaals 8 7 5 5 3 5 8. Amen. Dit is Radio Shalom, not just radio, also your daily inspiration. Nou, we komen zometeen bij u terug. Wat we eerst zullen doen, we zullen eerst even luisteren naar een mooie pokoe van Eugene Mine. En dan zullen wij gaan en het woord lezen en in het woord duiken. Dank u wel en tot zo.

0: Ja, een hele goede morgen, hele goede morgen. Dat was Eugene Mine met In Apresija. Een van de favorieten van de mensen hier in Suriname, zowel in Nederland. En ja, het is gewoon een heel machtig en krachtig lied. Ik weet nog dat ik met hem sprak en elke keer wanneer hij eigenlijk een beetje de story uitlegde, hoe die liederen tot stand waren gekomen, kreeg het gewoon altijd weer een diepere dimensie en had het een grotere power, om het maar zo te zeggen. En kwam het heel kwam het meer binnen. En dat is het mooie van Takkie for Grow, wanneer we praten met de gasten, met de mensen, en we de stories horen. En wanneer we het verhaal achter de liederen horen, dan heeft het een diepere en een mooiere impact. En zo, dat was een geweldige gesprek natuurlijk, maar ook gewoon, dan wil je ook die liederen vaker afspelen. We hebben een app gekregen van mama Evie. En ze zegt, morning, ik ben klaar. Ik ben er klaar voor. Deze programma is spannend en ik leer veel. Lijkt alsof je op school zit. God is in control. Gezegende uitzending, broer. Mocht er gasten zijn, heet ik die van harte welkom. En mogen de Heere Jezus jullie rijkelijk zegenen. Ik ga zo met mijn radio naar buiten om niets te missen. Geweldig, geweldig. Dank u wel, mama Evie. Ja, vandaag is... Elke week, in deze week, hadden we wel gasten. Dingen zijn een beetje anders gelopen, anders gegaan. Zo, vandaar dat we vandaag even weer in het woord zullen duiken. En volgende week zullen we dan weer een gast hebben in ons midden. Het belooft veel. Zorg dat je volgende week weer aanwezig bent. Want we zullen dan de diepte ingaan. Ik heb een speciale, of laten we zeggen een bijzondere gast dan. En ik heb zeer van hem genoten. Ik heb hem ook leren kennen. Zeker misschien ik denk 2 weken geleden of zo. Maar ik was onder de indruk. En ik heb hem gelijk gevraagd. Hey, u moet wat komen delen. U moet komen praten met ons. Bij het programma Takkie for Grow bij Shalom. Live in de studio. Die persoon heeft toegezegd. Dus ik hoop dat volgende week die persoon kan komen. En we een hele fijne tijd mogen hebben. Maar vandaag gaan we het even met elkaar moeten doen. Is ook mooi. En uiteindelijk, het is het woord van God wat ons bemoedigt, wat ons bekrachtigt. De Bijbel zegt, de Heilige Geest neemt alle dingen uit Jezus. En wanneer we Jezus gaan ontdekken wie Hij is en beginnen te zien zijn hart naar ons toe, dan is het dat ons hart verruimt, ons hart open gaat voor Hem. Dat wanneer ons verstand open gaat, wanneer we een bewustzijn krijgen van wie Hij is, zal het ons raken diep in onze ziel en zal het goed met ons gaan, zegt de Bijbel. Zal het wel met ons gaan, zullen wij voorspoedig zijn. Dat is wat de Bijbel zegt in het boek van 1 Johannes. Amen. Zo zorg dat je open bent voor de Heer. Zorg dat de geest van openbaring op je rust vandaag op dit moment. Vraag de Heer, laat de geest van openbaring met mij zijn. Ik wil gezeggelijk zijn. Ik wil open zijn voor u. Open mijn verstand om te ontvangen. Open mijn hart om te ontvangen van u. Simpelweg dat wanneer het woord zal spreken, wanneer de geest zal binnenkomen, dat hij mag simpel het licht mag schijnen in uw hart. En de Bijbel zegt dat het licht door het woord van God het leven is der mensen. Amen. Zodat u leven mag ontvangen vandaag. Dat u bekrachtigd mag worden, bemoedigd mag worden, gesterkt mag worden, de liefde van God mag zien. En dat u mag weten dat Hij een goede God is. En dat het u brengt tot boetvaardigheid, dat het u brengt tot kracht, dat het u brengt tot geloof, tot een groter geloof. En dat u wonderen mag gaan zien in uw leven, simpelweg vanwege het woord van God. Want het scheidt merg en been. Het scheidt gedachtes, verkeerde en goede gedachtes. En het dringt door diep, diep, diep tot in ons hart. Amen. En dat is wat het woord van God doet. Ik zie, we hebben nog een appje gekregen van zuster Sietje. Ze zegt, het woord, ze heeft een tekst aan ons uit Johannes 1 vers 14. En dat zegt, het woord werd een mens en leefde tijdig onder ons. Amen. Eigenlijk had ik het net over die tekst. Grappig, geweldig. Zuster Sietje is in lijn. Geweldig, geweldig. Dank u wel. Ze zegt, goedemorgen broeder Jefta en shalom familie. Gezegende uitzending uit Den Haag luistert mee. Gezegende uitzending, het woord van God bouwt op. Groetjes zuster Sietje. Dank u wel zuster Sietje, geweldig. En even kijken, even ook weer een hartje zetten, want ik ben natuurlijk super blij. Het woord is rijkelijk en het zal ons zegenen vandaag. Waar ik mee wil beginnen, is gewoon simpel even de teksten lezen. waar ik vanuit wil spreken vandaag. Laat me even de mic goed zetten. Yeah, glorie voor Jezus. Ik ben altijd wel blij om het woord van God te spreken. Amen. Het woord van God is rijk, rijk, rijk, rijk. Zo, de tekst waar ik uit wil lezen is uit Matteüs, hoofdstuk 15. Matteüs hoofdstuk 15, vers 21 tot en met 28. Daar is waar ik vanuit wil lezen. Matteüs hoofdstuk 15, vers 21 tot 28. Give me a second. Want er is een tekst uit Handelingen wat ik wel even moet aanhalen voordat ik naar dit stuk ga. En dat staat in Handelingen 20, vers 32. En daar staat, geef me een seconde. Oké, en daar staat, meteen verzamelde hij zijn, even kijken, is dit 20? Nee. Juist. En daar staat, nu vraag ik aan God om voor jullie te zorgen. Ik vertrouw erop dat hij goed voor jullie zal zijn. Nee. Ik had een andere vertaling moeten pakken. Oké, dat zometeen ga ik dat voor jullie lezen. Maar goed, in Matteüs 15, vers 21, daar staat, er staat over de Canaanese vrouw. En dit verhaal gaat als volgt. Jezus reisde weer verder. Hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Een vrouw uit het gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus: Heer, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter heeft een kwade geest in zich. Jezus. En het gaat heel slecht met haar. Maar Jezus reageerde niet. Jezus. Waarom doet u dat? We gaan zo meteen praten over de grootheid van God. Weet u, God doet dingen bewust. Hè? God is een goede God. En je moet Jezus begrijpen. Anders kan je aanstoot nemen. De Bijbel zegt dat sommige mensen, Jezus was voor sommige mensen een steen van aanstoot. Niet omdat hij kwaad deed, niet omdat hij slecht was. Jezus was in een ruimte en elke keer wanneer Jezus ergens was, als je dacht dat je goed was, als je dacht dat je een goed persoon was, geen vlieg kwaad deed, als je dacht dat je iemand was die zeker weten 100% naar de hemel zou gaan, simpelweg omdat je naar jezelf keek en dacht van ik ben de beste persoon van de wereld. Wanneer Jezus in de ruimte kwam, in de kamer kwam, dan werd je eigenlijk nederig. Je kwam erachter dat je jouw goedheid niet kon evenaren aan de goedheid van Jezus. En de goedheid van Jezus werd constant bevestigd. Het werd bevestigd met wonderen, met tekenen. Het werd bevestigd elke keer wanneer hij zijn mond opende en begon te spreken. De mensen zeiden ook altijd, zelfs de geleerden zeiden altijd van, wow, wie is hij? Wie is als hij? En wat ze zeiden is van, waar komt hij vandaan? Wie is zijn vader? Wie is zijn moeder? Onder wie heeft hij geleerd? Omdat ze onder de indruk waren van wie hij was. Elke keer wanneer hij zijn mond opende, zelfs als jonge, als jonge gast, was het dat zij onder de indruk waren van deze Jezus. Omdat hij sprak vanuit de hemel, omdat hij sprak vanuit een andere dimensie, omdat de Bijbel zegt, hij zijn hoofd, of laten we zeggen, hij had aan de boezem van de Vader gezeten, zegt de Bijbel. Hij was er sinds den beginnen. Hij kent het hart van God. En hij heeft de Vader bekendgemaakt aan de wereld. Beginnende bij Israël. En deze vrouw begon uit te roepen naar Jezus. Hij zegt, heb medelijden met mij, zoon van David. Mijn dochter heeft een kwade, boze, onreine geest in zich. En het gaat heel slecht met haar. En de Bijbel zegt dus dat Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden tegen Jezus, stuur deze vrouw alsjeblieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen. Jezus zei, God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar mensen van Israël te gaan. Dus Jezus was bewust eigenlijk een beetje stil. En hij wilde eigenlijk niet per se dat ze weg zou gaan. Maar hij had een opdracht. Hij was gefocust op de opdracht. En uiteindelijk, hij zei niks. En uiteindelijk begonnen de discipelen zelfs te zeggen van, oké, laten we deze vrouw wegsturen. Maar toen de discipelen dat begonnen te zeggen, toen begon Jezus te praten. Want dat was ook weer niet wat Jezus wilde. Dus Jezus begon te zeggen, God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan. Er was een opdracht van God. En Jezus wilde zich daaraan houden. Wilde gehoorzaam zijn aan deze opdracht. Hij was gefocust op de dingen van God. Maar toen de discipelen deze vrouw wilden wegsturen, Jezus wilde haar eigenlijk helemaal niet weg hebben. Maar uiteindelijk, dat was wel waar het op leek. Jezus reageerde niet op haar. En uiteindelijk staat er van, want de mensen van Israël, waar ik naartoe gestuurd ben, van door de Vader, zij zijn als verdwaalde schapen. Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei, Heer, help mij toch. Jezus antwoordde, je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren. Dit voelt ook nog als een belediging. Amen. En dan de vrouw zei, inderdaad, heren, maar er vallen ook stukken brood onder de tafel. En dat mogen de honden eten. En Jezus zei, je bent iemand die groot geloof heeft. Want je vraagt wat je hebt gevraagd. Zal gebeuren. En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter. Er was iets wat er gebeurde in Jezus. Op het moment dat zij vast bleef houden en door bleef pressen. En Jezus legde nog uit aan haar van, kijk luister. De bevrijding, de genezing, het brood. Je moet je voorstellen dat je nog een huisgezin hebt. En je zit met je vrouw en je kinderen aan tafel. En jullie zijn lekker brood aan het eten. Het kan niet zijn dat de honden ook aan tafel komen zitten. En eten het brood wat eigenlijk voor je kinderen was. En dat je kinderen zullen verhongeren. Zo Jezus zei, ik kan niet het brood van de kinderen van Israël geven aan de honden. En de vrouw zegt, klopt Heer, u heeft helemaal gelijk. Ik stem er helemaal mee in. En uiteindelijk zegt ze, maar het gaat vanzelf dat kruimels van de borden van de tafel vallen. Wanneer je eet je portie, de botjes van het vlees wat je hebt gegeten, van die kip wat je hebt gegeten, kruimels van het rijst, dat schrap je in een bord van iedereen en geef je aan de honden en ze krijgen de kruimels. En ze eten van hetzelfde brood waar de kinderen Gods van hebben gegeten. Niet van iemand anders, maar van de tafel, die koninklijke tafel van God, van Jezus. Amen. En dat brood kregen de honden. Dus ze kregen kwaliteit. Ze kregen iets bijzonders, iets wat leven bracht. En ze kregen kruimels. En die kruimels waren genoeg, zegt de Bijbel, om haar dochter te genezen. Haar dochter te bevrijden van deze kwade, van deze boze, van deze onreine geest. Nou, ik heb een vertaling gepakt die ik eigenlijk niet kende. Niet dat ik die gepakt heb, maar dat zie ik hier in de live in de studio staan. Het is de in de gewone taal. Bijbel in gewone taal. Deze vertaling heb ik dus nog nooit gelezen, maar het gaat erom. Dus de dingen staan een beetje anders erin. Maar het gaat erom dat er was een onreine geest in deze dame, in de dochter van deze vrouw. En uiteindelijk was het zo dat Jezus deze dochter had bevrijd van deze onreine geest. Nou, we zullen kijken naar bepaalde aspecten in de Bijbel waarbij mannen en vrouwen Gods onderhandelden met God. Heb je ooit onderhandeld met God? Als je goed hebt geluisterd ook naar de gesprekken met de gasten die we hier hebben gehad, hoorde je vaker in dat zij onderhandelden met God. Oké, heren, als u dat zij in een hoe moet ik het noemen? In een hoek gedreven waren. Dat zij knel zaten, vast zaten in een situatie. In een nare, in een kwade, in een despert situatie. En het was natuurlijk onmogelijk om uit deze situatie te komen. Uit deze situatie voor hun kinderen. Uit deze situatie voor hun leven. Voor wat dan ook, wat er ook gezegd werd door de gasten. Ze zaten vast in een bepaalde situatie. En ze begonnen God aan te roepen, als het ware. En een deal te sluiten met God. We hebben het vaak gehoord. Ik weet niet of u nog kunt herinneren of een beetje het bekend voorkomt. En elke keer als ik dat hoorde, dacht ik van, oh, je was aan het onderhandelen met God. Dus vandaar de inspiratie om hierover te praten. En ook in de Bijbel zien we dat er mannen en vrouwen Gods, dat de Bijbel eigenlijk er vol van staat. Dat mannen en vrouwen Gods onderhandelen met God. En ik wil daarover spreken met u en ik wil daarover praten met vier personen. Of vanuit vier personen in de Bijbel. Amen. Ik denk dat ik toch de NBG ga zoeken en daarover ga praten, maar daarvanuit ga praten. Maar los daarvan, elke keer wanneer je onderhandelt met God, is het dat die wonderen beginnen te gebeuren? Is het dat iets bijzonders begint te gebeuren? Is het dat God begint in te grijpen en dat het dat het natuurlijke wordt, hoe zeg je dat? Dat het bovennatuurlijke binnendringt in het natuurlijke. Om toch nog te doen laten geschieden het goede voor je leven. Die genezing, die bevrijding, die verlossing, die voorziening, dat herstel. Dat je uit die knelpunt komt in je leven. En misschien zit jij in een bepaalde knelpunt. Misschien zit jij vast ergens in. Maar dat je mag weten dat er altijd een uitweg is. En dat je kan onderhandelen met een God die voor jou is. En de Bijbel zegt, en als Jezus voor je is, als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn? Er is niemand en niks dat tegen je kan zijn. Om te stoppen de goedheid van God. Er was een verhaal in de Bijbel. En dan zullen we even gaan naar een lied. Want dan hebben we, eigenlijk moest ik alleen simpel de tekst lezen. Dan zouden we gaan naar een lied en dan zou ik erover gaan praten. Maar laat me dit nog eerst zeggen. Er was een verhaal in de Bijbel. En in het verhaal van Bileam was het dat Bileam dus de vijand instrueerde om een ingang te vinden om een vloek te brengen over Israël. Een ingang te vinden om Israël te benadelen. Om een ingang te vinden dat Israël, ondanks dat Israël gezegend was of gezegend is, toch nog Israël te helpen dat er ongeluk, dat er kwaad kon komen in Israël. En uiteindelijk heeft hij een ingang gevonden, een loophole, om het maar zo te zeggen, om Israël te benadelen. Amen. Maar voordat was het dat iemand dus geld, veel geld had gegeven om Israël te vervloeken. En uiteindelijk stond deze Bileam op een berg om Israël te vervloeken omdat hij geld had gekregen. En uiteindelijk begon hij, terwijl hij die vloek wilde uitspreken, vulde God zijn mond met zegeningen. Hij zegt, niemand kan mijn volk vervloeken. En uiteindelijk begon hij de zegeningen uit te spreken, want hij zegt, mijn volk is gezegend. En hij begon zegeningen uit te spreken over Israël. Als God voor je is, wie kan tegen je zijn? Het enige waardoor er kwaad kan komen in je leven, is door jezelf. Maar weet dat God een bescherming, een beschutting om je heen heeft geplaatst. Weet dat God engelen rondom je heeft geplaatst. Engelen rondom je heeft gelegerd, als het ware. Zodat je je voet niet zal stoten aan een steen. Zodat je niet hoeft te struikelen. Dat je nimmer hoeft te struikelen. Dat je niet hoeft te vallen. Amen. Maar wanneer je valt, amen, kan je weer opstaan. De Bijbel zegt, 7 keer vallen de rechtvaardigen. Maar 7 keer staan ze ook weer op. De Heer zal je bekrachtigen en sterken. Zo zorg dat je niet jezelf tegenwerkt. Zorg dat je niet jezelf kwaad aandoet of opstelt om kwaad te ontvangen. Maar zorg dat je altijd je beschermt in de tegenwoordigheid van God. Amen, glorie voor Jezus. Zo, we hebben gelezen uit Matthäus 15, vers 21 tot en met 28 over de Canaanese vrouw. We zullen daar verder over praten. Laten we even gaan naar een pokoe. En simpel, ja, praten over het onderhandelen met God. Dus laten we gaan naar een pokoe van, wie is het? Theo Bijlhout, Mimati. Yes, oké. Okay. Be blessed, laten we luisteren.
1: Awin saip sana yo. You know sago lasi. If you put you leave me.

Halleluja, halleluja. Zo, dat was Theo Bijlhout met Mimati Jezus. Amen. Zo, even kijken. We hadden het over Matthäus 15, sorry, vers 21 tot en met 28, waarbij de Canaanese vrouw uiteindelijk met God onderhandelde. En uiteindelijk wat er gebeurde, is dat deze vrouw dus eigenlijk tot Jezus naderde voor haar dochter die bezet gebied was door een kwade, boze en een onreine geest. En wat er gebeurde uiteindelijk is dat Jezus uiteindelijk uitlegde dat ze niet het brood moesten gaan geven van de kinderen van Israëls aan de hoe moet je dat zeggen, aan de honden. En uiteindelijk zien we dat deze vrouw toch blijft doorpressen en uiteindelijk Jezus onder de indruk was van haar geloof. En uiteindelijk heeft ze haar genezing of haar bevrijding gevonden doordat ze bleef volharden en vasthouden. En waar we vandaag over zullen praten is over het onderhandelen met God. Waarom het zo belangrijk is. En er zijn vier personen waar ik met u over wil praten vanuit de Bijbel. En een van de personen, dat is Abraham. De tweede persoon is Jacob. En dan heb je natuurlijk, even kijken, je Abraham, Jacob, de Canaanese vrouw, of sorry, Mozes en natuurlijk de Canaanese vrouw. Amen. En om even te gaan naar Abraham. Abraham was het verhaal van Abraham is vanuit Genesis hoofdstuk 19, vers 22 tot en met 33. En daar zien we dat Abraham was een man die werd geroepen door God. En Abraham, we weten dat Abraham was geroepen uit zijn vaderlijk huis. Naar een stad, een land, die als het ware nog niet bestond. Maar die gemaakt werd, of die gemaakt was door God zelf. Niet door mensen, maar door God zelf. En uiteindelijk is het dat Abraham dus gehoorzaamt aan God en uiteindelijk weggaat. Maar wat hij doet is hij gaat weg samen met zijn neefje Lot. En uiteindelijk is er een ruzie wat ontstaan is tussen de dienstknechten van Abraham en de dienstknechten van Lot. En was het beter dat ze uit elkaar zouden gaan. Ze waren allebei rijk geworden. Of rijk, ze waren sowieso al rijk. En uiteindelijk zie je dat Lot zegt, dat Abraham zegt, oké, kies waar jij wilt gaan met jouw vrouw en kinderen. En uiteindelijk keek hij om zich heen en hij zag aan een bepaalde kant waar het gras groen was. Waar het mooi en goed eruit zag en hij verkoos die plaats. En Abraham was op een plaats wat er niet zo mooi uitzag. Zandig, droog. Amen. En wat we mogen begrijpen is dat Jezus ook werd gestuurd, gedreven door de Heilige Geest in de wildernis, in de woestijn, waar het droog was en waar het misschien niet zo fijn is. Maar daar op die plek waar het droog is, in de wildernis, is het dat je getraind kan worden, jezelf kan sterken, je God kan leren kennen en karakter kan vormen. Amen. Zo uiteindelijk was Abraham op een plek waar het droog en waar het als het ware dor was. Zo heel simpel, wat er gebeurde is dat Lot zijn kant op ging en dat was uiteindelijk bij Sodom en Gomorra. En uiteindelijk wat er bekend staat van Sodom en Gomorra is dat Sodom en Gomorra was een plek waar eigenlijk iedereen, hoe moet ik het zeggen, bezet gebied was van een onreine geest. Wat morsoeje je, zoals ze het zouden zeggen in het Surinaams. Weet je? En deze mensen daar waren van, de mannen daar waren van jong tot oud, waren ze bezet gebied van een onreine geest. De Bijbel zegt dat Lot en zijn vrouw hadden drie dochters. We weten van Sarah dat de Bijbel zegt dat zij beeldschoon was. Dat de koning van Egypte, Farao, haar wilde hebben. Dus met andere woorden, ze was een mooie vrouw. Zo het kan zijn dat
Abraham ook een mooie man was. Een knappe man, laat ik het zo zeggen. Een knappe man was. En in ieder geval, hij had geld. We weten niet natuurlijk waarom Sarah met Abraham was. Misschien was het vanwege zijn visie. Hoe dan ook. Het was in ieder geval, je kan zeggen dat hij een man was die gewild was. En Sarah, die beeldschoon was, was dus met Abraham. En Lot was daar met zijn drie dochters. En geen van de mannen van de stad van Sodom en Gomorra wilde de dochters van Lot hebben. En er waren engelen gekomen om Lot en zijn gezin te waarschuwen dat Sodom en Gomorra het oordeel zou krijgen. En uiteindelijk dat God Sodom en Gomorra zou vernietigen. Nou, dat is de story. En uiteindelijk waren de mannen van die stad erachter gekomen dat er twee mannen daar waren. En ze wilden gemeenschap hebben met die engelen, als het ware. Hoe dan ook, mijn punt is, ze waren onrein in hun gedachten. Ja, je kan zeggen onrein tot op het bot. Ze wilden de dochters niet eens, ze wilden die mannen hebben. Nou, in ieder geval, wat er gebeurde uiteindelijk, is dat de Bijbel zegt, voordat ik wat zal doen, zal ik niet mijn dienstknecht het bekendmaken? Voordat ik wat zal doen, zal ik het niet mijn profeten bekendmaken? Zo voordat hij überhaupt Sodom en Gomorra vernietigen zal, heeft hij het gemeld, heeft hij het gezegd, als het ware aan zijn partner. Het is belangrijk dat je moet begrijpen dat je een partner bent van God. Dat je jezelf op een juiste manier ziet. En wanneer je jezelf op een juiste manier ziet, dan is het dat je jezelf gaat opstellen en gaat bidden of communiceren met God vanuit een ander perspectief, vanuit een andere plaats, vanuit een partnerschap. Heel belangrijk. Je weet, wanneer je bidt, is het niet dat je bidt vanuit je probleem. Is het niet dat je bidt vanuit je verdriet? Is het niet dat je bidt vanuit je zorgen? Maar wat de Bijbel ons leert, is dat wij leren te bidden vanuit de hemel. Dat wij leren te bidden vanuit het gebied van overwinning. Dat de Bijbel zegt, gij zijt meer dan overwinnaars. Zo, voordat je je gebed start, wanneer je gaat bidden en de dingen gaat aankaarten, voordat je je gebed start en wanneer je de vijand gaat benaderen, weet dat je een plaats inneemt van overwinning. Weet dat je een plaats inneemt waarbij de vijand onder je voeten is. En jij in de hemel geplaatst bent met Jezus, in de hemelse gewesten. Want wanneer je bidt vanuit die mindset, wanneer je bidt vanuit de hemel, de Bijbel, of dan wat er gebeurt is dat je gaat bidden vanuit met een andere attitude. Dat je gaat bidden vanuit een andere, met andere woorden. Want je bidt vanuit een autoriteit. En niet vanuit een slachtoffermentaliteit. Dat je niet begint te bidden vanuit een tekort. Dat je niet begint te bidden vanuit een slavenmentaliteit. Maar je bidt vanuit autoriteit. Vanuit koningschap. Vanuit wetenschap dat jij koning bent, heerser bent, geplaatst met Jezus op de troon, hoog in de hoogste hemelen, boven elke macht, boven de gehele legermacht van de vijand. En wanneer je vanuit die plaats en vanuit die bewustzijn begint te bidden, zullen dingen gaan veranderen, want je bidt vanuit geloof. Amen. Zo, met deze wetenschap is het dat God Abraham benaderde en hij zegt, laat ik mijn partner die op aarde is benaderen en zeggen wat ik ga doen. Want de aarde en haar volheid heb ik gegeven aan de mensenkinderen. Iedereen die vlees heeft, iedereen die een lichaam heeft, heb ik autoriteit, heb ik macht gegeven over alles wat ik gemaakt heb, zegt God. Zo, met dat in gedachten begon hij Abraham
te benaderen en zeggen, ik ga Sodom en Gomorra moeten vernietigen, want ze zijn onrein. Er is geen goeds wat eruit voortkomt. We hebben het gezien bij Noach, dat er maar kwaad in hun gedachten was. De Bijbel zegt dat elke gedachte die zij hadden, was kwaad. Je moet begrijpen, daar ben je ver heen. Dat elke gedachte die zij hadden, die de mensheid had, was het zo dat het kwaad was. En de Bijbel zegt, en het berouwde God dat hij de mensen had gemaakt. En Noach was rechtvaardig in zijn tijd. En er waren in die tijd, zoals de Bijbel zegt, uit mijn hoofd, 1, 2, 8 rechtvaardigen. Ja, hou me ten goede, maar rechtvaardigen. En hetzelfde was met Abraham. En terwijl God Abraham vertelde, was het dat Abraham dacht, maar wacht even. Mijn familielid zit daar. Mijn neefje is daar in dat land. In die stad, sorry. Mijn neefje Lot met zijn vrouw en zijn kinderen, zijn drie dochters, zitten daar. En de Bijbel leert en zegt dat God rondgaat over de ganse aarde om te kijken wie voor hem op de bres kan staan. Voor zij die veroordeeld zullen worden. Zij die de oordeel zullen ontvangen. Voor zij die in een benarde situatie zitten, die er niet meer uit kunnen komen op geen enkele wijze. Die het kwaad zullen gaan treffen. Die bedrogen zijn door de oude slang. Door de duivel misleid zijn. Die gevangen zijn gezet. Die gebonden zijn geraakt. Misschien beetje bij beetje, op een sluwe manier. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel dat God op zoek gaat naar iemand op aarde. Iemand die autoriteit heeft op de aarde. Die hij kan gebruiken om op de bres te staan. Dat wil zeggen die de kloof vult. De scheiding tussen God en de mens of de mensheid of de mensen. Die het oordeel zullen ontvangen. Dat iemand ertussen kan staan om te bidden. Zo, het is niet dat God zomaar de vrouw negeerde. Het is niet zomaar dat God Sodom en Gomorra wilde vernietigen. Maar hij zoekt naar een weg, hij zoekt naar een manier om ze genadig te zijn. Want de Bijbel zegt, God is liefde en hij houdt van u. En hij houdt van de mensheid. En hij houdt van de mensen. Eén ding wat we moeten begrijpen en beseffen is het karakter van God. Wanneer je goed zaken wilt doen met God, is het belangrijk dat je de karakter van God snapt en begint te begrijpen. Als je de karakter van God niet snapt en niet begrijpt, het hart van God niet kent, kan je als het ware geen zaken doen met God. De Bijbel zegt, het is beter te vallen in de handen van God, zegt David, dan in de handen van mensen. Want mensen zijn... Ze gunnen je dat niet. Ze wensen je vaak het kwade toe. Ze zijn vaak... Hoe zeg je dat? Niet barmhartig. Ze zijn vaak niet... Ze hebben vaak niet die medeleven met je. Ja, laat hem sterven. Laat hem doodgaan. Laat hem rotten. Laat hem naar hel gaan. Misschien ken je die termen. Laat hem kwaad doen. Laat hem maar betalen. Laat hem maar ongeluk krijgen. Mensen zijn jaloers. Ze waren bereid Jezus te doden en te killen. Ze wilden liever Barnabas. Een crimineel. Een moordenaar. Iemand die geweld bracht en problemen bracht in je leven. Die het kwade bracht in je levensperiode. Dan iemand die het goede bracht. Want we weten dat Jezus die leefde op aarde alleen maar goeds deed. En uiteindelijk, als je ziek was en je ontmoette Jezus.
wist je dat je genezen kon worden. Als je blind was en je ontmoette Jezus, wist je dat je kon gaan zien. Als je doof was en je kwam Jezus tegen, wist je dat je kon gaan horen. Als je lam was en je benen werkten niet, of je arm was verschrompeld, zoals de Bijbel zegt, wist je dat je kon gaan lopen. Of je arm weer goed kon functioneren. Als je stom was, niet kon praten, et cetera, et cetera. Johannes de Doper vroeg, bent u het op wie wij wachten, of is het een andere op wie wij, die wij moeten verwachten? En Jezus zei tegen de discipelen van Johannes, zeg hem wat je ziet en wat je hebt gehoord. De doden worden opgewekt. De lammen beginnen te lopen. De doven beginnen te horen. De blinden beginnen te zien. De stommen beginnen te spreken. Zeg hem en vertel hem wat je ziet. Dat mensen het goede ontmoeten. Mensen die vast zaten, knelzaten die geen hoop meer hadden. Hebben hoop ontvangen vanwege Jezus. Oeh, dat is een applaus waard. Als je eraan denkt dat er altijd hoop is. Wat een vreugde. En dat is dus vanwege Jezus. Zo, het is goed om Jezus uit te nodigen in je leven. Het is goed om Jezus uit te nodigen in je situaties. Het is goed om Jezus uit te nodigen in je omstandigheden. Het is goed om te leven en te wandelen met Jezus, zodat je beschut, beschermd en omlegerd bent door zijn bescherming en zijn bodyguards, zijn engelen, omdat je simpelweg met hem wandelt. Al wandel je, al ga je door een dal van diepe, dikke, donkere duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Uw stok, zegt de Bijbel, en uw staf troosten mij. Halleluja. Want u bent het licht der wereld. En duisternis moet wijken. Als u voor mij bent, wie kan tegen mij zijn? Amen. En God maakte het Abraham bekend dat hij een einde zou maken aan Sodom en Gomorra. En Abraham begon te onderhandelen met God. Je moet begrijpen, wanneer God spreekt is het wet. De Bijbel zegt, God sprak en het was er. De Bijbel zegt, en het water mocht maar gaan tot het zand van de zee, van de oever. Amen. En omdat God het zei, gebeurde het. De zon zal opgaan, maar de zon zal ook weer ondergaan. En omdat God het had gesproken, was het zo. God had de sterren aan de lucht gezet om een licht te zijn in de nacht. En de maan in de nacht. En omdat God het had gesproken, was het zo. God spreekt en gij zijt genezen. Het woord van God is wet. Je kan het niet veranderen als het ware. Als God spreekt, is het als een koning die spreekt. Je moet het gehoorzamen en je moet het doen. Het wordt vastgezet in de wet. Want de koning heeft gesproken en de dienstknechten voeren het uit. Amen. En uiteindelijk heeft God gesproken. Abraham, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen. De meeste christenen, wat ze doen, is ze laten het daarbij zitten. Oké, God heeft gesproken. Zo, er is natuurlijk onheil in de wereld. Dit is wat God heeft gezegd. Zo, dit is wat er gaat gebeuren. En mensen laten het erbij zitten. Oh, Jesus. Maar Jezus kreeg de rillingen. Jezus werd enthousiast toen die vrouw zegt, klopt, heren, het klopt helemaal wat u zegt. Maar zelfs van de kruimels die vallen van de tafel, daar zullen de honden van eten. En Jezus dacht, wauw, wat een vrouw. Wat een geloof heeft deze vrouw. Er is iets waar God niet tegenop kan. Laat ik dit geheim aan u verklappen. Er is iets waar God niet tegenop kan. God is de almachtige God. Maar als je een loophole wilt vinden bij God, laat me je alvast het geheim verklappen en je niet in spanning houden. Het is geloof. Amen. Wanneer je geloof hebt,
in de goedheid van God. Wanneer je geloof hebt in het hart van God. De Bijbel zegt dat je door geloof een ingang kan vinden in die verzegelde, in die cirkel, in dat gesproken woord dat al vast zit. Je kan alsnog een loophole vinden om binnen te dringen en een verandering te creëren. En Abraham begon te bidden. Oh Heere, als er 50 man zijn die rechtvaardig zijn in die stad, wees die stad genadig, Heere. En de Bijbel leert en de Bijbel zegt dat God zegt, oké, is goed. Mijn dienstknecht, mijn vriend, mijn partner. Als er 50 zijn, zal ik deze stad, die zo onrein en vuil is, genadig zijn. En de Bijbel leert en de Bijbel zegt, maar er was niet. En Abraham kwam erachter en hij begon te onderhandelen met God. En hij zegt, wacht. Als er 40 zijn, laat deze stad niet vernietigd worden. Soms zijn we een beetje beperkt in ons denken. En u moet begrijpen dat deze Abraham was aan het pleiten. Was aan het vechten voor een hele stad. Ik weet niet in welke stad jij woont. Of je in Den Haag woont. Of je op Noord bent. Of je op Nikeri woont. Waar je ook vandaan komt. Waar je ook woont. De Bijbel zegt dat één persoon, een partner van God, in dit geval was het Abraham, en je kan je eigen naam invullen. Want de Bijbel zegt, God is op zoek naar iemand die voor hem op de bres kan staan. Voor een gehele stad. Eén persoon kan een verandering brengen voor een hele stad. En de Bijbel leert en de Bijbel zegt dat er niet 40 waren, niet 30 waren, niet eens 20. Zo Abraham ging naar hem toe. En God ging bij God en hij zegt, oké, niet eens 20. Oké, Heer, als er 10 zijn. We kennen het principe van de tiende. We weten, de tiende is niet gekomen vanuit de wet. Maar de tiende is simpel een principe wat door geloof gehanteerd moet worden. Het kan een tiende zijn, het kan een 20% zijn, het kan alles zijn. Het hoeft niet per se 10% te zijn. Maar Abraham stopte bij die 10%. Als er 10 mensen zijn, wees deze stad genadig. En God zegt, oké, als er 10 zijn, zal ik deze stad genadig zijn. Maar er zijn niet. Want alleen Lot en zijn gezin waren rechtvaardig. Zijn vrouw was gerechtvaardig in Lot. En zijn kinderen, zijn 3 dochters, waren rechtvaardig in hun ouders. Met andere woorden, er waren maar 5 rechtvaardig. Jesus. Zo uiteindelijk is het dat God engelen zond naar Lot om Lot te gaan waarschuwen met zijn gezin en te doen laten vluchten en wegtrekken uit dat land. En uiteindelijk, we kennen het verhaal ook van zijn vrouw die toch omkeek en een zoutpilaar is geworden. En uiteindelijk was Lot met zijn 3 dochters uit dat land in leven en heeft het oordeel van God ontlopen. Onderhandelen met God. Abraham wilde niet horen, nam niet het genoegen met het woord dat God had gesproken. Wie is als hij? Wie durft uit te stappen? Wie kent het hart van God? Zorg dat je het hart van God kent. Zorg dat je weet wie God is. Amen. Zorg dat je God kent en je leert hem kennen door het woord te lezen. En elke keer wanneer je het woord van God leest, leer je, lees het om God te vinden in het woord. Lees het om openbaring te ontvangen van God. De Bijbel heeft een specifieke boek. De Bijbel noemt het de openbaring van Jezus Christus. Of de openbaring van Jezus door Johannes. Jezus werd daar geopenbaard.
En het begon een beschrijving te geven van wie Jezus was. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Hij is de grote getuige. Hij is de Amen. En hij is ja en amen. En hij kreeg een omschrijving van hoe hij eruit zag. De openbaring van Jezus. Hoe Jezus de geschiedenis en hoe Jezus alles zag gebeuren. En we begonnen te zien en te ontdekken hoe het hart van God is. Amen. En zo mogen wij ook elke keer wanneer we het woord van God, de Bijbel, lezen. Mogen wij

ben dat beeld van die God. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Woef, Jesus. Dat is geweldig. Amen. Zo, laten we even gaan naar een pokoe. Maar houd dit in gedachten. Abraham is de eerste man die onderhandelde met God. Zocht naar een loophole. Zocht naar een opening om een hele stad te redden van verdoemenis. Om een hele stad te redden van vernietiging. En als u goed heeft geluisterd en goed heeft gehoord en goed heeft gelezen dit verhaal, dan ziet u dat er altijd dat er een opening was voor God om deze stad genadig te zijn. Laten we gaan naar een pokoe. Ja? En dan komen we zometeen bij u terug. Laten we gaan naar Afshanko. Ja, mooi. Oké, laten we gaan naar deze pokoe. Dan kom ik zometeen bij u terug.

Halleluja, halleluja, geweldig, geweldig. Rav Shanku, dat was van Rav Shanku met het lied Pardon. En uiteindelijk, we moeten bewust zijn of beseffen hoeveel macht wij als kinderen van God hebben op aarde. Hoeveel macht wij als kinderen van

God hebben voor mensen. Om mensen vrij te zetten. Vrij te zetten van allerlei... hoe kan ik het duidelijk maken? Van allerlei... allerlei... hoofdpijnen, om het maar zo te zeggen. Allerlei zorgen, problemen. Dingen die je, als het ware, je verstand laten verliezen. Dingen die je gek maken, als het ware. De Bijbel, de duivel, de vijand, de oude slang houdt ervan om je te pesten totdat je gek wordt. Totdat je het niet meer wilt ziet zitten. Totdat je het wilt opgeven. Totdat je er klaar mee bent. Totdat je het geloof opgeeft. Totdat je je handen in je haren uit je hoofd wilt trekken, als het ware. En uiteindelijk is het dat we macht hebben om mensen te helpen. Macht hebben om mensen te redden. Macht hebben om mensen te verlossen uit bepaalde situaties. Amen. Zo, heel mooi lied. En ik zie dat we ook een appje hebben gekregen van broeder Roy. Die heeft een dagtekst gegeven uit voor vandaag. En dat staat in, dat zijn twee teksten. Staat in Psalm 119 vers 127. En daar staat: laat mijn tong uw woord bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Mooi. Laat mijn tong uw woord bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Elk woord dat God spreekt zijn als geboden. Amen. Oké, en hij zegt het van... kijk eens. Mooie tekst. En dan staat er in Jacobus hoofdstuk 3 vers 10. Dat geeft hij ook. En dan zegt hij... uit dezezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Jacobus 3 vers 10. Amen. Geweldig. Dankjewel, broeder Roy. Voor deze aanvulling, deze tekst. En... elke tekst, daar zit leven in. Amen. Is het woord van God, daar zit altijd iets in wat je ons verder helpt, opbouwt, zegent en verder brengt. Amen. Zo, we hebben een schat in handen. We hebben iets kostbaars ontvangen. Een map gekregen naar een schat toe, naar Jezus Christus toe. En maak er gebruik van. Zorg dat je in het woord leef, dat je in het woord bent. Want er zitten zoveel schatten in. Het kan je leven zo geweldig en mooi maken. En dat is gewoon iets wat waar we bewust van moeten zijn. Amen. Oké. We hebben gesproken. We praten nog steeds. Ik wil iedereen natuurlijk ook een fijn weekend toewensen. Voor de mensen die zijn aangeschoven. Heel hartelijk dank voor jullie. Voor het luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. It is not just radio. It is your daily inspiration. We zijn live in de studio. En we praten over een bepaald onderwerp. Onderhandelen met God. En wat ik wil zeggen. Als je natuurlijk wilt appen. Kan dat altijd. Kan dat doen naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Dat is 94.5 FM. En vandaag zijn wij simpel aan het duiken in het woord. En natuurlijk doen wij alles samen. En elk woord wat wij spreken of wat wij delen is voor iemand. Iemand kan dat gebruiken. Iemand had dat nodig. Iemand heeft dat woord nodig wat de Heer op jouw hart heeft gezet. Niets voor niets heeft de Heer het op jouw hart gezet. Weet dat je een partner bent van God. Dat God iets met je aan het bespreken is. Voor iemand. Voor misschien een groep mensen. Maar hoe dan ook, zorg dat je dat woord wat God op je hart heeft gelegd, dat je het vrijzet. Dat je het naar buiten brengt. Dat je dat licht verspreidt. Wij hebben elke keer wanneer wij onze mond openen, verspreiden wij licht. Laat er, zoals mijn broeder Roy zegt, zegen van onze tong komen. En geen vervloekingen, maar zegeningen. Laat er een woord uit onze mond komen van lofprijs en eer naar de Heere toe. Amen. Oké, geweldig. Zo, we praten over het onderhandelen met God. We hebben gesproken over Abraham. En de Bijbel zegt, God is op zoek elke keer naar iemand. En hij gaat de aarde rond. En één ding wat je moet begrijpen, het is niet vanzelfsprekend dat God iemand vindt.
Er zijn zelfs jaren voorbij gegaan dat God niemand heeft gevonden om op de bres te staan voor de wereld. Dat het stil was. Voordat Jezus kwam, was het stil. De Bijbel spreekt over Eli. Voor degene die voor Samuel was. Dat hij slecht hoorde. En het woord van God schaars was. Ken je die tekst? Het woord van God was schaars in die tijd. En als het woord van God schaars is, is er ook weinig licht. En is er weinig goeds. Want we moeten het woord en de zegeningen verspreiden, zoals mijn broeder Roy ook zegt. Amen. Zo, we zullen verder of gaan naar de volgende persoon. De volgende persoon, dat is Jacob. Toevallig had ik het ook gisteren gelezen. Gewoon voor mezelf. En deze man Jacob is something else. Om even te gaan naar de geschiedenis van Jacob. Jacob was een man waarvan we weten dat hij al voorbestemd was, voor de duidelijkheid. De Bijbel zegt, hij was iemand waarvan... Oké, laat me eerst dit zeggen. Jacob was iemand, of de Bijbel laat weten dat Jacob een tweeling was. En, waarom? En Jacob was een tweeling. En we weten dat de Bijbel duidelijk is over wie de zegening krijgt. Dat is de eerstgeborene, die krijgt de zegen en de volle zegen van God. En de Bijbel laat weten dat God zegt dat God Jacob heeft lief gehad, maar Esau heeft gehaat. Wat een uitspraak. Nogmaals, er was van tevoren al gezegd aan de moeder van Jacob dat Jacob de tweede de zegen zou krijgen. Dat God hem lief had. En wat je moet weten is dat God houdt van mannen en vrouwen Gods die geen genoegen nemen met het kwade. Die niet bij de bakken neerzitten. Die niet zeggen van oké, nou, het is nou eenmaal zo. Weet je? Zoals ze dat zeggen. Of het is wat het is. En ze laten het erbij zitten. Maar God houdt van mensen die, als ik het niet heb gekregen, dan kom ik het halen. Als ik het niet krijg, dan kom ik het pakken. Ik wil het hebben. Mensen die zo denken, daar, God houdt van dat soort mensen. De Bijbel zegt, ik heb dat soort mensen heb ik lief. Ze pakken die blessing. Ze grijpen ernaar. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God breekt baan door geweldenaars. Wat ik altijd zeg is dat de discipelen van God, ze waren geen soesjes. Ze waren geen soesies. Ze waren geen zwakkelingen. Je moet begrijpen dat deze discipelen waren vissers. Waren grofusma. Petrus die wandelde met zwaarden en mensen hun oren eraf hakten. Je moet begrijpen dat de Bijbel leert en zegt van dat deze vrouw Jezus achterna liep. Je moet begrijpen dat de blinde Bartolomeus Jezus achterna riep. Je moet begrijpen dat mensen achter Jezus aangingen en dat Jezus omringd was door zijn discipelen als bodyguards. Om Jezus te beschermen van dat hij niet continu geduwd en gestoten werd. Ze zeiden van, moeten we deze vrouw niet wegsturen voor uw Heer? De vrouw bij de put, moeten we er wegsturen? Die blinde, al was hij blind, moeten we hem wegsturen? Zelfs de zonen, de apostel van liefde was niet altijd een apostel van liefde. Johannes en Jacobus werden de zonen der donders genoemd. Ik was laatst ergens bij, in ieder geval, het was met profeet, pastor Botsen. En hij heeft dus
denk ik. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dus dat hij discipelen heeft. En die discipelen zijn volgens mij 4 of 5 jonge mannen en 1 dame, volgens mij. Die worden de zonen des donders genoemd. Als ik het goed zeg. Sons of thunders. Dat zegt hij steeds. En deze mensen wandelen ook in het profetische. Wandelen in die forensic prophetic anointing. Die zien in de geesten waar de Heer je wilt hebben, hoe de Heer je ziet. En die zetten het vrij door het woord vrij te zetten. Amen. En zo werden deze discipelen van Jezus ook zonen des donders genoemd. Ze zeggen net als Elia, moeten wij het vuur uit de hemel roepen om deze mensen die zo ondankbaar zijn te verteren met het vuur van de hemel. Net als bij Elia. En Jezus moest ze bedaren. Moest ze zeggen, hey, rustig, relax, bro. Broer, rust. Laat ze leven. Waarom wil je... Je weet niet uit welke geest deze Elia dat deed. Relax, oké, ja. Hij moest ze echt tot rust brengen. Doordat ze deze vrouw wilden wegsturen, weet je. Ze wilden deze vrouw wegsturen. Zei Jezus van, oké, laat me ik er toch maar antwoorden. Want anders sturen ze haar nog weg. Je moet begrijpen, Jezus doet alles bewust. Soms laat God je een beetje testen. Raak niet gelijk in paniek, maar hou vast. Hou vol. Want God heeft een belofte gegeven. En het is belangrijk dat je het hart van God kent. Anders raak je snel ontmoedigd. Dan zit je jarenlang in misery. Onnodig. Terwijl je er zelf uit kan bidden. Terwijl Gods hart is van... Kom op, sta op. Wees een zoon van God. Neem in, wees een koning. Zit, kniel niet. Een koning knielt, een koning staat. Het enige voor wie wij knielen is voor God en voor zijn wil. Maar uiteindelijk, voor de rest staan wij op tegen kwaad, tegen onrecht, tegen onheil. En we brengen een verandering. We zetten de wereld op zijn kop ten goede. Amen. En dat is uiteindelijk waar God van houdt. En de Bijbel leert en zegt dat Jacob geliefd was door God. En de blessing zal gegeven worden aan de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht. Zij zullen de zegen van God krijgen. De volle zegen. En uiteindelijk was het dat de Bijbel leert en zegt dat er een gevecht was in de buik van de vrouw van Isaac. En uiteindelijk kwam Esau als eerste eruit, zegt de Bijbel, als eerstgeborene. Maar daar hield die andere baby... Je moet je voorstellen dat deze baby die heel vasthield van Esau. En zegt, no, als jij eerst bent, ben ik ook eerst. Samen zullen wij eerst zijn. En hij hield die enkel vast. En er wordt gezegd dat de naam van Jacob hielenlichter is. Of oplichter. Amen. En altijd in zijn leven heeft hij mensen opgelicht. En uiteindelijk heeft hij zelfs zijn vader opgelicht. En... door zich voor te doen als de eerstgeboren zoon. We kennen het verhaal dat Isaac zei... Oké, ga mij een maaltijd klaarmaken. Terwijl Esau zijn eerstgeboorterecht heeft verkocht aan Jacob voor een maaltijd. En dat wetende was het dat uiteindelijk Esau naar het bos was gegaan om te gaan jagen... Maar de moeder had al iets klaar en voorbereid. En uiteindelijk had Jacob dat gegeven aan zijn vader. Terwijl hij zichzelf had, omgekleed als het ware als zijn broer. Dezelfde geur. Je weet toch, als je de Bijbel zegt, Isaac was slechtziende. En soms is het zo dat wij niet zien. En uiteindelijk... De wereld die blind is, die misschien niet kan zien dat de oplossing te vinden is bij Jezus. De wereld die niet kan horen dat er een uitweg is bij God. De wereld die niet misschien kan weten dat God goed is. De Bijbel zegt, daarvoor zijn wij op aarde. De Bijbel laat weten dat hij ons
op aarde heeft geplaatst. En dat wij elke ruimte, als het ware, elk gebied van het leven, het zij de sportbeweging, het zij op scholen, het zij in de banken, het zij in de entertainmentwereld, het zij in de politiek, het zij in de businesswereld, het zij onder de zieken, bij de moeders, bij de kinderen, waar dan ook, moeten kinderen van God zijn om verademing te brengen, om hoop te brengen, om het licht te zijn der wereld, van de wereld, voor de wereld, waardoor mensen in hun donkerheid, in de tunnel, aan het einde van de tunnel, een licht mogen zien en hoop mogen ontvangen dat ze uit deze verdoemenis kunnen komen. Amen. Zo, u bent niet zomaar in uw familie. Weet dat. U bent daar om een licht te zijn. U bent niet zomaar in die klas. U bent niet zomaar op die werk waar je werkt. Waar je je werkzaamheden doet. Waar je je geld verdient. Je bent niet zomaar daar waar je bent. In die straat, in die buurt. Waar je woont. Je bent daar om een licht te zijn. Abraham bad, als er 10 rechtvaardigen zijn. 1 rechtvaardige is genoeg om een verandering te brengen. God is op zoek naar jou om rechtvaardigheid te brengen, om licht te brengen. En we weten dat Isaac was slechtziende. Maar meestal wanneer een zintuig niet werkt, wij gaan de andere zintuigen beter werken. En hij zegt van, ja, klinkt als Jacob. En hij begon een van zijn zintuigen te gebruiken en hij begon hem te voelen. De Bijbel zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Laat men weten dat God goed is. Laat mensen zien dat God goed is. Wees goed voor de mensen. Wees vergevingsgezind. Wees niet moe om goed te doen, zegt de Bijbel. Maar zorg dat je het goede toebedeelt aan de mensen. En de Bijbel leert en zegt dat ze uiteindelijk kunnen smaken en kunnen zien dat God goed is. En de goedheid van God brengt ons tot boetvaardigheid. Brengt ons tot bekering. Brengt ons dat we open zullen zijn en ons hart zacht wordt om te horen naar het woord van God. Dat ons denken verandert en ons brengt in een nieuwe wereld. Amen. Oké. Zo. Deze Isaac zag niet goed. Maar hij begon te voelen over zijn armen en voelde die harige huid. Wat hij had geplakt op zijn armen. En hij zegt, maar je voelt als mijn oudste zoon. Je voelt als mijn Esau. Er is een welriekend reukwerk wat wij kunnen opheffen naar de hemel, zegt de Bijbel, naar de Here toe. Door onze gebeden. Door zegeningen uit te spreken, door onze lofprijs, zoals mijn broeder Roy zegt, en onze aanbidding, en het op te heffen naar de hemel, en een welriekend reukwerk te brengen. Aanbidding is als een geur. Amen. En de vrouw met de alabasterbruik brak haar parfum, haar olie, en brak het, en er kwam een welriekende reuk vrij. Het was een gift aan Jezus, een gift aan God. Elke keer wanneer jij jezelf opoffert als het ware voor anderen, is het een welriekend reukwerk aan God. Het is een daad van aanbidding. Wil je God aanbidden? Dit is uw redelijke eredienst. Denk aan de wezen. Denk aan de weduwe. Denk aan de machteloze en de kansloze. En breng ze hoop. Zorg voor ze. Amen. Dat is uw redelijke eredienst. Dat is een aanbidding wat elke christen aan de Heere behoort en moet geven. Geef iets aan de Heere. Doe het aan de minste, aan de kleinste. Geef ze een glaasje water. Dat wat ze nodig hebben. Je bent niets voor niets daar. Je bent daar om een hulp te zijn. Om ze uit hun put te halen, als het ware. Amen. Hij voelde.
En hij rook. Hij zegt, hij had die kleren aan van zijn broer, van zijn oudere broer. En hij rook naar het veld. Naar, hij rook naar de wilde. Naar de jungle. Naar het bos. En hij rook. En hij zegt, maar je ruikt als Esau. Zo uiteindelijk heeft hij hem de zegen gegeven. Jesus, Jesus. Oké, laat me dit zeggen. Je moet begrijpen dat... ik had het een keer al eerder gezegd. Dat Hezekia... was ook een koning... die was door een profeet benaderd. En de profeet zei tegen hem... maak je klaar, want jij gaat sterven. Zo zegt de Heer. En het was een waar woord. En God had werkelijk gesproken. En God had werkelijk de profeet gestuurd. En hij sprak de waarheid. En hij zei tegen hem... je gaat dood. Je gaat sterven. Je bent klaar. En de Bijbel leert en zegt dat Hezekia begon te onderhandelen met God. En hij heeft een loophole gevonden wat we kunnen gaan gebruiken bij de Heer. Wat we kunnen weten hoe het hart van God is. En de Bijbel zegt en laat weten dat Hezekia zich tot de muren richtte. En hij begon te huilen. En hij begon te zeggen. Hij zegt, Heer Jezus. Hij zegt, Heere God. Als ik dood ben, kan ik u niet loven. Nog prijzen. Kan ik u niet aanbidden. De doden kunnen u niet loven en niet prijzen. Maar als ik leef, kan ik u verhogen. Kan ik u prijzen. Kan ik u aanbidden. Kan ik u eren. Amen. En terwijl Hezekia dat zei tegen God, was het van, oh. En ik weet nog dat ik tot bekering was gekomen. Ik ben tot bekering gekomen op een hele aparte manier. En niet om het hele verhaal te vertellen. Maar ik had een cd gevonden. Met een Discman. Dat is nog van een tijdje geleden. Dat bestaat al lang niet meer. Maar was een Discman. Op de grond, zomaar ergens. Met een cd erop, opgerold, netjes. Die oortjes waren erop opgerold. En het was een cd van T.D. Jakes. Misschien ken je hem wel. En uiteindelijk wat er gebeurde is dat deze T.D. Jakes heeft... elk jaar heeft hij dus conferenties. Woman, thou art loose. T.D. Jakes is diep geloof. Maar als je naar zijn predikingen luistert, begin je standaard te loven, te prijzen, op te staan, God te eren en te aanbidden. Het is de manier hoe hij het brengt. En uiteindelijk, ik luisterde naar die... ik ging naar mijn werk. Ik weet nog dat ik bij McDonald's werkte toen. In Utrecht, dat is in Nederland. En ik weet nog dat ik in de trein zat. En ik luisterde naar die pokoe. En ik weet nog dat ik... het was alsof de wereld stilstond. Maar goed, om even dat verhaal kort te maken. Er waren predikingen ertussen van 1 minuut en 2 seconden. Of 1 minuut en 20 seconden. En ik weet nog precies... dat hij zei van... dat hij sprak over Hezekia. Hij zegt, Lord God, the grave cannot praise you. Weet je? En hoe God eigenlijk een zwakheid heeft voor aanbidding. Een zwakheid heeft op het moment dat je God aanbidt. Zo we kunnen... er is een loophole in God. Wanneer wij stoppen met de Heer aanbidden, wanneer wij stoppen met het leven voor God als het ware. Gewoon simpel met pensioen gaat. Je gaat met pensioen. Je bent in het geloof. Je bent al die tijd werkzaam geweest voor de Heer. En opeens zeg je, ik ga met pensioen. Of je gaat rentenieren. Je gaat lekker genieten van wat de Heer je heeft gegeven. En je maakt je geen zorgen om niemand. Je trekt je helemaal terug. Je gaat niet meer naar de kerk. Je bent niet meer onder het volk. Waar je geschuurd en geschaafd kan worden. Maar je blijft alleen ergens. Maar dit is wat ik wil zeggen. Het is goed om karakter te vormen. Het is goed om het licht te zijn. Het is goed om God lof te brengen onder, samen met elkaar. Amen. En uiteindelijk, jij bent, weet dat je nodig bent. Weet dat jouw
perspectief. Weet dat datgene wat God in jou heeft gebracht of geplaatst heeft, dat dat nodig is. En uiteindelijk is het zeg maar zo dat Hezekia tot de muur ging en hij bad tot God en hij zegt: Heere, doden kunnen u niet loven, kunnen u niet prijzen, kunnen u niet eren, kunnen u niet aanbidden. Maar ik zal u aanbidden als een levende. En God zei: oké. Als je mij gaat aanbidden, als je mij gaat loven en gaat prijzen, zal ik je nog 15 jaren erbij geven. Niet 15 dagen om je spullen te pakken en nog afscheid te nemen van mensen. Niet 15 weken. Niet 15 maanden. Maar 15 jaren. Amen. God is goed. En hij gaf zo, patsboom, 15 jaar aan zijn leven werden er toegevoegd. Om simpelweg omdat hij geen genoegen nam met het woord wat God over zijn leven had gesproken. Van je zal sterven. God zegt. Sorry. God had iets gevonden in God. Waarvan hij wist van. God houdt hiervan. God heeft een liefde voor dit. En uiteindelijk heeft hij een loophole gevonden. En God heeft hem jaren erbij gegeven. Heeft hem gezegend. Oké, cool. Zo met andere woorden. Zorg dat je Gods hart kent. Zorg dat je Gods karakter kent. Amen. We hebben het al simpel gezegd. En hetzelfde zien we eigenlijk bij Mozes gebeuren. Zien we bij Jacob. En Jacob vocht met God, zegt de Bijbel. En hij streed met God. Want hij had zijn broer belazerd. Zijn broer kwam uit het veld. Jacob had de zegen van God gehad. En uiteindelijk nadat hij de zegen van God had gehad, was het dat hij was weggegaan. Hij was gevlucht voor zijn broer. Want hij wist dat zijn broer hem zou vermoorden. Zijn broer was sterk. Zijn broer was gespierd. Hij was een man die aan het jagen was constant. Hij misschien wel vocht met zwijnen of met wat dan ook. En uiteindelijk overwonnen had. En hij wilde niet vechten met zijn broer in ieder geval. En uiteindelijk vluchtte hij voor zijn leven. En uiteindelijk had zijn broer niks van de zegen kunnen vinden. En zijn broer huilde bitter en weende, maar had geen genade gevonden. Dat is wat de Bijbel ons leert. Uiteindelijk voordat, want Jacob was gevlucht naar zijn oom Laban, daar ook zijn oom opgelicht. Uiteindelijk weer teruggegaan, was rijk geworden, weer teruggegaan naar het land. Want hij werd weggestuurd uiteindelijk. Had twee vrouwen, Lea en Rachel. En uiteindelijk moest hij weer zijn broer gaan feesten, gaan ontmoeten, onder ogen gaan zien. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat hij bevreesd was. Hij was bang, maar hij had de zegen gekregen. God had het hem beloofd. God had het uitgesproken en handen opgelegd. Zoals Paulus had gedaan bij Timotheus. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat God ontmoette Jacob, of Jacob ontmoette God. En uiteindelijk liet Jacob niet los. Hij vocht met God. Hij bleef vasthouden. Hij zegt: ik laat u, die beroemde tekst, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En God uiteindelijk sloeg hem op zijn heup. En we weten dat God, of tenminste, daar wordt niet vaak over gesproken, maar daar is het dat God een verbond heeft gesloten met het nageslacht van Jacob. Vaak wordt er gesproken over het verbond met David, het verbond met Abraham, het verbond met Noach. Maar er wordt vaak niet gesproken over het verbond met Mozes. Maar vaak wordt er niet gesproken over het verbond met Jacob. En hij sloeg hem op zijn heup. En de Bijbel leert en zegt dat hij, als het ware, hem had gezegend. En uiteindelijk, wat de Heere dus wil, is dat wij niet loslaten. De Bijbel leert ons en hij zegt dat God zijn woord, hoe moet ik het zeggen? De Bijbel leert dat wij op God kunnen rekenen. Dat hij getrouw is. Amen. En zelfs in Amerika dan zien we dat niemand boven de wet is. De wet is gegeven. Amen. En het maakt niet uit wat je positie is. Of je nou president bent. Of wat dan ook. Je bent niet boven de wet. Natuurlijk is er corruptie. Je hebt te maken met mensen. Maar oorspronkelijk. En uiteindelijk, je hebt ook een geestelijke wet. Alles
En zo heeft God zijn woord gegeven en zijn woord is wet. En de Bijbel zegt dat hij zijn woord boven zichzelf heeft geplaatst. Misschien om het te demonstreren moet je even je Bijbel pakken en boven je hoofd zetten. En als je je Bijbel pakt en boven je hoofd zet, dat je even bewust wordt dat God zijn eigen woord dat hij heeft gesproken. Een man, een woord. Dat hij zijn woord boven zichzelf heeft geplaatst. En hij zegt, je kan op me rekenen. Dit is mijn woord. Als je iets zoekt, als je iets nodig hebt, kan je gaan naar mijn woord en ik zal het je geven. Het enige hoe jij toegang krijgt tot al deze beloftes van het woord, is door geloof. Dat is die hele key van alles. Als je de Bijbel zegt, alles zal ik geven. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Niet sommige dingen. Niet bepaalde dingen. Niet bepaalde teksten. Maar alles is mogelijk voor wie gelooft. Het maakt niet uit waar je in zit. Waar je in vast zit. Waar je in gebonden bent. Waar je doorheen gaat. Weet dat alles mogelijk is. Wanneer je gelooft. Zo er is in het woord van God. Waar we op kunnen rekenen, waar we op kunnen bouwen, is er alles te vinden voor elke situatie en omstandigheid waar je doorheen gaat, waar je in vastzit. God heeft een woord. Je spreekt en bidt het woord terug naar God. Je bidt het woord terug naar God en zegt, uw woord heeft gesproken, heeft gezegd. Niet dat je God manipuleert of wat dan ook, maar je herinnert God aan zijn belofte. It's a way of praying. En je herinnert God en laat God weten van, Heere God, dit is wat uw woord zegt en ik geloof uw woord. En dat je als een geweldenaar en als Jacob, die onderhandelde met God en vasthield, niet losliet. En zei, ik laat niet los. Ik laat niet gaan, tenzij ik dit woord in mijn leven in vervulling zie gaan. Elke belofte wat God je heeft gegeven, sta erop. Elk goed ding wat jij wilt zien in je leven, sta erop. Laat het niet los, wees als een pitbull. Zet je kaken op slot. Bijt erin, laat het niet gaan. Amen. De Bijbel zegt, mijn woorden zijn ja en amen. Het zij zo. Geweldenaars grijpen ernaar. Ze willen van geen nee weten. Wat ze zien is wat ze willen hebben. En ze hebben het gevonden in het woord van God. Als je ergens doorheen gaat, zoek je antwoord. Zoek je oplossing. Zoek je bevrijding. Zoek je genezing. Zoek je vergeving. Zoek je herstel in het woord van God. Er is geen ding dat boven de liefde van God gaat. De Bijbel zegt, zijn liefde is grenzeloos. De Bijbel zegt, er zitten geen grenzen aan de macht van zijn liefde. Hij heeft macht om je lief te hebben. En die macht om je lief te hebben heeft geen grenzen. Er is niets wat je kan doen of hebt gedaan. Er is niets wat je doet dat de liefde van God voor jou kan veranderen. Het enige wat je kan blokkeren is dat je met pensioen gaat. Het enige wat je kan blokkeren is dat je stopt God te aanbidden. Het enige wat je kan blokkeren is dat je zelf niet gelooft in het woord van God en jezelf blokkeert. Maar wie kan tegen jou zijn van buitenaf? Het zij zichtbaar, het zij onzichtbaar, het zij engelen, het zij zwaard. Wat of wie kan tegen jou zijn? Omstandigheden of wat dan ook. Weet dat God voor je is. En dat je altijd een uitweg hebt. Dat je altijd een loophole kan vinden. Dat je altijd kan onderhandelen met God. Dat je altijd kan bidden tot God. En een uitweg kan vinden. Genade kan vinden. Maar hou vast. De Bijbel zegt in het boek van Petrus, alleen zij die volharden zullen de prijs behalen. De Bijbel zegt, wie overwint,
Wie vasthoudt, wie volhoudt, zal de krans, de kroon, de prijs mogen eten van de boom des levens. Alleen zij die overwinnen. Wie? Wat werd er van Jacob gezegd? God vroeg, hoe heet je? Jacob, ik verander het naar Israël. Hij die met God streed. Hij die heeft overwonnen. Alleen zij die overwinnen, zullen de prijs behalen. Wil je de prijs behalen? Ben je die wedloop aan het lopen? Wil je dat woord wat God tot jou heeft gesproken zien in vervulling? Hou vast. Mensen zullen tegenwerken. Geliefden zullen tegenwerken. Het kan zijn familie. Het kan zijn vrienden. Het kan zelfs zijn christenen, broeders, leiders. Het kan zijn je gezin, je partner, op je werk. Waar dan ook. Er zal tegenwerking zijn. Testperiode zal er zijn. 100%. Het zal zijn alsof de hemel stil is. Alsof Jezus je negeert. Testperiode zal er zijn. Maar zij die volharden. Maar zij die vasthouden. Zij die zeggen, geef me desnoods de kruimels. Maar I have to get that freedom, that answer, those blessings. Die belofte, ik moet het hebben en krijgen. Zorg dat je een christen bent, een geweldenaar. Die vasthoudt aan en rekent op de getrouwheid en het woord van God. En geloof is als een deur die jou opent. Die cirkel opent als het ware en een loophole creëert. Om binnen te gaan in een hele nieuwe wereld. Waarbij die ijzeren muur ketenen losmaakt voor jou. En de gevangenisdeuren voor jou opent. Waardoor je kan gaan in vrijheid. Amen. Geweldig, geweldig. Oké, dat was Jacob. Ik zie de tijd is gaan rennen voor mij. En ik zie het is dus 7:45. Ik kan gaan nog naar Mozes om dat even kort aan te halen. Maar ik wil ook nog gewoon eigenlijk een pokoe afspelen. Dat wil ik gewoon doen omdat... En laat me even kijken naar appjes. Ik zie... Let's see. Ik zie wat jij niet ziet. Oké, Grens Cornelli, zuster. Grens Cornelli zegt... Frisse morgen, familie Takifugro. Wanneer wij als koninkrijkskinderen... koningskinderen in God zijn gekomen... net als de Canaanese vrouw die echt een sterk geloof had... en zij ontving... van de Heere Jezus en haar dochter werd genezen. Wat een groot geloof. Zo moeten wij ook zijn. Amen. Geweldig. Dank u wel, mevrouw Cornelli. Amen. We laten een groot geloof hebben, zoals mevrouw Cornelli zegt. En vasthouden als die Canaanese vrouw en geen genoegen nemen. Amen. We hebben een appje van mama Evie. Amen. Ze zegt hartelijk dank, lofprijzing en staan op de belofte van de Heere Jezus. Bogo bogo krakti en blessie voor u en gezin. Dank u wel. Altijd mijn gezin zegen ze. Ik ben super dankbaar, super blij met u. Even kijken, we hebben nog een appje gekregen van broeder John Giussetro. En hij is: good morning. May your cup overflow with love, joy and pure awesomeness. Geweldig, geweldig. Dank u wel, broeder John. Yes. Dank u wel. Zo, dat waren de appjes. Even kijken, dan gaan wij naar... Even een pokoe. Laten we even kijken of ik een pokoe kan vinden. Zikatavu. Mozes, we gaan zometeen even nog kort naar Mozes toe gaan. Laten we kijken of ik een... Laten we weer even naar Rav Shank. Nee, laten we gaan naar Rebroef, zijn visie. Laten we even naar hem gaan. Want ik weet dat Eugene Main over hem sprak. Ik hoop dat ik hem ook een keer hier kan krijgen. Yes, let's go.

0: Rebroef zijn visie. Mi abi u van nodu. Yes, we hebben God nodig, amen, geweldig. Ja. We zijn ten einde gekomen. En ik heb genoten van het woord persoonlijk. Ik geniet van, sowieso van het woord. En we praten over het onderhandelen met God. En ik wil nog wel even kort, denk ik, toch wel even praten over Mozes. Even er doorheen. Rosje, neem me niet kwalijk. Ik vond Mozes ook wel een mooi voorbeeld. En ik weet nog dat ik hierover had gesproken ergens. En het was zo... Ja, Mozes was heftig. Dus vandaar dat ik Mozes echt moet aanhalen. En, maar goed, in ieder geval, ik moet er een beetje doorheen rushen. Ik wil even nog naar de appjes gaan. Laat ik die wel even voorlezen voordat we ten einde gaan. Zodat ik dat in ieder geval heb voorgelezen. Deze is van Wendy. Goedemorgen, broeder. God zegen, ik dank u. Dank u wel voor uw bemoediging. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Dank u wel, zuster Wendy. Frans-Guyana, wauw, geweldig. Frans-Guyana luistert mee. Goed om te horen. Even kijken. Hebben we nog een appje? Ja, dus zien we van zuster Florence. Die zegt, goedemorgen broeder, God zegen, takkie voor grof familie. God is goed, dank u wel broeder. Ik ben geweldig bemoedigd. Amen, blessings. Met twee gevouwen handjes, met een hartje. Ook een hartje voor u terug. En ze zegt, alles is mogelijk of voor wie geloven. Die in hem, denk ik. Die in hem zijn. Hij is trouw, liefdevol en almachtig. Amen. Geweldig. Dank u wel, zuster Florence, voor uw bemoedigende woorden. Even kijken. Volgens mij was dat hem. Prijs God. Yes. Laten we even gaan naar Mozes. Even kort. Je moet begrijpen dat Mozes had een volk bevrijd uit slavernij. En als je moet begrijpen wanneer je in slavernij verkeert, wanneer je een slaaf bent, wil het eigenlijk voor de duidelijkheid zeggen dat je geen toekomst hebt. Weet toch, meestal heb je vader die wijst je de toekomst, die laat je zien van de wereld, dit is de wereld en je kan groot worden, je kan dit worden, je kan dat worden. Je bent het, je hebt het in je, ik zie het in je. En die brengt een identiteit in je. En als het ware, hij bemoedigt en hij blest je als het ware met zijn woorden en zet het vrij over je. En je streeft naar een toekomst, naar een leven. En je wilt ook op een tijd jouw gezin hebben, je vrouw met kinderen. En uiteindelijk ergens naartoe bouwen en groeien. Maar als je slaaf bent, heb je geen toekomst. Je werkt, maar je werkt voor geen loon. Je werkt, maar je werkt nergens naartoe. Je staat gewoon op en je werkt en je gaat slapen. Je staat op, je werkt en je gaat slapen. En ze waren slaven. En ze waren slaaf in een volk, in een land van een meester of van een farao of van een god die niet van ze hield. Je moet begrijpen dat die Canaanese vrouw had een dochter. Die was bezet gebied. En die dochter was een slaaf van een boze, onreine geest. En boze geesten houden niet van u. Onreine geesten zijn niet uw vrienden. Ze willen u, als ze u iets willen geven, is het om u te maken tot een gevangene, tot een slaaf. En wanneer je een slaaf bent, is je leven als het ware voorbij. Er is geen uitkomst, er is geen gratie, er is helemaal geen perspectief voor toekomst, voor de duidelijkheid. Zo'n heel volk, en het was ook nog het volk van God, dat nageslacht, alle zielen van de lendenen van Jacob, van Israël, waren in gevangenschap, of in ieder geval waren slaven in het volk van, in het land van Egypte, onder farao. En uiteindelijk, we weten dat God heeft gevochten met alle 10 goden. Heeft ze allemaal verslagen. En we weten dat de Bijbel leert en zegt dat Israël het land Egypte verliet. En uiteindelijk, ze plunderden. God zegt, plunder ze. Oh, Heere God, wat slecht. Mogen toch niet plunderen, mogen toch niet stelen. Weet u, het was niet stelen. Zij waren beroofd, jarenlang van werk, zonder verdiensten. Zo, uiteindelijk, ze namen goud, armbanden, kettingen, enkelbanden, sieraden, kostbaarheden, mirre, olie. Ze namen dieren, ze namen van alles namen ze mee om weg te gaan en naar de woestijn te gaan om God te gaan aanbidden. En uiteindelijk, je moet begrijpen dat er zij een volk waren, maar nog geen natie. Een natie heeft regels en heeft wetten, normen, waarden, cultuur, etc. En dit volk had niets, waren slaven. En uiteindelijk heeft God een heel volk gered uit een land. Je moet begrijpen, soms wordt er een persoon gered uit Rusland. En die wordt teruggebracht bijvoorbeeld naar Amerika. En eentje wordt misschien geglipt, stiekem. Komen ze bijvoorbeeld vluchten uit hun land. En komen in Europa of in Amerika of wat dan ook voor een beter leven. Maar het is niet dat één persoon is geglipt. Of dat Mozes één persoon heeft gered. Niet twee, niet drie. Maar een heel volk heeft hij gered van slavernij. My God. It's something to think about. En uiteindelijk, je moet begrijpen hoe bijzonder wij zijn. En wat wij kunnen doen met God als onze partner. En wij als partner van God. En eindelijk is het dat Mozes de berg opging. We weten dat om de wetten te halen, de geboden te halen. Om het volk te maken tot een natie. Met regels en wetten. En uiteindelijk, wat er gebeurde, is dat het volk, al het goud wat zij hadden, de kostbaarheden, gingen zij bij elkaar brengen en maakten een gouden kalf. En uiteindelijk was het zo dat zij zeiden, dit is uw God die u uit Egypte, uit slavernij heeft gered. En God was boos. En God zegt van, ga terug, ik wil stoppen. Ik wil niet verder gaan met dit volk. Heb ik mijn hand machtig getoond. Heb ik voor ze gestreden, ze gered. Water in bloed veranderd. Ik heb voor ze gevochten. Ik heb de zee gespleten. En de zee waren als muren naast hun. En ze zagen de grote vissen en de kleine vissen zwemmen naast hun. En het was een fenomeen. Het was wonderbaar. Het was bizar als het ware. En uiteindelijk zeggen ze nog steeds dat deze kalf die ze met hun eigen handen hebben gemaakt. Soms hebben we dat mensen in goden geloven die met mensenhanden zijn gemaakt. Beelden. En ze hebben het zelf gemaakt. Ze hebben nog ervoor betaald, gekocht in die winkel. Er zijn nog meerdere van dat soort beeldjes. En ze geloven in die God voor hun rust, hun vrede, voor hun welzijn en et cetera. En God werd boos. En hij zegt, ik ga niet verder met hen. Ik vernietig ze allemaal. En Mozes begon te onderhandelen met God. Begon te pleiten, te vechten, te strijden, op de bres te staan. En hij begon loopholes te laten zien aan ons. Hoe wij Gods hart kunnen brengen tot verandering. Hoe wij God kunnen verbidden, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk, wat Mozes deed, hij zegt, Heere, ik begin niet, alsjeblieft niet met mij over nu. Wat zullen ze van uw naam zeggen? Wat voor eer zal u hebben? Wat zullen ze van uw eer zeggen dat u zo machtig was om een heel volk uit slavernij te redden en te bevrijden en te brengen in vrijheid en uiteindelijk dat u niet genoeg macht had om ze te helpen door de woestijn in het beloofde land en dat ze allemaal zijn gestorven. Wat voor naam, wat zullen ze van u zeggen? Wat voor eer zal het uw naam doen? God is, zegt, hij deelt zijn eer met niemand. Weet dat God zijn eer deelt met niemand. Eer God. Hezekia zei, de doden kunnen u niet loven, nog prijzen, maar eer God. Zorg dat je weet dat God geëerd wil worden, aanbeden wilt worden. Amen. En sta op de bres voor een heel volk. Zorg dat je bidt voor een heel volk dat ze gered kunnen worden uit slavernij en uit gevangenschap. En hij onderhandelde en God dacht van oké, is goed. En uiteindelijk was God het volk genadig, Maar zij hadden geen geloof, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt, omdat ze geen geloof hadden, zegt het boek van Hebreeën, zullen jullie nooit mijn rust binnengaan. Als geloof die deur is om die loophole, om die genade binnen te gaan, om in te gaan in zijn genade, dan en je gelooft niet, zal je nooit kunnen genieten van de beloftes van God. Weet, de Bijbel zegt, Jezus nu is vol van waarheid en vol van genade. En als je iets wilt ontvangen, weet dat er altijd genade voor je is. Amen. Hiermee wil ik sluiten. Onderhandel met God. Zorg dat je bidt en pleit voor de mensen, voor je naasten. Ken Gods karakter. Hij wil dat iedereen gered wordt. Hij wil dat het goed met je gaat. Hoopvolle toekomst. Een leven van vrede. Een leven van geluk. Ik hou van jullie. God zegen. Een heel fijn weekend. En ik moet afsluiten. Ik moet rennen. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Zorg dat je de volgende week bij bent. Want dat belooft veel. Be blessed. En God zegen. Amen.
1: Mijn naam is Sanfrid Josefson. Ik dien als pastor in de hoofdgemeente van Logos International. Nationaal. Onder leiding van onze zeer gewaardeerde dienstknecht, apostel Steven Reimer. Ik zal vandaag uw gastheer zijn. Ik wil Radio Shalom ook bedanken voor de gelegenheid geboden om u te bedienen vanuit zijn of haar medium. Zoals ik zei, het onderwerp die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. Schriftlezing gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Mijn sleutelvers vandaag heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we de sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is Hij Christus gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven

Dank u voor deze dag, o Heere. Ik geloof dat u deze dag gezegend heeft, o Heere Vader. En dat wij mogen wandelen in de zegeningen van u op deze dag, Heer. Ik dank u. En ik draag deze dag dit woord op aan u. En ik vraag u, Vader, zegen het. En laat het zegen zijn voor u, mijn persoon en anderen. In Jezus' wonderbare naam. Ik bid en ik smeek u, Vader, bedouw mij met uw geest van wijsheid. Uw geest van verstand en uw geest van kennis. Opdat ik, o Vader, u wel behaagd met dit woord in Jezus' wonderbare naam. De afgelopen 5 dagen hebben we gesproken over een nieuwe meester. En zoals ik eerder zei, het begin van dit onderwerp hebben we gesproken over wat er allemaal gebeurt in het heelal om te komen, om sprake te zijn van een nieuwe meester. Want het is logisch, als je een nieuwe meester hoort, dan denk je van, er was een oude meester en die nieuwe meester is de oude meester komen vervangen. En niets is minder waard. Ja, het was verschrikkelijk in de hemel. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn absolute bewustzijn regeerde en regeert nog steeds daar. Met structuren van aanbiddingen, structuren van dienen, structuren van heel wat zaken. En dit alles om de Heere te eren. Ja, en er kwam iets waarbij de voornaamste engel, die het mooist geschapen is, en de mooiste en de wijste, en hem werd meer macht toebedeeld dan al die andere engelen. Die kwam op opstand tegen God. Hij kreeg hoogmoed. Want de eer die hij kreeg van God, de positie die hij heeft gekregen, heeft hij gezien van, met dit positie kan ik me gelijkstellen aan de Allerhoogste. En dan kan ik me ook laten aanbidden door de 1/3 deel van engelen die onder mij vielen. En God verdreef hem van de hemel. En hij belandde hier zo. En God die op plan heeft, heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Toch heeft God iets gedaan om de eigen wil te plaatsen bij de mens. En hij maakte Adam en Eva met de bedoeling om de positie van Satan te veroveren. Wij mensen, nakomelingen van Adam, moesten aanbidder zijn. De worshipper van de Allerhoogste God. Maar Adam faalt. Satan die wist dat toen hij Adam zag, wist hij dat deze man niet, hij zag er zo wonderbaarlijk uit. Zeker is het de bedoeling om deze man de plaats die ik had te geven. En dan maar fitte man. God, hij probeerde hem te pakken, hij kon hem niet pakken. Daarna gaf God, naar de wens van Adam, ook een vrouw, genaamd Eva. En de Satan die kwam daar en verleidde de echtpaar, of het echtpaar. Adam is niet meer gehoorzaam aan God en deed wat kwaad is in God ogen. En hij werd verdreven vanuit het Hof der Eden. Maar dat ging niet zomaar. Met heel wat vloekingen komen die dingen erbij. Het gebeurde niet zomaar. En hij werd op een gegeven moment slaaf geworden. Slaven van de zonde en slaaf. Zij werden op een gegeven moment slaven van de zon en slaven van Satan. En omdat God van de mens houdt, wilde hij de mens niet zo laten. Hij heeft gedacht om de mens te bevrijden van de macht van het koninkrijk der duisternis, de macht van Satan, de macht van de zonde. Hij wilde ze bevrijden van die overheersing. En u weet, want de zonde die kwam gelijk met het vlees. En dus toen de zonde treedt in het leven van de mens, werd het vlees gelijk geboren.

0: En het vlees nam gelijk deel in het leven van de mens. Het vlees heeft ons zodanig bekleed dat als een ouders een kind maakt en dat kind dient de Heere niet, is hij automatisch bestemd voor de hel. Amen. Automatisch bestemd voor de hel. Dat heeft het vlees voor ons, met ons gedaan. Hij claimde ons. En hij duidde zich aan, ondanks het feit van ons mens zijn, probeerde, want we zijn naar Gods beeld geschapen. We kunnen onderscheiden wat goed is en wat slecht is. Maar hij plantte toch in ons de eigen ik. Zodat wij kijken naar onszelf. En kijken naar de dingen die we nodig hebben. Dingen die we lusten. En ons drijven naar die dingen. Doordrijven naar die dingen. De mens werd op een gegeven moment egocentrisch. Terwijl tijdens de schepping was de mens godcentrisch. Maar na de zonde, dus na de zondeval, is de mens egocentrisch geworden. En God heeft gedacht om ons te verlossen van dat gedrag. Van dat gedrag. En hij gaf ons de Heere Jezus Christus. En het was nog niet afgelopen daar. En wij konden, dus de eigen ik die probeerde nog steeds te heersen. En God heeft weer gedacht om ons te bevrijden van de eigen ik. Wat deed God? God plaatste ons in Christus aan het kruis. En wij stierven met Christus aan het kruis. Amen. En zo heeft de eigen ik geen ruimte meer in ons leven om te heersen over ons. Kortom, de eigen ik die produceert negatieve zaken in ons leven. We zijn slaven geworden van de zonde, slaven geworden van Satan. Mm-hmm. Die voeren gewoon heerschappij over ons en doen gewoon wat ze willen met ons. God heeft ons bevrijd nadat hij ons Christus heeft gegeven. Christus die in ons hart moet wonen. De eigen ik, de poes en poeroe, dan het drift voor een geest. Hij poes haar eigen ik, dat drukking, dat je schrift op Libi van Oude Johan, Libi ook toe, en dat is zo eng, begrijp je? En toen heeft God gezien van, eigen ik het taan doe kwaai godoro, dus moet doen aan Sani, heeft hij Christus voor ons laten sterven. En aan het kruis. En Christus tik uno nanga eigen ik dat potuno go, God ik uno nanga eigen ik dat potuno go in Christus. En hoe de in Christus pe osaptag jong eens daar in Christus if hoor door de drape uno de moro in katibo fu afeanti fu dungru. Amen. Uno de moro ondro katibo fu afeanti fu dungru. Gado edwen sangi uno drape. Amen. Dus toen Christus deed, toen na kruis, had na kruis, mina einde dat na kruis. Toen en blokoti had de misref deed, toen de ber Jezus, manga jou na eng, de ber uno samen. Toen Jezus op een bak af grebi, mina jou op een bak af samen na Jezus. Jezus, alle de manieren zal gado e proberi, voor verlos uno vanuit de katibo voor Satan. Satan de een persoon, zij oefen en roken uit via het vlees, via de eigen ik. Zoals we voor claim uno en we produceren de negatieve karakteristieke eigenschappen. Amen. Dus Samuel tegen, bradangasa, laten we de Heer danken voor, wat, voor zijn liefde, wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Nou, bon bigi kado, dat a posisie voor Satan a kies jou na mij voor geng. Ama no one more, ama brutal. Mo vertrouw jou a rijkdom dat toe. Ja toch? En ko hoor ons revi na in Masra. Amen. No mi de bezig na vogelvlucht voor a heer studie die si. En mi hoop dat Tamara mi klaring. Met tak jou grand tangi. Ja, voor die je bent ik jezelf arke. Met God doe een bon kom met jou. En met God bless you. En met God bless you. abon ko te kapasif masra, ko de gehoorzaam na masra, so that we can see the fruit of masra na ina libif uno. Abon, me ko de wan blessi, me ko ab novo fu de wan blessi gitrawan. Amen. Mogen de Heere u zegenen. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: One of the most difficult things to do is find yourself in a storm. And while in that storm, it seems like everyone who you thought you could count on has walked away. And sometimes it seems like even God himself has forgotten about you. But in spite of that, to still be able to lift your hands and say,

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Kus abe chat kos mara? Ame suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
4: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026 voor de beste gaming experience.
5: Telesuur, keeping us in touch.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026. Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
4: Deal Nieuwsuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026. For the beste gaming experience.
5: Telesuur, keeping us in touch.

0: MG Records.
1: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hello, hallo, lieve kids en welkom, welkom terug naar een nieuwe aflevering van Happy Kids. Mijn naam is Bridget Benaya en vandaag gaan we weer samen iets moois ontdekken uit de Bijbel. Of je niet thuis bent, of in de auto zit, of misschien lekker aan het spelen bent, blijf even luisteren. Want vandaag gaat het over iets heel belangrijks. God ziet jou en hij zorgt voor jou. Ja, echt waar. Niet alleen grote mensen, maar ook jij. Eigenlijk speciaal de kinderen ook. Weet je, ik wil je iets vertellen. Laatst was er een moment dat iemand zich een beetje alleen voelde. Misschien herken jij dat wel. Je zit ergens en het lijkt alsof niemand je ziet. Misschien luisteren mensen niet naar je. Of je voelt een beetje verdrietig. Maar weet je wat zo bijzonder is? Ook al zien mensen jou niet altijd, God ziet jou altijd. Ook wanneer je slaapt. Er was eens iemand in de Bijbel die zich ook zo voelde. En dat gaan we straks ontdekken.

Let the way samen is bidden. Handjes vouwen en laten we onze ogen sluiten. Lieve Heere Jezus, dank u voor deze dag. Dank u dat we mogen luisteren en leren. Wilt u ons helpen om te begrijpen dat u altijd bij ons bent? Open ons hart en leer ons iets moois vandaag. In Jezus' naam. Amen. Oké, luister goed. In de Bijbel is er een verhaal van een vrouw die Hagar heet. Ze was heel verdrietig. Ze voelde zich alleen en niemand liep om haar te geven. Dus wat deed ze? Ze liep weg de woestijn in. En weet je, dat is geen fijne plek. Geen eten, geen water, niemand om je heen, zo'n felle zon, geen airco. Maar toen gebeurde er iets bijzonders. God kwam naar haar toe. Ja, God zag haar. En weet je wat Hagar toen zei? Ze gaf God een naam. De God die mij ziet. Wauw. Denk daar eens over na. Niet God van iedereen, maar God ziet mij. Dus ook als je denkt, niemand let op mij. God zegt, ik zie jou. Ik ben bij jou. En ik zorg voor jou.

Oké. Wat kunnen we hieruit leren? Hier zijn drie dingen die je vandaag kan doen. Praat met God. Als je alleen voelt, praat met God. Je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken. God kent jouw hart. Hij luistert graag naar jou. Sluit je handen. Sluit je ogen. Praat tot hem. Hij hoort je en hij weet wat door je hart gaat. Ten tweede, wees niet bang. Als je bang bent, in het donker of ergens alleen bent, zeg God is bij mij. Ten derde, zie anderen ook. God ziet jou, maar jij moet ook leren om anderen te zien. Zie iemand die alleen zit, ga naar die persoon. Wees lief. Praat met ze. Vraag hoe het met ze gaat. Vraag hun naam. Dat is hoe jij op God gaat lijken.

Wat een mooie les vandaag, hè? Onthoud dit goed. God ziet jou altijd. Altijd. Je bent nooit alleen. Nooit alleen. Want God ziet jou altijd. Groetjes aan iedereen die luistert. Blijf vrolijk. Blijf sterk. En blijf dicht bij God. Want hij ziet jou altijd. En dat was het geweest voor Happy Kids. Tot de volgende keer. Fijne week. Bye bye.

0: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
1: Het is 9 uur.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27... God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.

0: dan kan je alles kopen. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
0: Je hebt die dingen aangesteld, Roway.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En

0: Ja man, echt een one-stop-shop.
1: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pen you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Shalom luisteraars, mijn naam is zuster Ruth Abrahams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La'Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4 vers 1 zegt de Bijbel: Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de Evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag. En de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heere Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heere Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam.
1: Hey.

0: Visna programma voor het Leg Ministry. Jutaki mande ti de mama ting apostel Frans Jacob. A profiet voor gado ti de mama ting weta gado grantani. Taki mi de baka i oso camera. En wie kan veel wansan voor nyang en dring uit dat woord voor gado. Gelief dat Bijbel boeke taki ti de mama ting in Matthäus 9 vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie en koninkrijk genas hij alle zieken en alle kwalen. A Bijbelboek wordt dat duidelijk ja zo. Jezus bij Gwaka, a bij alle dorpen, a bij leerde smij de synagogen en a bij verkondigde evangelie van koninkrijk en a bij dresi alla siki nanga alla kwal. En geliefde, ti de mama te mi konfu ba modak yo. Ti de mama te mi konfu tak nanga yo, yu sambe las ati, yu sambe las pasi, tak wangado de. Wangado de, sankan chari konta pa yoiste spoor, kanibe las pasi. Kanibe fudwal motofa evangeli, kanibe dona oso, itaki nebo suku an kierki moro. Ma ti de mama te mi konf ba muda ki wo. Efi dena osi de go na wan kierki moro. Mi wan te yi tak bo suku an gemeente. Ma no opa gewoon dai go na wan gemeente. Gwa tap yu kindi. En tak na nga yu gado en aksing. Sot rekting yu mus go. Want we libi na ein tijd. Wa losa nye predik. Wa lo dwaling leri de. Mai mi saptaki dena juiste presi. No opo long bruya bruya, ma opo en begi en tak nanga yu gado if ya wan gesin, tjara gesin kwa makandra, ondanks alla situasi en begi en aksi gado, sot rekting en sot plasle gemeente yu mus go. En mi wante yi taki, soms gado ne antwo dire, au meki suken fi kan fening, en fi kan dena juiste presi. A daarom ik a Bijbel bekutaki. Jezus ging alle steden en dorpen langs. En leerde hem in de synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle zieken en alle kwaal. Jezus no be besoek wa wang. De gemeente, de dorpen na pe de gemeente be de. Jezus be leerde sma abra a koninkrijk voor gado. Abe leerden sana koninkrijk. Is aan mijn Bijbel bekutaki. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dan zal u bovendien alles geschonken. Even zoek een koninkrijk voor God voor zich. Dat de sani zou we haswa. Dat God kan gieden au gieden voor soso. In af haswa mor. In zoek een koninkrijk. In sabi saif zijn een koninkrijk. En we want te je geliefde. Te je zoek een koninkrijk voor masra. Te gado bigi giyu rekting, smautegi taki las pasi. Ma inofsin kude smenati, in fola kaman, sai giyu rekting, sa adoren santa yeye, ay tegi taki dudisi, en te yu bigi duden san sangado tegi yu, inom ho rikene nang asma, im ho rikene nang a Jesus Christi, Jesus Christus, omdat hij na einde a passie a leti na nga tru. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ano meki duan sani sano boom. Isabi tia santa ye eroko geliefde. Te Jezus e leri sma. Da a santa ye de aan aan het werk. En te aiki leri. A Bijbel boeku taki. A leri fu Jezus. A leri na nga gesag. Hij is een gesag hebbende. En geliefde. De wa mai tak uit na nga gesag. Je merke opdrette ka mandi si. E taki uit a gesag sa gado jeng. En mi wan teki ti de mama ten geliefde. Te yu luku lonti yo shita kwa losa ni de na evangeli. A gersa evangeli tro watra. Ma mi wan teki taki. Inom luku de sandi si. Yu mu luku en isap pe ego. Im sabi pe mo spot yu futu. Bika Bijbel buku taki. In the last day. Furusma o opotak dena Christus ma yu no bribideng. A daram meki ti de mama ting, me tak nanga yu taki,
1: in forak aleri fu Jesus Christ. In on forak sa libisma itaki, wa libisma strefi, ekonang wa loleri, trawan taka sekseki, wa losani, mami wanta yi khalifda, te yu begi gado, a gado fu Abraham Isaac anga Jacob, a gado disi, o sori a pasi, a santa yeye, hij zal u de weg wijzen. En daarom is belangrijk voor consabi en verstand. Apprecie moest de en peu moest go. Omdat Jezus Christus jaware. En dat met die tjabe leer desma in a synagoge. Abe verkondig a koninkrijk voor gado. Wel, in a koninkrijk abi orde. En we want te jitaki. Libisma no lobby orde. Libisma, vooral sranamang, de no lobby order, de no lobby te wansa de guanga order. Maar sem mansa itakasan dati, te ak moto jagua buitenland, da ay hore sref wel na de regels fu apresi piagotan. En wante giti de mamanting, a koning krijg fu masra, abi order. Na de christene hoorde na de regels fu masra. Maar koning krijg voor master abi orde. Gado is sorry takasal sa je dudape broeder of zuster. Ano wa boomsani. Bijvoorbeeld, if je libi in hoererij, anek moto voor gado. If je doa afkodri, anek moto voor Jezus Christus. Na wamp den sani pe gade sorry taki. Ano mango menanga den san dati. En a bijbel buku taki. Abedresi ala siki nanga ala kwal. Tide mante mino sap so siki yu abe. Tide mante mino sap so kwal yu abe. Tide mante mino sabi if na yusef we go suken omdat ya belangre itaki yabisma sa ego suku siki. Tide mante mwante itaki yabisma sa ego suku siki. Wantusma sa ego suku siki na teine hori sef na wampada da yego wakadoro sei da yego teka takru siki sa deka ra ifei la trai tron e ai tron e siu e in error in ego gona oso eta frau mi fado so ansani ego ye sribanga frau in ando wasari iu ati ofa frau ye sribanga man ai drak asiki over di afrau de siki dati na you go suku om dan son si go suku gade da gade gi kanada mami wan was ko smati de desma sai waka waka e sribanga trafro of the sribanga traman e gote takrusiki trowel yang afro for the yarn of yang man the yarn mino sa so big eye of so type so kona you tapo da ye go big waka waka om data ten tough mi want tell you that we sha ten tough eight go world race me sardin you know dede fu asan dati a belangre taki no go suku siki chako bena. Yo leide fu de siki dati. No go suku sanita bebele taka idres ala sikanga ala kwal. Na den famiri situasi, na nga de famiri kwal sande, de siki sambe drak over moto na yuma, na nga yupa, da gado edrese fu ala den kwal dati. Isap a gado disi na wan gado fu genade. En ondanks asma gwe go troteke a siki, gado kan dresi au gi genade, maar yo lei wan pisi fasandati. Yo lei wan pisi fasandati. De tablet sa ye drink, gado no meki futu de sandati. De tablet sa ye drink, na fu hori wan antal moun, antal yari na libi. En khalif da belangrijk taki, a bijbel buku taki, Jesus edresi ala kwa nanga ala siki. En kande ya wan bepaalde siki na inyu libi, kande de tap tablette, kande ya ma klakte, kande ya bepaalde kwal na in you libi in you gesin, ti de mama te mi wan te gitaki, ala den kwal disi, nanga ala den no to disi, im leke na fecha tron fu gado. En te you leke na fecha tron fu gado, da gado den start fu dresi you. Inon go wale isi nomo, ala mama ten te you opo, im herinner masa tak masra, mia wan kwal, nanga wan siki na imilibi. Masa imobede so, na plosle asandis kona loktu. Matide mama temi wan teji taki khalifta. Ala mama ten teye herinner yu gado, au chari sani, en au kenki situasi. En dat maakt het die de mama ting. Me wan herinner je geliefde. Dat je gado disi taki. Na ini Matthäus 9 vers 35. Hij dresi ala kwal nanga ala siki. Los voor dat abe leer desma. Asani fa koninkrijk. Fa koninkrijk is si de rui. Omdat hij na koninkrijk. Nou mama no me taki. Te a konu taki. Dan oma no man tak next moro. Te a konu tak wan sani. Dat is wet. En dat de belangrijke liefde. Taki te a konu taki san de kar Jezus Christus. Te a tak wan sani. Dan a wet. Dan wan sma no man verandre moro. Maar te de mama te mi wan tegi taki. I look for you say struggle om een jaar in een bepaalde siki. Ziekenhuis uit, ziekenhuis in. Misschien want ori voor een jong brada. A brada is struggle na een siki. Siki om mijn jari. Constant aan de LPI. Drink tablet jaren. Maar geliefde me want tell you taki. A gado dis na een boom gado. Me met een papa boy dis one 2 days geleden. En die maakt het afafa zoon voor je tak. Atak apostel. A zoon kies genezing. Taki ay roko na dorose kondre. Kalif de dis na de wondru sa gado edu nok sees. En mi wan tegi ti de mama ting, a gado disi kan dres yu proseling. Wansa ni mus du, I mus tan cross beifien. I mus tan kare, I nom let tap taye firi. Mi sap tap wan tus my leider, ma tei pochu bribina en tapo. Tei vertrouwen. A Bible boek utak, wie op de Heere vertrouw, is als de berg Sion die niet wankel, maar voor altoos rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk vanaf nu aan tot een eeuwigheid. Aidresi ala kwal. Isabu alo kwal e deisma overdrachte siki voor familie. Mineta kabra ahifianga de sandati. Mineta kabra siki sap moto oita lofu you, oita familie. Gado wan dresi ook to fasandati. En gado wan dresi ook to haar ifeanga is. Maar wansan in musabi, in de eerlijk if you lopen de siki uit na you panetak, mi lopen asandisi. En meest geval, des mane taki, da asandisi e kong, asma e dede, is e tronwa kunu in a famiri. En asandisi eis, moro de desma in a famiri. A daarom mi wan tegi ti de mama ten geliefde. De Bijbel boek utaki, Jezus Christus ja pasi a leti na nga tru. No wan trapasi no de, ala de trapasi na korde koryu.

enigste passie per hopende, per reddende, per verlossende. Ana trobi faye firi. Ana trobi saye do. Ana trobi sot fuka yude. Ana trobi in sot chochanga struggle yude geliefde. De Heer wil u helpen. Waarom? Omdat hij God is. Ana verandera, ja schreef je wang. Ana trobi de omstandigheden. Isabi soms hoe deen wa yuroso. Dat je takken aan gado taki a woto fu gado taki wang. Wa onderdak in moskisi. Ana trobi fire fury. Me want tell you that one day, you situation verander. You situation not tan constant so te you dede. You situation not tan so. Ma ala day baka, in herinner masa tak masra, fa you want to taki disi. You want to promise me dati. Wa libis no ma yepi you. Na one day yere one yere you tori mate you take anga gado yabisma sa eknapa nga yumano alasma te you knapu taka tap masra asandis mino mamoro da gado ekoi aksi ti de mama te mi wambo mudam ala libisma alasma sande ba pala situasi alasma sande ba pala situasi sa ibegi yarn fa situasi Ikarna gado yare. Isabi tenes ma begi de begi de begi de neshi uitwer. Da de mes moeder. Da de kotik moto na Jezus. Da de gwaan se wege. Mi wan tegi tak win sa ye si. Blijf op de pad van de Heere. Win sa ye yere. Win so storme kontap yu pasi. Tanta pa pasi fu gado. Nogo suku sanina dorosei. Sanina dorosei nogo yepi yu. Je meka situatie van kwart tot erger. Blijf in afeti PUD. En te je feti afeti. Me want te je taki. Uitkomst odening. Ana trobi ef na wan dede je je efeti you. Ti de mama te me want te je. A Bible buku taki. Jezus Christus. Abiala makti. In hemel kondre. Na grontapu. Ondro liba. Tja dede kondre. Dus dede no ma vine you ef je karna agado disi. Anabia powerful take you. So dragi de ondra faithful Jesus Christus. Ano mandu noti. Mami wan tegi ti de maman ting. Aidresi ala kwal. Aidresi ala siki. Aidresi ala situasi, akampuri ploselen oita situasi. Ma wansa ni musdu, imbribita ki Jesus Christus kampuru yu. Imbribita ki ajalibi gado. No one tra gado no demoro lek Jesus Christus. I broke a mur, I broke ala sani sanjapasi. Anatrobi de omstandighede sa ejesip, sa lomto akondribisi. Omstandigheden lai isranang. We sitaki akondre lai afkodre. Ja, alai afkodre. Sma elombaka afkodre. Sma e chari offer fu horien posisi. Sma e offer dey nanganeti. Trawa isuku moro krakti fu hori por abratrawa. Mami wanta yitaki. Nogona depresidati. Kona Jesus. Mami wanta yi Jesus Christus. Alla de mangsa e bow tap a build nanga afko drei nanga de sampe de offer a Bible buku taki se solle ten schande komen ja de konashen omdat ya gado disi asabi persis pia out naki asabi persis sa out duensani asabi persis fau setatorium en ti de mama te me rupi op fu buike ya gado fu you disi. Ana trobi so situasi de you libi na in you also. Ya, mi sabta ja situasi. Ye frustrated enya situasi. I beg you for peace for situasi kaba. Ma de Bible buku taki. Ik hef mijn ogen op Psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat u voet wankelt. Agado zal met die hemel nanga grond tapu. 60 dagen meken. A 7 dagen rust. En we want te hier taki. Ano meki kombe scham ui. Ano meki tanashen. Ano meki situasi mitu dano pikiu. Ano meku wasanine konda ano giove tak look out. Asanda te kona you passi. Me want to tell you that ana trobi fast financial situasi for you there. Ti de man tell me one tell you taki
Wees trouw om te geven aan de Heer. Wees trouw voor Gina Masra. Dat gado tja situatie zo dat uitwerkt naar de. Dat gado zade ka je hoofd jire, je voorziener. Al voorziet naar in je situatie. Ja, al verdubbeling. En al die een goede geschutte overlopende ma zal men in je schoot geven. Maar daarin moet je ook een gever zijn. Maar die de mama te me herinner je aan je intakje. Als ik je bij die pijl deel. A kwaal zijn de je libi. A operatie zijn je moest doen. En dat ratakje hoop je de moro. Alla sa gron tapedu no no de. De soko alla soort fasi fu behandel. Alla soort ziek hart klachten. Maak kanker. De soko de vergader de lijst maar op. Te vergeest de lijst op. A enigste antwoord voor Libis mijn seizoen per idee. Want hij komt heel spoedig. Jezus Christus is spoedig. A antwoord van tendisi. Na Jezus Christus. A passie na een. A letter na een. A bi adressie voor jou in een anu. Maar wat zou je moest doen? Je moest boeien gaan. Je moest boeien gaan uit dat masra jamide. Vertere a kwal na nga kunu en je familie. Ja, sommige familie, de meeste familie, abi wan kunu en de familie. Pes my dede, Constance my dede, Constance my dede take. A familie dat ik kan embe dianga 20 sma, en sande kon dianga den tunomo. Sande, a fluk sai roko, ino ma stopping. A enigse masaka stopping, na teiko na Jesus Christus. A gado sa i antor da i kera situasi op. Tide I carry you, brother. Meneer, mevrouw, alla oplossen sa ye suku. Tide mama tell me one tell you taki. If he kill one sma, he can go wasi, he can go cha Africa, go teki tapu, he can go a China, he can go a Russland, he can waka her grun tapu. Ti kill one sma, you know abirus. Bonuma no man tap te kirwasma. Lukuma no man tapen. No wasma no man tapu te kirwasma. A enig se pasi peit kan konkis rus. Na teiko na Jezus. Ika waso me watra fu tapu. Yo goe yere asteng fasma na in you. Ede constant. As a brudu fasma dat okari. Asil ne dede. A utan kari taki na you. Na you kirmi. Ana trobi dat rechter spreekt je vrij, maar in je ati, in no abirus. A daarom ti de mama te me tell you taki, in kier was my geheim, de spreekt je vrij, a rechter met je vrij, a nokba ete, yo yere taki asma ukari, asili okari constana in you. Ika wer omen linga, omen tapu, no no, tapu no de. Ma sodagi kona yeisa, I bekend dat je naar kirasma, omdat tegen rechter je ontkent. Maar tegen knapu, ik kon de losjo, dat me shita kisma, kirisma, dat is ma te kis vrijspraak. Na zo zo in serenades en dat heeft ze. Vrijspraak, asma igwa oso, trowel dora schulfasma, feifisma dede, geliefde, we shita kina einde wide. Maar ti de mama ting, so as mane abirus. Ane abirus so drag anofenga pasifu yeisa. E ati no abirus. E lidi no abirus. Al teita usuko fu flukta. Fu suku antrapresi. Fu ka abirus. Au waswatra. Au werlinga. Do gen au gimoni ome moni. Na lukumang. Na tofrumang. Ma ai inestrefi. Ano abirus. Adat meki me kari kona yeisa. Ataki adresi. Alla kwal nanga alla siki aka koti asadisik moto fu yu mi sabisma ya mi sabisma san kirisma sutwa swakeres kirang yen brada pistol mati de fanda handa ama drailibi alibi si en kontot rus om dat ya kona Jesus Christ ti de mama temi wan tagi taki Jesus e kariyo anatrobi suma yude. Anatrobi sort posisi you abi. Anatrobi if wa rector spreek you free. Na gado ino free ete. A brudu fasma date kari.
I carry constant. Ye nya ye dringi, ye rei moi oto, ma in you ati, rus no de, rus no de. Tide mante me herenere u, hei seg, ai dresi, ala kwal, anga, ala siki, na wan kwalia, ikiruan sma, idenki sma noshi, a kamra fu heima teki some langa, a besha plan, a bebel buku taki, in lu, Psalm 139, a Bible book taki drape, for swan prak seri koi wansma da gado beshi. A beshi, a bose begeerte, seine overwin. Ja, in overwin, a bose begeerte. A bose begeerte, seti aan, fugo jompo. En te you jompo, da ben je gelever. Say go for terry a man sabeg you libi. A Bible look taki. Was maka money tine tifite abra e ede. Ma you libi anof you. Ino can take you libi hawo so go jumpo on that yanga o man kisrobine ane roko. You give round to otu na more he rector. And dape I'll sorry you. Say you libi de. Tide mante mi want tell you. If you ever case yourself in the situation, you see. Suku yepi, sukalup, no go jumpo. Jumpo ano antwoord na in situasi. A ene sa oplossing. Na teiko na Jesus, if he den you also camera, guatap you kindi. Boygi you ano, guatap you kindi. Tak masra, mino sapemus gomoro. Mami ekona you, help! Da gado yep you. Ma you non go teki bo sloy. Taki yo jompo da ifen oplose nee. En tegendeel, je meka situasi moro erre. Kona Jezus want ataki, aidresi, ala kwal, nanga, ala siki. Ti de mama ten, apostel Franciaco, ba profeet fugado, tak nanga yo. Nogo du teki eike besluit, teki yo libi. Au moro hebi gide sma fu yo. Au tro wakunu. En wakunu na Jesus Christus wakalosom. Isabo menis mai wakaja doro sei. Sandena nga wakunu madene kon. Tide man teme teg yo taki. Kon fa yo de. Anatrobi omen watra yo wasi. Anatrobi omen bakru nga yorka dena yo tapu. Kona Jesus om dacha be ala makti in hemel nanga hemel kondre ondro grontapu chade de kondre abi makti fu broko ala de tai ala de heavy laisa de na you tapu tide mante me kariu anatrobio fara you de gado lobi me gado blessed libis apostle Frans Jacob in Jesus Christ de kwam bumike and abi success nanga overwinning gado bless you if you want taki a programa di stankom daimus bel me on the Suena Proclamatici 86 15 048. God bless you. Amen.

0: Kattis tin yr.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: pot mira diu na salu me begu nu uno prefur pour endape no sona a problem.
1: Ya, ya, ya, ya, suma feriar tide, feriar oso prisiri. Alas satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Yeah. Suma verjaar tide, verjaar also prisiri. Alas Satram Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Matilda. Mil love shalom.
1: Ja. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satram Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart idee, verjaar Oso Prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Oso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: is 11 uur.
1: Van harte goedemorgen luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo, liebe Leute. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koeseweidestraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Gaat u met mij naar Genesis 1 vers 1 tot 4. Genesis 1 vers 1 tot 4. En u moet goed opletten en goed luisteren. De Bijbel zegt: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En de duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Dit was nu de eerste dag, als ik het goed heb. Ga door naar 5. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. En de eerste dag. Laten we hier beginnen. We gaan straks bij de andere. Dit is een Bijbelstudie, dus ik wil deze tekst goed uitleggen. Wanneer God in den beginnen het scheppingsverhaal kenbaar maakt, valt het op dat hij zegt dat de aarde was woest en ledig. De Amplified vertaling zegt: het was without void, het was wasted, het was empty. En de watermassa vloeide over de aarde. Dus er was alleen water en duisternis. En de Bijbel zei: de geest van God zweefde over de wateren. Wanneer je gaat bestuderen de Bijbel en het woord daar God, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dan zie je dat het woord God daar in meervoud is. Elohim, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wanneer de Bijbel zegt en God zeide, kwam het woord van God in beweging. En de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 1, in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1 vers 1, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ik heb mensen nodig die een beetje sneller met me kunnen moven. Ja, ik ga mensen nu trainen, want dat ding is soms hinderlijk. Maar we moeten de gezindheid van Christus nog meer tonen in deze dagen. Ja? Sneller move. Bijbelstudie. Nogmaals, Johannes 1 vers 1. Geef me hem helemaal. Vanaf 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Waarom het belangrijk is dat de Bijbel wordt geprojecteerd. Voor de mensen die thuis zijn, die de Bijbel niet kennen, is het belangrijk dat ze mee kunnen lezen. Daarom doen we dat. Ga door. Vers 2. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God, vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Vers 4. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Onderstreep het woord licht. En vers 5 zegt:

hemel en de aarde nu was woestledig en de duisternis op het vloed en de geest God zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. Dan zie je hier God, de Vader, God, de Heilige Geest. En als God gesproken heeft, er zij licht. Dan kwam het woord in beweging en de Bijbel zegt, en er was licht. Daarom kan je in Johannes 1 gaan kijken en daar zegt de Bijbel, alle dingen zijn geworden door het licht, door het woord. En niets is geworden dan het woord. Schrijf ergens op, elk boek dat je leest, elk boek dat je leest op aarde geeft jou informatie. Maar de Bijbel is het enige boek dat jou gaat transformeren. Alle andere boeken die je leest, ga je informatie krijgen. Maar als je de Bijbel leest met een open hart, krijg je transformatie. Mag ik een amen horen? Waarom is het belangrijk om de aandacht te leggen op Gods eerste schepping? De Bijbel zegt, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus de aarde, de hemel werd eerst geschapen en de aarde. En vele theologen geloven dat daarna iets gebeurd is met de aarde. De duivel is waarschijnlijk op de aarde getrapt, geschopt en heeft toen de aarde in duisternis gebracht. En vele theologen beginnen dat God dan een herschepping zou doen en kwam kijken hoe de aarde er was. En hij zag dat de aarde nu was woest en ledig en duisternis op de vloed en de geest God zweefde over de aarde. Dus in den beginnen, zegt de Bijbel, schiep God de hemel en de aarde. Punt. Mensen geloven dat er een periode is geweest. Want als God iets schaapt, is het altijd goed. Maar als God komt kijken nu, dan is de aarde woest en ledig. En mannen als Benny Hinn en vrede theologen zeggen, tussen vers 1 en vers 2 is er iets gebeurd. Waarschijnlijk, vermoedelijk, dat Satan uit de hemel is getrapt en is gekomen op de aarde. Waarvoor God reeds geschapen had, zegt de Bijbel, voor de grondlegging der wereld. Maar hij is komen kletsen op de aarde. En de duisteren was het. En het eerste wat God schiep in de tweede schepping, om het maar zo tussen aanhalings te doen, was licht. En daarover wil ik vandaag praten. De Bijbel zegt, en God sprak en zeide, of God zeide, er zij licht. En de Bijbel zegt, en er was licht. En het is heel interessant, omdat ik het al gepredikt heb, maar vandaag ben ik een beetje nog meer in wat diepte te gaan. En het is belangrijk voor u om te weten dat licht in feite niet tastbaar is. Licht kan je wel zien, maar het is niet tastbaar. Licht, wanneer hij komt, verdrijft hij direct duisternis. Direct. En als je goed met mij gelezen hebt in Genesis 1 tot vers 5, dan zie je dat God de hele dag heeft genomen om licht, de grote lichten en de kleine lichten, te brengen op aarde. Hij heeft één dag genomen, alleen zodat de aarde vol was met licht. En wanneer licht gekomen is, en ik kan u dat bewijzen, kan de duisternis licht nooit grijpen, maar licht kan de duisternis wel grijpen. Daarom was de Bijbel praat dat Jezus het licht was der mensen, en dat het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet kunnen vinden. Jezus zegt in de tekst, dat de duivel kan niets in mij vinden, omdat er in mij geen duisternis is, want ik ben het licht der wereld. Dat ga je lezen straks in een van de teksten. Waarom is dit zo belangrijk? Licht, zegt de Bijbel, is de plaats, kan je bijna zeggen, waar God woont. Maar de Bijbel zegt ook dat God licht is. En laten we dat leven. In 1 Johannes 1 vers 5. Dus wanneer God licht creëert op aarde, dan kan je bijna zeggen dat God zichzelf geopenbaard heeft op aarde. Zijn verschijnsel is licht. Maar God zegt, er zij licht.
In feite zei God gewoon.

0: Laat een deel van mij de aarde vervullen. 1 Johannes 1, vers 5 is Bijbelstudie, dus ik ga niet zoveel haasten. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is het geheel geen duisternis. Met andere woorden, als God nu komt op aarde en hij zei, er zijn licht, dan zegt hij bijna, ik ben. Ik manifesteer mij helemaal op aarde. Dit is powerful. Naarmate u gaat begrijpen, en houdt u in uw achterhoofd, dit is het eerste wat God heeft geschapen na de verwoesting van de aarde. Licht. Maar wat is dit licht? Dit licht is zo belangrijk en de mensen die natuurkunde hebben bestudeerd, weten dat licht in feite beweegt. Ze noemen licht in feite een hoe noem je dat? Een glans die je kan zien, of een straal die je kan zien, maar het is een massa van elektronen, protonen, fotonen, alle soort hebbing, men liep dat hier de natuurkundig man, die constant in beweging is. Constant in beweging is. Maar ik kom straks daar. Laten we gaan naar 1 Timotheus 6, 16. Omdat ik wil hebben dat u vandaag een openbaring krijgt. Wanneer we praten over licht, dan praten we in feite over God. God, 1 Timotheus 6, vers 16. Wanneer je gaat verstaan dat wanneer we praten over licht, dan praten we over God. Geef me vanaf vers 13, zodat het in context gezien kan worden. 1 Timotheus 13, 16. Dankjewel. Ik beveel voor God die alle leven wekt, en voor Christus Jezus die de goede belijdenis is voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en de enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en in een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan, hem zij de eer en de eeuwige kracht. Met andere woorden, God zelf woont in een ontoegankelijk licht. Die mensen niet kunnen zien. En ik kan me herinneren, een keertje zocht ik de Heere. En terwijl ik de Heere zocht, kwam er een groot licht in de kamer. Met long moet uit de camera. Ik kon alleen nog zien dat er Lucas 4 vers 18 was geschreven. Maar misprint, ik werd zo bang. Licht, mensen, is in het Hebreeuws wat men noemt oor. Maar het betekent ook vuur. Het betekent ook vuur. U moet verstaan dat hoewel God licht is en licht als eerste gecreëerd heeft nadat de aarde verwoest was in Genesis 1 vers 2, dat hij soms af en toe woont in duisternis. Dat is heel belangrijk. Dus hij kan in duisternis zijn, maar hij is tegelijkertijd licht. Dit is wonderbaar. Hoe kan dat? Dat God licht is en toch ook in duisternis kan zijn. Maar dat zegt de Bijbel, dus laten we dat even leren. Hoewel God zich soms verbergt achter donker worden, gaat hij ook gehuld in een mantel van licht. Dat is met je verstand niet te begrijpen. Laten we gaan bij Psalm. Welke psalm is het? Psalm 18, vers 12 tot 13. Hij stelde het duister tot zijn omhulsten, tot zijn beschutting rondom zich. Duistere wateren en wolken gevaarten en vurige koeling, maar tegelijkertijd van de glans voor hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige koeling. Met andere woorden, God is in staat in duisternis te zijn, maar terwijl hij zich kan hulden als God almachtig in duisternis, kan hij elk moment gewoon zijn een vuur. En dat is, kan je niet vatten. Dus laat me het even weer uitleggen. God, zegt de Bijbel, schuilt in duisternis. Maar hij is het licht, ook dan. Maar omdat hij zowel licht als duisternis geschapen heeft, kan hij zichzelf, de Bijbel zegt, omhulzen in de duisternis. Maar tegelijkertijd, als hij wil, kan hij zich openbaren als vuur. Denk aan het verhaal dat God zich openbaarde desdaags als licht, een wolk, en desnachts als vuur. Psalm 104 vers 1 tot 4, laten we daar even gaan. Psalm 101 vers 4, Psalm, je bent goed. Loof de Heere mijn ziel. Hey, go man, geef haar een applaus. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God. Gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Majesteit is glorie, is stralend. Vers 2. Hij hult zich in het licht als een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren. Hij maakt de wolken tot zijn wagen. Hij wandelt op de vleugelen van de wind. Hoe hij dat doet, hoe dan? Maar hij wandelt op de wind. Wij voelen de wind, we kunnen, maar hij wandelt op de wind. Hij maakt de winden tot zijn bode. Laaiend vuur tot zijn dienaren. Let wel, licht en vuur zijn bijna hetzelfde. Dus als God zegt in het Oude Testament, er zijn licht, kon hij ook bedoeld hebben dat er vuur ook was. Jezus, Johannes heeft gezegd, hij die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Maar daar ook kan ook zijn geschreven met licht. Dus voor ons is het belangrijk dat we gaan begrijpen dat de Heilige, de eeuwige God, ook wordt genoemd in Jacobus 1 vers 17, de Vader der lichten. De Vader der lichten. En dit is een iedere gave die goed is. En elk geschenk dat volmaakt is, dat van boven nemen van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. De Vader der lichten. Waarom wordt God symbolisch de Vader der lichten genoemd? Omdat u ook zelf bent een licht dat moet schijnen hier op aarde. Amen. Amen. En alles dat goed moet doen, kan geen duisternis in zich hebben. Je moet licht in jou hebben. En licht is een zeer ingewikkeld natuurverschijnsel. Wat is licht eigenlijk? Hoe verspreidt het zich? Het bestaat uit, dit heb ik uit internet voor u gehaald, want ik ben geen natuurkunde, maar ik wil dat wel dat u begrijpt. Ik heb wel begrepen waarover het gaat. Het bestaat uit protonen, kleine deeltjes die constant in beweging zijn. Maar het bestaat ook uit golven, fotonen, of uit een combinatie van beide. Omdat licht constant beweegt. Diverse theorieën zijn in de loop der tijd ontwikkeld om het verschijnsel licht natuurkundig te verklaren. Bijvoorbeeld door een aantal geleerden, Huygens, Newton, Maxwell, Planck en Einstein, de mensen die natuurkunde hebben gestudeerd, begrijp je. Maar ze zeggen, het blijft altijd toch een mysterieus fenomeen. Omdat het voor menselijke begrippen ontoereikend is om een eenduidig synoniem of definitie van licht te brengen. Bijvoorbeeld, men zegt uit metingen, en dit is een beetje technisch, maar luister gewoon en ik ga het proberen simpel uit te leggen. Uit metingen bleek dat voortplantingssnelheid van licht de grootste snelheid is. Dus licht beweegt constant. Constant. Dus de voortplantingssnelheid van licht is de grootste snelheid die er is op aarde, die er bestaat. Gemeten in een vacuüm rekent men ongeveer, hoeveel is dit? 3 1 2 3 4 5 bijna 3 is 299, maar ik wil het afronden. 3 miljoen meter per seconde, als ik het goed heb. Of 300 miljoen meter per seconde. Ter vergelijking, de snelheid van het geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Snelheid van geluid. Dus voordat je... Het gaat zo snel per seconde. Dus terwijl ik praat, is het al gekomen 340 meter verder per seconde. En zo is het licht bijna 300 miljoen meter per seconde. Dus licht gaat zo snel, dat wanneer licht jou al aangeraakt hebt, heb je het nog niet eens door. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het. En dit zijn de mensen met de natuurkundige ballen, maar ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Dat in licht is er beweging, is er snelheid. Zo snel. Dus licht is een bewegende elektronische massa, om het maar zo uit te drukken. Die stralend is, je kan hem zien, hij is zichtbaar. Maar er is ook één dat je niet kan zien. Ja toch, men zegt dat men gebruikt het voor röntgen en dat soort dingen. Maar ik hoop dat je denkt, ter zake deskundig. Ik probeer gewoon een eenvoudige bijbelstudie te zien. Ik ga zelf lezen. Ja, maar dan wie heb ik natuurkundige en wiskundige hier? Enkele kan je, ik doe een gedeelte van bijbelstudie. Maar het gaat tot nu toe toch? Het lukt mij tot nu toe toch? Goed zo. Dus zonnestralen, zegt internet, doen er gemiddelde 8 minuten over om ons te bereiken. Zonnestralen. Zo kunnen de afstanden in de onmetelijke ruimte van het heelal berekend worden. Dat wil zeggen, het traject dat het licht in 1 jaar aflegt, kan men ook berekenen. 1 lichtjaar bereikt ongeveer 950 miljard kilometer. 1 lichtjaar. Dus dat is aan die zin, of je archides aan die zin, naar Boerja. En als je het zou gaan zetten bij God. Dus daarom zegt de Bijbel, Arkiboom, 1 dag voor God is als 1000 jaar voor de mens. En 1000 jaren voor God is als 1 dag. Omdat je te maken hebt met snelheden. Daarom, dus bepaalde dingen begrijp je niet. Maar je moet kijken, het heeft te maken met beweging. Hè? Wanneer je kijkt naar een film, dan komt er een film draaien en men wil je wezen hoe verder dat is. Maar je staat niet op. En het gaat in snelheid. Heeft te maken met licht, heeft te maken met elektronen, heeft te maken met fotonen, heeft te maken met protonen, alles wat heb je zijn. Maar kom gewoon mijn Bijbel maken. Dus, definitie van licht, zeggen ze, is een zodanig de golflengte en frequentie dat de straling ervan voor het oog zichtbaar is. Maar wanneer het gaat om dingen die je eigenlijk, hoe noemt men dat, die elektromagnetische golven bevatten, dan noemt men dat fotonen. Ze worden ook wel bij röntgenfoto gebruikt. Goed, technisch, dankjewel, we zijn voorbij daar. Maar ik wou het even uitleggen. Maar de mensen die zitten in de natuurlijke wereld weten precies waarover ik praat. Maar het komt erop neer, wanneer we praten over licht, want dat is eigenlijk wat mij bezighoudt. Wanneer we praten over licht, dan denken we, dachten we, ik dacht het, of u velen van ons, dat licht niet beweegt. Dit is licht. Maar licht is constant in beweging. Het zijn, hoe moet ik dat noemen, elektronische deeltjes. Of het is een massa die constant beweegt. En wat we kunnen zien, straalt dat licht uit en geeft ons oog de gelegenheid om het te zien. Is wonderbaar. Is wonderbaar. I'm telling you. Dus de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord licht is or. En een enkele keer wijst het op vuur. Maar in Psalm 119 gebruiken ze twee parallel woorden. En u kent die tekst, Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Or. Maar het betekent ook een licht op mijn pad, oor. Dus hetzelfde woord oor, O-R, Hebreeuws. Blijf daar, het is een bijbelstudie, laat de mensen lezen. Wij kennen de teksten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus u kan zeggen, uw woord is een oor voor mijn voet oor, één oor en een oor op mijn pad. Amen. Een van de namen, Hebreeuwse namen van God is Elora. Elora. God is mijn licht. Voor de mensen die schrijven El, E-L-O-R-A-H. Elora. Elora. Elora. God is mijn licht. En een psalm praat daarover, psalm 27, vers 1. Daar zegt de Bijbel: de Heere is mijn licht. Dus letterlijk zegt hij, Elora. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervallen zijn? Jezus, als hij op aarde wordt, komt, zegt hij in Johannes 9, vers 5. Jezus zegt dat. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus in feite, moet je gewoon door nadenken. Als God is licht, en Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Zegt hij in feite, ik ben God en ik ben het licht der wereld. De Bijbel zegt, ga terug naar Johannes 1, vers 1. Vanaf vers 1, want ik wil het in context brengen, zodat men het gaat begrijpen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord en God zijn één. Dit was in het begin bij God. Alle deze dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Zie je? En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dus in feite, Jezus is niet alleen het woord, maar is ook het licht. En de Bijbel zegt, en het woord was God, maar het licht is ook God. Dus wanneer God, en dit is iets dat we moeten gaan begrijpen, zij sprak en hij zei, er zij licht, heeft hij in feite gezegd, laat een gedeelte uit mij de aarde vervullen. En als u de Bijbel bestudeert, dan weet u dat wanneer God zelf op aarde gaat wonen, gaat er geen zonlicht en maanlicht meer zijn. Want dan zijn wij zo ver om God in zijn volheid te ontmoeten, als wedergeboren schepselen die God kunnen zien. Want geen mens, zegt de Bijbel, heeft God gezegd aan Mozes, zou mij kunnen aanschouwen en zou kunnen leven. Vanwege de zonde. Maar wanneer je gewassen bent door het bloed van het lam, en wanneer God de hemel en de aarde hersteld heeft, dan zegt de Bijbel, dan gaat hij als een licht bij ons wonen. Hetzelfde licht, een deel van het licht die hij doet stralen de hele dag, is een deel van God zelf. Is een deel van God zelf. En dit is iets dat u moet vatten. Wanneer de Bijbel zegt God is licht. Ga weer bij. Ik wil liever herhalen. Want ik wil hebben dat de mensen begrijpen. In Johannes 1 vers 5 dacht ik. God is licht en in hem is er geen duisternis. In Johannes 1 vers 5. Dan begrijpt u. Waarom God zegt we moeten heilig leven. Want iedereen die onheilig is en zou komen zonder Jezus bij God. Je deed het direct. In Johannes 1 vers 5.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren, en wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
3: Radio Shalom.
2: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
3: Inspiration FM.
2: Het kan niet anders.
4: Hey brother, enemy thought he had us, didn't he?
5: Nah, he did.
4: Matter of fact, Nate, what was that one joint you was playing earlier? It went something like...

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Of Jesus Christ Ministry organiseert op 22 augustus een praise and worship dansconcert.
2: Maar dat thema, Rhythm of Grace. En het is ook een netje voor bewegen en krachtig. Dus ook een mooi netje om een zang of een pressie.
3: Want je hebt de verschillende dansgroepen. Echoes from Heaven.
2: I am Dancer.
3: Gadewa Dancer.
2: Elgeboor Power Dance Team.
3: De Hila Dancer.
2: Anamel Dancer.
3: De Rafa Dancer.
2: Naar Logos International Dance Ministry.
1: En het is ook een speciaal optreden. Treden ook toe voor Guillermo Farnold, Usaine Mine, naar Risto Abiteng.
2: Dus, net is die orde bijzonder. Allocatie naar gemeente Logos International, Poesewijnenstraat nummer 13. En toegang naar een vrijwillig bijdrage en Ayuru naar 18:30.
4: Hey
5: guys,
6: Let's August us on the Logos International Praise and Worship Dance Concert.
7: Hey Trustbank Amana klant, wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
8: Hey, ik ga naar Kerbalani Superstore. Ga je mee?
9: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
8: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kerbalani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
9: Serieus? Dat is ideaal.
8: Ja, toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
9: Ja, man! Echt een one-stop shop.
10: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kerbalani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kerbalani, save and enjoy.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81.

0: Direct for you, Ultima Hamac.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek, Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lop you faide. Grand tangi jine moi bromchi. Anyam ben sweeti, grand tangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1:00.
1: Shalom luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrahams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de bazuin, grote verzoendag, loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4 vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn.

0: will vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heere Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heere Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam. Amen.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus heb je het gecheckt, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
3: Hé, hey broer. No stress you a day, you know you're Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, bab. Verfi. Na a new merk top. En a verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mibo ver van haar ver verjaar. Verfi by Historex.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: en helaas daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

0: you nobody.
1: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
2: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Even niks in Noord-O, Zuidwest, kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie, als ik je niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: of Jesus Christ Ministry organiseert op 22 augustus een praise and worship dance concert.
1: Maar dat thema, Rhythm of Grace. En net is die oude wan netie voor bewegen en krachtig. Dus oude wan mooi netie om en zijn of impressie.
2: Want je hebt de verschillende dansgroepen. Echoes from Heaven.
1: I am Dancer.
2: Gadewa Dancer.
1: Elgeboor Power Dance Team.
2: De Hila Dancer.
1: Anamel Dancer.
2: De Rafa Dancer.
1: Naga Logos International Dance Ministry.
0: En net die shot is wat speciaal optreden ook toe. Voor Guillermo Farnol. U shine mine, nang a risto abiteng.
1: Dus, an netirisi ode bijzonder. A locatie na gemeente Logos International, Koesewijnenstraat nummer 13. A toegang na een vrijwillig bijdrage. En a juru na 6:30.
3: Hey guys, 22 augustus
4: met de Logos International
3: Praise and Worship Dance Concert.
4: Misschien
3: dat we het

en helaas daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffie, maar wij zijn weer meer in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Shalom, luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrahams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de bazuin, grote verzoendag, loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol,

0: met de Heilige Geest. In Lucas 4 vers 1 zegt de Bijbel, Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5 vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heer Jezus Yeshua. De Heer Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heer Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam. Amen.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op.

0: Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88 46 993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Sommige tijden lijkt het alsof ik de moed wil opgeven, maar ik ben nog steeds hier. Er waren tijden waar ik rondliep met een minderwaardigheidscomplex, maar ik sta nog steeds hier. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit als ik pijn moet lijden, omdat ik God één ding heb beloofd. Ik geef niet op. Yeah.

verlang naar liefde, oprechtheid, meer van goedheid en gehoorzaamheid. Ik wil meer van u, omdat ik iets mis. U alleen kan weten wat er met mij is. Ik verlang naar herstel en perfectie. Nieuwe denkwijzen zonder infectie. Wijze woorden met inhoud en orde. Zo zachtmoedig als u wil ik worden. Ik verlang bij u te blijven als mijn hoofd vast. Ik laat nooit los van u omdat de schoen mee past. U bent bezig mee te vormen in de hete oven. Het vuur is aan, niets of niemand kan het uitdoven. Mijn leven is van u, maar niet meer van mij. Zonder onreinheid maakt u mijn ziel roestvrij. Ik verlang meer naar blijdschap, een blijdmoedige hart met een schatrijke boodschap.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected al assim.
0: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
0: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected al assim. Enjoy affordable connectivity.
0: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Shalom luisteraars, mijn naam is zuster Ruth Abrahams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh LaAdonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de Bas.

gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heer Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4, vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heer Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag, en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527.

0: 7, 2, 5, 8, 5, 2, 7. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heere Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heere Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam. Amen.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: Ik probeerde me aan te passen, soms liep ik over mijn waarden. Mijn vrienden wilde ik behagen, alleen om een like te krijgen. Ik maakte stomme stappen om mijn gang plezier te maken. Om deze kerel zat ik mijn levensdoel op een geven. De meisjes naar te breken, dat was volgens ons het fijnste. Wie het duurste pad kocht, namen wij het meester eren. Op de hoeken van de straten stonden wij aan het chillen. Maar nu vind ik het jammer, want ik was mijn tijd aan het verspillen. Geschillen, van mening met anderen verschillen. Met de mes in de tas kan je als naam gangster dragen. En wat ik hiermee zou bereiken, hoef ik nu niet te vertellen. Het is beter dat ik overstap naar het doel van deze legende. Er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven. Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen. Dus wie ben ik om de man te spelen als ik geen van deze dingen niet kan bepalen? We zijn hier voor een reden, geloof mij, het leven is meer dan genieten. Voor een doel zijn we geschapen. Neem tijd met de schepper om dat te ontdekken. En ik ben de waarheid komen spreken. Geen tijd te verspillen, want zoveel jonge mannen gaan verloren zonder dat ze het weten. De weg zal ik wijzen en de waarheid zal ik spreken. In het midden van dit volk zal ik mijn stem verheffen. En geloof me, met pen en papier zal ik een doorbraak brengen. Levens veranderen en mensen opgeven. Dat is mijn doel en ik zal het bereiken. Het licht zal ik in de duisternis laten schijnen. Pijn en verdriet zullen ineens zo verdwijnen. Want het koninkrijk van de schepper zal hier neerdalen. Dus blijf me maar volgen. Deze woorden zullen uitkomen. Ik spreek namens de Vader daarboven.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Das gibt.
1: Shalom, luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams en ik ben leider van de Messiaanse Joodse community Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden. Het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst, in het Grieks, het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4, vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de Evangelie.

0: In 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heere Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heere Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam. Amen.
1: En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matthäus 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Certainly it's not by might the miracles I see.

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Peak Records. Di ba ito yung Focal Boy?

0: To God Almighty, God in the highest, we will love you, O Lord.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 6:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Yes. En het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van het onderwerp van vandaag. Het programma Het Onderwerp van Vandaag. Elke donderdag om 9 uur 's morgens tot 10:30. Vandaag zijn we er tot 10 uur. Omdat onze gast maar een uurtje erbij kan zijn, dat is helemaal geen probleem. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag ook hier aanwezig om dit mooie programma aan u te mogen presenteren. Ik ben niet alleen in de studio en God dank daarvoor. Ik ben hier met een directeur. Een heel belangrijk persoon in de samenleving. mag ik hem natuurlijk de gelegenheid geven om zichzelf voor te stellen.
1: Ja, goedemorgen. Mm-hmm. Ik ben Glenn Wijngaarden. Ik ben directeur van het Surinaams Rode Kruis. Mm-hmm. En van de Nationale Bloedbank.
0: Mooi. Welkom in de studio. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het al beter. Ik heb een beetje griep gehad afgelopen week. Oh. Maar het gaat
0: beter. Ik go wel.
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Ja. Nou, luisteraars. Ik hoop dat u ready bent voor deze mooie editie. Ik ben super enthousiast en benieuwd naar waarover we allemaal gaan praten. Want ik weet eigenlijk niet waarover we gaan praten. Mooi. Nogmaals uw naam.
1: Glenn Wijngaarden.
0: Mag ik u gewoon Glenn roepen?
1: Ja, ik heet Glenn.
0: Oké, meneer Glenn.
1: Niet meneer, ik heet Glenn.
0: Glenn. Hoe is het, Glenn? Vertel ons een beetje over uzelf. Wie bent u precies? Los van het feit dat u directeur bent van de Rode Kruis.
1: Ik ben low profile.
0: Low profile.
1: Ik ben 2020 ben ik weer bij het Rode Kruis begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daarvoor zat ik bij het bureau Forum NGO's. Daar heb ik ook gewerkt.
0: Ja.
1: Maar ik ben nu al 30 jaar terug uit Nederland.
0: Oké.
1: Okay. In Nederland. We zijn nu al 30 jaar terug.
0: Mooi.
1: Ja, en wat ben ik? Mm-hmm. Ik ben vooral Pokémon.
0: Ja? Mooie man.
1: Tenminste, in de zin van, ik hou van muziek. Mm-hmm. Ik ben dol op muziek.
0: En speelt u zelf ook muziek?
1: Ja.
0: Wat speelt u allemaal?
1: Ik speel bas.
0: Oh, nou, maar kom aan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Uh-huh.
1: En vroeger was ik bekend in de sportwereld.
0: Ook?
1: Ja, ik
0: voetbal?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Basketbal.
0: Serieus?
1: Jarenlang ben ik basketbalscheidsrechter geweest. Ik heb 23 jaar gefloten. Zowel hier als in het buitenland.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben low profile, heel veel mensen weten het niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een van de eerste internationale basketbalscheidsrechters van Suriname.
0: Ja.
1: Samen met mijn neef Marcel Emmanuels. Mm-hmm. Hebben we samen de opleiding gevolgd en zijn we toen. En ik ben dus ook verbonden geweest bij de bond als van de technische commissie.
0: Oké.
1: En ik ben trainer geweest van de schakel.
0: Ook? Zijn zo. Duizend poot.
1: Ik ben heel veelzijdig, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja.
1: Weet je? Ja. Ik kom ook uit de muziekwereld.
0: Mm-hmm.
1: Mijn schoonvader was. Weilen, mijn schoonvader, hij was een hele bekende muzikant.
0: Ook low profile, no?
1: Nou, ze kennen hem als Parani.
0: Parani.
1: Van Conjunto Latinos.
0: Oh.
1: Ik heb 9 jaar gespeeld voor Conjunto Latinos.
0: Serieus? Sabi?
1: Ja, ik ben zeker.
0: Ja,
1: verder ben ik. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Ook nog een pleegzoon.
0: Mm-hmm.
1: Ja, gaat goed. Mevrouw en ik zijn nou hier.
0: Mm-hmm.
1: Onze dochter die woont ook hier en die zonen die zijn in Nederland.
0: Ja. Mooi.
1: Heerlijk.
0: Mooi. Awesome. Oké.
1: En ik probeer dus, toen ze me hebben gevraagd om terug te komen met Rode Kruis, want ik was al eerder directeur.
0: Oh, daar. En dat was...
1: hier. Dat was in 2005 was ik al directeur van de Rode Kruis hier.
0: Ja. 2005.
1: Ja.
0: Tot?
1: Was ik tot 2008.
0: Oh, 3 jaar.
1: 3 jaar was ik toen directeur.
0: Mm-hmm. En dan ging u, daarna was u naar Nederland?
1: Nee.
0: Wat deed u dan daarna?
1: Wat ik daarna deed?
0: Mm-hmm. Na 2008.
1: Toen ik heb... Ja, dan ga ik... U moet niet lachen.
0: No, moet niet lachen.
1: Ik heb 10 jaar heb ik rondleidingen gegeven in het Cotton Museum.
0: Cotton Museum?
1: Ja. Aan de Prinsessenstraat.
0: Oh.
1: Als vrijwilliger.
0: Als vrijwilliger? Maar hoe, van waar het idee?
1: Ik, ten eerste mevrouw Christine Faroso. Die ken ik heel goed. Uh-huh. Weet je, ik ben heel goed op de familie en ja. Ze is als een zus van mij.
0: Ja.
1: En ze heeft me toen gevraagd. En ik heb veel belangstelling voor geschiedenis.
0: Hmm.
1: Dus ik heb toen direct gezegd van, dat ga ik zeker doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb me een beetje verdiept in de geschiedenis van de Cotton.
0: Ja.
1: En ik heb...
0: Oké, vertel toch gewoon even. Voordat we naar dat van de Rode Kruis gaan. Vertel, hoe was dat? 10 jaar lang?
1: Ik heb moeten stoppen met ik naar het Rode Kruis ging. Uh-huh. Anders zat ik nog steeds daar.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het geweldig om over onze geschiedenis te praten.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, vooral ook omdat de geschiedenis natuurlijk beladen is.
0: Ja.
1: Maar wij maken het zelf beladen. Want we hebben ook hele mooie dingen uit onze geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg altijd aan andere aan mensen, dankzij mijn voorouders ben ik wat ik nu ben.
0: Mm-hmm.
1: En dat moeten we niet vergeten.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Ja. Ze hebben het heel moeilijk gehad, jazeker. We gaan niet bagatelliseren, maar ze zijn hele sterke mensen.
0: Ja.
1: Die een stukje geschiedenis hebben geschreven, mm-hmm. waarvan wij een onderdeel van zijn.
0: Ja.
1: En niet alleen slavernij verleden.
0: Ja.
1: Dus als we praten over de Cotton is eigenlijk ontstaan, echt ontstaan na de afschaffing van de slavernij.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouwen waren trots, hele trotse vrouwen die de Cotton droegen.
0: Ja.
1: Dus als je praat over Cotton-missie, mm-hmm. je was een Cotton-missie. Een Cotton-missie die droeg alleen maar Cottons. Want ze was trots.

0: Nou.
1: Ja, ja, ja.
0: Vrouwen gaven heel veel geld uit, net zoals wij nog steeds. Het is altijd zo geweest. Dat de mens geeft geld uit aan mode. En voor die vrouw was het mode. Ze gaven veel geld uit, ze kochten lappenstof.
1: Ja.
0: Toch, en de ene creatie naar de andere. Mm-hmm. Afgelopen zaterdag was er een lezing van Christine over de oddos. Mm-hmm. En de liedjes die daaromheen gemaakt zijn. Nou, het is een mooie geschiedenis.
1: Yeah.
0: Weet je, waar we trots op mogen zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan je wel voorstellen, ik heb nog nooit een korte gedragen. Maar die geschiedenis is vreselijk mooi.
1: Ja.
0: Weet je, en als je ook kijkt naar het, en de trotsheid waarmee het gedragen wordt, dan vind ik het jammer als het telkens in het negatief wordt gebracht.
1: Mm-hmm.
0: Van opgelegde kleding en dergelijke.
1: Dus het was
0: mode.
1: Yeah.
0: Weet je, voor die vrouw was het mode.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, die, net zoals de Franse ken, jurken, rokken, weet je. Mm-hmm. Ze hadden ook een eigen mode.
1: Mm-hmm. Maar hoe komt het dat het is gaan verwateren? Dat men eigenlijk die koto niet meer echt aantrekt?
0: Nou, het is niet gaan verwateren hoor.
1: Ja, maar vroeger was het zo dat men het echt groene aantrok dagelijks.
0: Ja, nu is het dus, je gaat mee met de mode. Maar je hebt nog steeds vrouwen, toch wat echt overgebleven is, Danisa.
1: Ja.
0: Toch? En het mooie van onze geschiedenis, dwars door. Met ondanks alle ellende, om het even zo te drukken, is dat je dus die integratie ziet.
1: Mm-hmm.
0: Op 1 juli maakt het niet uit of je een Hindustan, Javaan, Chinees bent. Je draagt een Anjisa. Het is iets van ons. Het is echt iets van ons.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Yeah. De integratie is veel, veel verder dan we zelf doen geloven.
1: Mm-hmm.
0: Het is jammer dat we dat niet inzien.
1: Ja.
0: Zeg altijd in elke keuken, of het nou Chinees, Creools, Hindustan, Javaan, noem maar op. Elke keuken ga je curry vinden.
1: Dat is waar.
0: Je gaat lantai vinden.
1: Ja, dat is zo.
0: Snap je?
1: Klopt.
0: En dat is een stukje integratie, maar dat niet onderschatten.
1: Inderdaad.
0: Snap je?
1: True.
0: Onze eetgewoonte is zo geïntegreerd.
1: Mm-hmm.
0: Die roti is niet meer van de Hindustan.
1: Klopt. Klopt.
0: En dus dat zijn de dingen waar ik vooral op let. Van die mensen.
1: Mooi.
0: Weet je, om andere redenen hebben nog die scheidingen. De etnische scheidingen. Maar als je goed nagaat, dan zie je van, hey.
1: Mm-hmm.
0: Weet je. Ik zeg altijd, ik ben opgevoed. Door mijn ouders, vooral mijn vader, voordat je gaat vragen. Ik heb een Chinese moeder en een Creoolse vader.
1: Dus mijn Lukito, dan ben ik echt een soort volk, ja, zo jongen. Hoe nog een boekje moet.
0: Ja, ik zeg altijd aan mensen, ook bij de census, als ze me vroegen, etniciteit, alles wat daar staat, kan je doorhalen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, ik ben Surinamer.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, ik ben een trotse Surinamer.
1: Ja,
0: ik heb in Nederland gewoond. Met een Surinaams paspoort.
1: Mm. Ja.
0: Ik ben Surinamer.
1: Nice.
0: En dan zie je dus dat je dus die integratie, die zie je heel langzaam, maar het komt wel.
1: Ja.
0: Toen Mijn ouders en in feite en mijn generatie ook nog. Je werd opgevoed met, je bent Creool, en Hindustan, en Javaan.
1: Mm-hmm.
0: En in het Koto Museum heb ik heel veel studenten gehad. Die naar hier kwamen. Die kwamen voor scripties en dergelijke.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En ik vroeg ze altijd van wat ben je?
1: Mm-hmm.
0: Zonder dat ik iets... Ik vroeg alleen maar wat bij hem.
1: Mm-hmm.
0: En toen al zei ik van, hey, want voor scripties kwamen Chinezen, alles kwam.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, het is een opdracht van school.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En toen viel het me op dat het gros zei, ik ben Surinamer.
1: Mm.
0: Ik zei, kijk. Mijn ouders

0: En ook eigenlijk nog steeds grote delen van mijn generatie, die denken niet zo.
1: Klopt.
0: Nee, ze zijn Javaan. Ze zijn Chinees. Maar zeg maar Surinamer. Heel op van ze zeggen, ik ben Surinamer. Ik zeg, goed zo. Onthoud dat. Verloochen je afkomst niet, moet je niet doen. Ja, want dankzij waar je voorouders van, daarom ben jij zo. Je zit nou op school. Je zit op de universiteit. Zonder hen zit je nou niet op de universiteit.
1: Ja.
0: Die positiviteit probeer ik over te brengen.
1: Mooi, ja. En het bestrijdt ook racisme.
0: Ja, kijk. Dat je anders bent is een gegeven, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Bedoel, dat is gewoon een hard gegeven. Een Chinees ziet er anders uit dan een Creool.
1: Klopt.
0: En het is zo. Ik bedoel, of je nou hier in Suriname geboren bent of niet.
1: Mm-hmm.
0: Je ziet er anders uit, ja.
1: Ja.
0: Moeten we daar een punt van maken?
1: I don't think so.
0: Is het een probleem dat een Chinees zich prettiger voelt met Chinees om hem heen? Is dat een probleem? Wij maken er een probleem van.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Inderdaad. Ja.
0: Want het is geen probleem. Als je ergens naartoe gaat, noem maar wat, naar Dubai en je ziet ineens een Creool rondwandelen, ga je ook kijken van hé. Het is normaal. We moeten het niet groter maken dan het is. Het is normaal.
1: Ja.
0: Weet je, man. En dat is jammer. Maar het is in mijn ogen zeer zeker een kwestie van tijd. Toch, we zijn jong. We zijn van alle uithoeken van de wereld zijn we naar hier gekomen. De een gedwongen, de ander vrijwillig, de ander half vrijwilliger.
1: Ja.
0: En we zijn nou eenmaal hier. We moeten er iets van maken.
1: Ja. Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Natuurlijk, discriminatie, racisme. Ga je hebben, ja. Ja, ik heb 18 jaar in Nederland gewoond. Ik heb altijd gezegd, ik heb nooit last gehad van discriminatie.
1: Niet?
0: Nee, want ik kijk er anders tegen.
1: Ja.
0: Een heel mooi verhaal dat ik altijd vertel.
1: Mm-hmm.
0: Is, zodra ik Rotterdam binnenreed, ik woon in Delft, en als ik Rotterdam binnenreed, werd ik aangehouden door de politie. Iedereen wist van, ze zien donkere mensen in de auto, dus ze gaan je aanhouden.
1: Ja.
0: Ik heb er nooit zo naar gekeken.
1: Oké.
0: Op een gegeven moment heb ik aan de agent gezegd, ik zeg, één ding weet ik 100% zeker. Een paar keer heb ze gezegd van, want ik heb niks te verbergen.
1: Ja.
0: Dus waarom zou ik het?
1: Ja.
0: Hij doet zijn werk. Hij mag me aanhouden. Hij zal zijn redenen hebben. Hij doet zijn werk. Heb ik een paar keer heb ik erin gezegd van, ik zeg, één ding weet ik 100% zeker. Mij gaat niets overkomen. Vraag ze me wat, waarom niet? Ik zeg, omdat je op me let. Ik zeg, dus ik ben blij. Ga vooral door, let op me.
1: Wow. En wat was...
0: Dan moeten ze lachen. Ik zeg. Want ik heb niks te verbergen. Die had je nog nooit gehoord.
1: Nee. Je hebt voor het eerst gehoord. En ik ga het gebruiken.
0: Het wordt lastig als je iets te verbergen hebt.
1: Klopt, inderdaad. Ja.
0: Als je weet van Amy Faya. Dan ga je boos worden van, joh, maar ze hoort me, jong.
1: Ja.
0: Ik heb niks te verbergen. Ik weet dat alles goed is, dus.
1: Ja, inderdaad.
0: Maak je papieren zien, alsjeblieft.
1: Ja. Maar je hebt ook wel gevallen waarbij er ook gewoon echt racistische uitspraken worden gemaakt. Hoe gaat u daarmee om dan?
0: Ja. Ga ik je nog iets zeggen? Wiens probleem is het?
1: Dat is geen probleem.
0: Niet mijn probleem.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt een probleem, ik heb geen probleem.
1: Ja. Maar ja, ik begrijp dat. Maar doet het u niet wat? Like, als mens, toch?
0: Nee, want anders ga ik problemen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Want het is niet alleen die witte man.
1: Mm-hmm.
0: Die dat kan,
1: ja,
0: kan doen. Het is ook die Deunistan, het is ook die Krio.
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Het is iedereen.
1: Klopt.
0: Als ik me ga ergeren daaraan, heb ik een probleem.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg altijd van, het is jouw probleem, het is niet mijn probleem.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik in Nederland woon, ik zeg, ik mag hier wonen, je kan me niks doen.
1: Ja.
0: Ik woon hier, ik werk hier, ik studeer hier, zo. Je kan me niks doen, je mag zeggen wat je wil. Je hebt een probleem, hoor, ik niet.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ze altijd te zeggen, wanneer er hier zoiets gebeurt, wanneer hier rotsen uitbreekt, kan ik terug naar mijn land, jij niet.
1: Je blijft hier.
0: En dan ga je later beseffen van, hey, hoe bevoorrecht we eigenlijk zijn geweest.
1: Klopt. Ja.
0: Toch, ik kom uit een heel ander land.
1: Mm.
0: En ik ga naar Nederland.
1: Ja.
0: Waarvan het gros in die tijd, toch, een hele hoop mensen van Groningen hebben Maastricht nog nooit gezien.
1: Mm. Ja.
0: En ik vlieg over de oceaan.
1: Mm-hmm.
0: Elk jaar terug naar mijn ouders.
1: Ja.
0: Ik denk, maar ik ben eigenlijk bevoorrecht geweest. Ja.
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Nogmaals, ik zeg niet dat het niet voorkomt. Ik bedoel, dat racisme niet voorkomt of mm-hmm. discriminatie. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het niet voorkomt. Zeer zeker weten.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik er mee, zo ga ik ermee om.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik ga het uit de weg.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Het boek van Gloria Wekker. Weet je. Institutionele racisme en discriminatie.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een feit, ja. Toch? Ik weet niet hoe jij bent opgevoed.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Maar het is. Ja, als hier een. Iemand binnenkomt wandelen in een lang gewaad. Ga je even vreemd opkijken.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch? En dat institutionele discriminatie, racisme, waar ze het over heeft. Mm-hmm. Dus dat in Nederland instituten. Het is een onderdeel geworden van, hey, je ziet er anders uit. Dus ik ga je anders
1: behandelen. Ja.
0: Toch? Dat is zo, ja. En het probleem is als de mensen het ontkennen.
1: Mm.
0: En dan zeg ik altijd mensen in Suriname, ik hou zo'n spiegel voor.
1: Mm.
0: Toen de Binnenlandse Oorlog uitbrak,
1: ja,
0: was heel Paramaribo een rapper, hoor.
1: Dat is zo, ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Want onze binnenlandbewoners kwamen naar de stad.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En ze wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Niet, ze moeten niet naast me komen wonen.
1: Ja.
0: Toch.
1: Hmm.
0: Het is. En we zien het niet eens als racisme, toch? Het is nu verwaterd. Vroeger kwam je, als je een winkel binnenliep.
1: Mm-hmm.
0: Als een Creool of als iemand met een donkere huidskleur. Op het moment dat je de winkel binnenliep, liepen mensen achter je aan.
1: Hmm? Ja, dat heb ik niet meegemaakt.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: We gaan geen namen noemen, dat is gewoon. Dus ingebakken in.
1: Mm-hmm.
0: Van, hey, er komt een Creole winkel binnen, ik begin achter je aan te lopen. In Suriname, hoor, ik heb nu van Nederland.
1: Ja,
0: in Suriname.
1: Ja. Jammer.
0: Het is een. Het is een kwestie van, je beschermt je goed.
1: Mm.
0: En de gedachte erachter, men staat er niet bij stil. racistisch dat is. Mm-hmm. En discriminerend dat is.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Je bent donker, dus je gaat stelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het wordt je niet dat gezegd, natuurlijk niet. Maar dat is wel de gedachte erachter geweest.
1: Klopt. Ja.
0: En dan praten ze over Surinaamse dingen.
1: Mm-hmm.
0: Als we willen praten over discriminatie en racisme, hoeven we niet echt naar Nederland te gaan.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen vlak hier in Suriname blijven.
1: Ja, er is ook zwaar racisme hier nog steeds hoor. Ja, inderdaad.
0: Ja, maar het ligt eraan van hoe je het benadert.
1: Mm, ja. Ja, als ik zo naar u luister, dan zie ik ook een bepaalde houding van jouw probleem, niet mijn probleem. En
0: het enige wat ik kan doen is je proberen te helpen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik ben, even toch wel, want ik ben nu bij Radio Shalom.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben katholiek opgevoed. Ik ben nog steeds katholiek.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus ik heb wel een christelijke achtergrond.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En ik hou van dat gebod, heb je naast de liefde zoals jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, dat is eigenlijk de rode draad in het leven.
1: Dat is inderdaad zo, ja.
0: Snap je?
1: Mm-hmm.
0: En zo heb ik altijd geleefd.
1: Mm.
0: Heb ik altijd geleefd. Dus andere mensen zullen denken van, ja, maar je sluit je ogen voor racisme en discriminatie. Ik sluit mijn ogen niet.
1: Mm.
0: Maar het is aan ons om het te veranderen.
1: Ja.
0: En niet aan de andere persoon. Alleen, het is aan ons.
1: Mm-hmm.
0: En daar staan we niet genoeg bij stil. Van, hey.
1: Ja, klopt.
0: Want we zijn een onderdeel van die samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Als ik gediscrimineerd word, moet ik kijken wat ik eraan kan doen.
1: Ja. Ja.
0: En
1: ja,
0: dat is niet boos worden op die anderen.
1: Hmm. Mag het wel erger?
0: Dat is daarom. Dus zo, ja, zo. Mm-hmm. Zo sta ik in het leven. Om het zo te drukken.
1: Mooi. Nou, we hebben gesproken over racisme. We hebben eerst gesproken over dat van de Koto. We hebben gesproken over dat u directeur bent bij de Rode Kruis. En we kunnen een link vinden in hetgeen dat u voorin hebt gesproken. Ik zie ook dat u heeft het net aangehaald, dat van de naaste liefde. Ik hoor hoe zij allemaal hetzelfde. Niet omdat je een andere kleur hebt, wil dat zeggen dat je hoger bent. Je bent misschien wel anders en dat moeten we appreciëren en waarderen. Dat is waarde, dat is gegeven. En het eerste dat in me opkwam was, if you could use Revi, ook al ben je geel of zwart of bruin of wit, you could use Revi, dan zie je rood. En als ik mezelf opsnij, zie ik ook rood. Toch? En die link kan ik vinden. Bloedbank.
0: Ja.
1: Dus voor het laatste een beetje, we hebben al een half uur gesproken over achtergrond en wat je allemaal heeft gedaan. En nu laten we een beetje praten over de bloedbank. Van waar het idee om directeur te worden daar?
0: Het is geen idee.
1: Mm-hmm. Hoe bent u dan directeur geworden daar?
0: Dat mensen me benaderen.
1: Oké. Okay.
0: In 2005 ben ik benaderd door de toenmalige directrice, die toen directeur was.
1: Mm-hmm.
0: En zei, Glenn, ik ga stoppen, weer overnemen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei, oké. Ik ben ook jarenlang donor, bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei van, oké, laat maar kijken.
1: Ja.
0: In 2020 heeft de voorzitter, die heeft me toen benaderd van, hey, Glenn, kan je terugkomen?
1: Ja. Ja.
0: Ik zei, oké. Okay. Ik zei, we zouden iets proberen om een paar dingen te veranderen, te verbeteren binnen de organisatie.
1: Ja.
0: Omdat ze toen standaard directeurs hadden. Zowel de bloedbank als het Rode Kruis hadden toen geen directeur.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus toen heb ik gezegd van oké, kom voor 2 jaar. We zijn nog 6 jaar ver.
1: Ja, ja.
0: Dus het is... ja, ik heb wel iets met het Rode Kruis.
1: Vertel.
0: Nou, kijk, die humaniteit, toch? Menslievendheid, dat is de rode draad binnen het Rode Kruis. De grootste humanitaire organisatie.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt weer dat naaste liefde bij. Mm-hmm. En dus dat onbaatzuchtige vind ik geweldig. Bij de bloedbank. Toch, ik ben zelf ook bloeddonor geworden op een gegeven moment toen een vriend mij vroeg. Zijn moeder was in het ziekenhuis en toen werkte het nog zo dat je mensen moest oproepen om te zeggen van word bloeddonor.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je beseffen van hé, ja. En tot je zegt wat je ook bent.
1: Mm-hmm.
0: Bloed gaat door iedereen.
1: Mm-hmm.
0: En je kan niet maken zo eventjes of gaan kopen in de winkel.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En het is goed dat toen God ons geschapen heeft en ons heeft gezet. En zolang we leven, blijven we het aanmaken.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En als ik dus een half liter eruit kan halen en aan iemand kan geven die op dat moment wiens leven op het wel staat, toch het mooiste wat er is.
1: Klopt, ja.
0: Toch, want binnen een paar weken heb ik de half liter heb ik weer terug.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel iemands leven gered.
1: Ja.
0: Weet je, dus dat besef. Het is een heel mooie organisatie.
1: Mm-hmm.
0: De bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
1: Mm-hmm.
0: Toen het Rode Kruis werd opgericht. In Suriname is het Surinaamse Rode Kruis is in 1940 opgericht.
1: 1940?
0: Ja.
1: Wow.
0: We waren onderdeel van het Nederlands Rode Kruis. En 1940 is hier toen bij de Tweede Wereldoorlog.
1: Mm-hmm.
0: En 1941 is toen het Rode Kruis hier begonnen met de bloedvoorziening.
1: Mm.
0: Dus vorig jaar bestond het Rode Kruis 85 jaar.
1: Mm.
0: Dus dan kan je zeggen van dus dit jaar bestaat de bloedbank 85 jaar. Toch? En het. Maar de hele bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
1: Mm.
0: Natuurlijk doordat. Dingen zich ontwikkelen, de wetenschap zich ontwikkelen rondom bloed en dergelijke, is het een vrij technisch ding geworden, bloedbanken en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor je niet even meer bloed kan geven.
1: Mm-hmm.
0: Toch, ik heb nog meegemaakt dat je om 1 uur 's ochtends werd opgeroepen door het ziekenhuis.
1: Ja?
0: Op dit moment, ik heb nu bloed nodig, kom.
1: Ja.
0: Bijna lag je zo aan de patiënt.
1: Sorry zo.
0: Snap je?
1: Mm-hmm.
0: Maar de risico's.
1: Maar dat heeft u dus meegemaakt?
0: Heb ik nog meegemaakt.
1: Hmm.
0: Dat was in de jaren 80, begin jaren 80 nog.
1: Maar gebeurt dat nog?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Dat zeg je, de kans op besmetting is groot.
1: Hmm.
0: En de wetenschap, en vooral de medische wetenschap, is dusdanig ontwikkeld dat je dus die kans kan verkleinen door te testen en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: En het ergste wat natuurlijk kan gebeuren is dat jij in het ziekenhuis ligt en dus er gebeurt iets met je.
1: Nou, dat is erger.
0: En ik maak je ziek.
1: Ja. Ja. Klopt.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Je ligt daar een vrouw die is bezig te bevallen.
1: Mm-hmm.
0: Brengt de kind ter wereld en daarna maak ik die vrouw ziek.
1: Mm-hmm.
0: Dus laat me zeggen, de hele wetenschap rondom bloed en bloedvoorziening en bloedproducten is zo gaan ontwikkelen. Alleen maar om ervoor te zorgen van je mensen. Als je bloed geeft aan een patiënt, maakt die patiënt niet zieker. In de jaren 80 is HIV ontdekt, dus om het zo te drukken. En was toen heel manifest. Van, hey, HIV, AIDS, alles is dat niet. Er waren testen, die tijd, ja. Maar voordat je de aanwezigheid van het virus kon vaststellen met de toenmalige methodes,
1: ja,
0: ging er een maand overheen.
1: Ja.
0: Dus ik kan wel bloed van jou afgenomen en ik test het.
1: Ja.
0: En het is negatief. Maar volgende week is het wel ineens positief. Omdat ik het dan pas kan. Om het even simplistisch te zeggen, dan is er genoeg virus omdat dat ik het kan ontdekken.
1: Ja.
0: Met de methode die toen werd gebruikt. Dus die ontwikkeling heeft gemaakt dat in vele landen hebben de Rode Kruisorganisatie gezegd van, nou, ik ga het niet meer doen. Hier moet een aparte organisatie worden opgezet. Maar er zijn nog steeds veel Rode Kruisorganisaties die wel een bloedbank hebben. Die zeggen van, nee, het is voor ons ook een wezenlijk onderdeel van wat wij doen. Namelijk, je medemens helpen in nood.
1: Ja.
0: En die vrijwilligheid van de donaties. Toch dan maar zeggen 10, 20 jaar geleden, is toen ontstaan van je gaat mensen betalen voor hun bloed.
1: Dus de enkele dat ik daarover praatte.
0: Maar toen zijn ze erop teruggekomen. Vele landen waar ze betalen voor bloed zijn erop teruggekomen.
1: Hoe?
0: Omdat die persoon komt niet om bloed te geven vrijwillig, hij komt
1: om geld te maken.
0: Om geld te verdienen.
1: Ja. Maar is dat dan geen win-win situatie?
0: Nee, want dat wat ik je zei. De kans dat die persoon een ziekte met zich meedraagt is vele malen groter.
1: Ja.
0: Want je moet wel een bepaalde levenshouding hebben.
1: Ja.
0: En je moet bewust zijn van dat je een donor bent.
1: Ja.
0: En dat jouw bloed aan iemand wordt gegeven die het nodig heeft.
1: Ja.
0: Daarvan moet je erg bewust van zijn als je bloeddonor wil worden. Dus er wordt wel een bepaalde levenshouding van je verwacht.
1: Ja.
0: Ja. Dat je er niet op los leeft. Om het even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Dat wanneer ik, als ik je vraag dat je medicijnen gebruikt, dat je eerlijk bent.
1: Maar kan dan er niet in contact worden gekomen met de huisarts of, I don't know, een record? Hoe gaat dat? Hoe word ik bloeddonor?
0: Gewoon door te komen naar de bloedbank en zeggen van, ik wil bloeddonor worden.
1: Maar dan word je dan eerst getest, toch?
0: Altijd. Elke keer als je doneert, wordt getest.
1: Ja.
0: Ja, het wordt een beetje technisch, maar er wordt getest op 6, laten we zeggen, ziektes.
1: Oh, oké.
0: Ja?
1: Maar als ik bijvoorbeeld medicijnen gebruik, kunnen jullie dat niet zien in het bloed?
0: Nee, want we testen op 6 ziektes.
1: Dus jullie kunnen kijken van, de kwaliteit van het bloed bijvoorbeeld is zo.
0: Dat, dus de kwaliteit heeft te maken bij ons van, heb je die ziekte? Ja. Dan praten we vooral over seksueel verdraagbare handelingen. Wij testen op HIV, op syfilis, Chagas. En dan hebben we nog de hepatitis serie van A en B. En HTLV, dat is een ander. Daarop wordt getest. Hoe dan ook, als jij een besmetting hebt opgelopen, het is niet direct herkenbaar. Als je griep hebt opgelopen, weet je het nog niet.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Mm-hmm. En dan denk je van, nee, veel boeien.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt het misschien 2 dagen geleden heb je het opgelopen.
1: Mm-hmm. Maar de verschijnselen komen pas later.
0: Dat, juist. En dat, zo moet je dat ook zien met dus de testen die we doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus we proberen, die testen zijn dusdanig ontwikkeld dat die periode probeert te verkleinen, zo klein mogelijk te houden. Ja, ja. Maar er is nog altijd een periode waarin je het niet kan zien.
1: Mm-hmm. Dus dat bloed kan niet gelijk gebruikt worden? Dus.
0: Dat bloed kan gelijk gebruikt worden, want het moet wel. En daarom ga ik je zeggen, Ian,
1: mm-hmm.
0: je bent bloeddonor, je bent vrijwillige donor.
1: Mm-hmm.
0: Dit wordt van je verwacht.
1: Mm-hmm.
0: Als ik je vraag van, heb je meerdere vrouwen?
1: Mm-hmm.
0: En je zegt ja, we gaan je niet veroordelen.
1: Mm-hmm.
0: Echt niet. Van, hey, maar die jongens. Ah. Mm-hmm. Nee, echt niet. Dat doen we niet.
1: Mm-hmm.
0: Je zou je reden hebben. Maar je kan geen donor worden.
1: Ja.
0: Toch? En we gaan niet aan de klok hangen van. Hey. we gaan naar de radio. Mm-hmm. Van, hey, boy, je sap Ian. Ja, maar dat jongens. Nee. Alles wat je zegt is confidentieel, blijf daar.
1: Oké.
0: Okay. Snap je?
1: Oké. Okay. Dat is belangrijk.
0: Ja, toch? Dus we zeggen, dus weet dat een belangrijke vereiste is voor de bloedbank van hey. Heb je meerdere partners? De kans dat je een besmetting oploopt, vergroot je dan.
1: Mm.
0: We zeggen niet dat het niet dat, maar de kans het te vergroot.
1: Mm-hmm.
0: En wie is ervan bewust, omdat je die kans vergroot, dat wij dan zeggen van, hé, dan gaan we je bloed niet nemen, want die patiënt, we kunnen niet er weer eruit halen. Om te zeggen van, hé, no, we zijn er gewoon.
1: Ja.
0: Maar in Suriname, voor zover ik weet, hebben we 1 geval gehad van besmetting.
1: Hmm.
0: Met HIV.
1: Ja? Hoe? Is het onder uw termijn?
0: Dat is in 2006.
1: Dus onder uw termijn?
0: Nee.
1: Maar hoe is dat gebeurd dan? Hij was niet eerlijk of zo? Hoe is dat?
0: Nou, dat was een heel apart ding. Maar wat het. Oké, het is. De donor.
1: Hmm.
0: Wist niet.
1: Oh.
0: Dat hij of zij besmet was.
1: Mm.
0: En de donor wist zeker van, ik heb maar 1 partner.
1: Mm. Maar 1 partner, partner.
0: En die ene partner
1: is
0: vreemd gegaan.
1: Ja.
0: Met dit tot gevolg.
1: Ai.
0: Snap je? Dus je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk, het kan gebeuren. Maar dat was hij toen in de jaren 80 was, geloof ik, 30 of 40 dagen. Voordat je kon ontdekken dat je een HIV-virus had.
1: Hmm.
0: Dat is nu verkleind. Dus het geloof ik 12 dagen of 60, om het te goed hoor, ik weet niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En heb je nog andere testen, je hebt een nog gevoeligere test, die kan het nog meer verkleinen, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dat je die kans op zo klein mogelijk houdt. Maar het begint met de donor. De bloeddonor van hey.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, ik heb een healthy lifestyle. Ik eet voldoende groenten. Mm-hmm. Om het zo te drukken. Zoals we dat kennen van de ouders. In Jan Groenteboy.
1: Mm-hmm.
0: Nou, weet je, dus je bent gezond.
1: Ja.
0: Toch? En nog, zoals ik al zei, als je een medicijn gebruikt, sommige medicijnen zeggen van no boy. Bijvoorbeeld als je een antibioticumkuur krijgt, omdat je ziek bent geweest.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dat kan gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Dan zeggen wij van oké, 2 weken na je laatste tablet, dan pas mag je weer doen. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Want je wilt geen antibioticum in een patiënt stoppen. Mm-hmm. Want je weet niet hoe die er gaat reageren.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Toch, maar als je bijvoorbeeld bloeddruktabletten gebruikt, geen probleem. Er zijn bepaalde medicijnen. En daarom zeggen van die eerlijkheid moet er wel zijn. En dus vooral dat je dus bewust bent van, hé, ik ben bloeddonor. En mijn bloed gaat naar iemand anders. Ja. Om mijn levens te redden.
1: Ja.
0: Ja. En daarom zijn ze dus op teruggekomen van, hé, dat betaald ding. Toch? Het zijn ook mensen, maar die zwerver kan ook binnen stappen en zeggen van, hé, ik word donor, give me money. Maar ik weet of dat bloed dan, hij is niet bewust, hij weet niet wat, misschien weet hij niet eens dat hij ziek is. Wat vaak zo is, die mensen weten niet eens dat ze ziek zijn.
1: Ja, maar kunnen we dan niet in plaats van maar op 6 ziektes, op meerdere ziektes eigenlijk gaan testen?
0: Kijk, deze 6 ziektes, die zijn op advies van de PAHO en de WHO. Toch, het liefst wil je natuurlijk op alles. Maar ze zeggen van, oké, welke ziektes wil je nog meer?
1: Ja.
0: Toch? Deze ziektes hebben, laten we zeggen, verstrekkende gevolgen. Zo moet je het zien.
1: Ja.
0: Toch, en malaria bijvoorbeeld was een tijdje ook, werd ook op getest. In Suriname. Maar tot het malaria gebied steeds verder naar het zuiden ging.
1: Ja.
0: Toch? Vroeger bij wijze van spreken, naar Carolina Creek was gegaan, en zei ze van, oké, je bent in malaria gebied geweest, sorry, je mag niet doneren. Maar het is verder gegaan. Nu zijn we malaria vrij verklaard. Dus we testen niet meer op dingen.
1: Ja.
0: En dat zijn dus de adviezen die we krijgen, de richtlijnen vanuit de PAHO en de WHO van, hé, weet je, als mocht er zich weer iets gaan voordoen. Kijk, Chagas bijvoorbeeld, dat is heel onbekend. Maar Chagas komt voor in Zuid-Amerika.
1: Oké. Wat is Chagas?
0: Het is ook een besmettelijke ziekte.
1: Maar wat voor ziekte is het?
0: Het is ook een seksueel overdraagbare ziekte.
1: Ja?
0: Ja. Dat zeg je, we kennen het nu. Maar het komt voor in Zuid-Amerika. Dus op een gegeven moment heeft de WHO en de PAHO geadviseerd van, hey, bloedbanken, test natuurlijk op Chagas.
1: Ja. Want vooral hoe die hoe dat immigratie, nou is het immigratie, ja, dat er nu echt veel...
0: Ja, dus mensen... daarom is de WHO en de PAHO,
1: ja,
0: die houden dat soort dingen in de gaten. Van, hey,
1: mooi.
0: Wat zijn de bewegingen?
1: Ja.
0: Toch? En komen dan met adviezen. Toch? En als het moet, zoals bijvoorbeeld met vaccins.
1: Ja.
0: Dat zeggen van, hey, even... iets gaande daar, dan komen ze met de vaccins bijvoorbeeld. Van, hey, ja. Dat is hun taak en dat is ook het mooie ervan, van die organisaties.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wij volgen altijd hun dingen. En, maar dan kan je dus nog weer terug op die bloeddonor. Toch? Het is jammer dat mensen zeggen, ja, mijn vrede, nai, bi. En zeggen van, ja, ik kan niet tegen bloed, mijn vader flow. Zijn legitieme dingen. Ik kom daar niet aan. Maar het is wel jammer dat er niet voldoende mensen bloeddonoren zijn.
1: Weet u misschien uit hoeveel bloeddonoren de bloedbank bestaat?
0: We hebben op dit moment rond de 3800 actieve bloeddonoren.
1: 3800?
0: Ja.
1: Van de 500.000 mensen?
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk is de richtlijn van de PAHO is dat je, ze zeggen, laten we zeggen, aan 1 tot 1,5% van je bevolking moet donor zijn. Dan zit je goed.
1: 1 tot 1,5%?
0: Dus of 1,5 tot 2%. Zo, dat zijn de richtlijnen zo'n beetje. Okay. Als je uitgaat van 600.000,
1: ja.
0: Dan kom je ongeveer op 6.000 donor. Mm-hmm. Met 1%.
1: Ja.
0: Dan zou je goed zitten. Mm-hmm. Actieve donor.
1: Ja.
0: Want we hebben een donorbestand van 8.000 zoveel. Dat zijn mensen die al niet meer actief zijn. En zo.
1: Mm-hmm.
0: En actieve donoren, kijk, een manspersoon mag 5 keer per jaar bloed geven.
1: Oké.
0: Okay. Een vrouw, over het algemeen, 3 keer.
1: Mm.
0: Als die 4000, of die 3800 tot 4000 bloeddonoren actief maximaal zouden geven, hadden we geen probleem.
1: Mm.
0: Hadden we misschien wel een bloedoverschot, bij zo'n spreken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een utopie.
1: Ja.
0: Want je gaat op vakantie, je bent ziek.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? En als je de strik, want je om de 10 weken mag een man geven.
1: Mm-hmm.
0: Als je die 10 weken strikt aanhoudt, ja. Maar als je het dan 2 dagen verschuift, dan verschuift alles. Dus
1: mm-hmm.
0: Die 5 dagen, die 5 keren is niet voor iedereen haalbaar. Ja. Dat is,
1: mm-hmm.
0: En voor die vrouwen ook niet.
1: Yeah.
0: Dus je haalt nooit het maximale uit je donor bestaan. Dus daarom zeggen ze van, je moet een grote donor zijn, zodat je voldoende bloedproducten kan maken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? De vraag die ook vaak wordt gesteld van, is er dus een bloedtekort? Ik kan daar geen antwoord op geven, want dat kan alleen maar in het ziekenhuis worden vastgesteld.
1: Mm-hmm.
0: Zij weten van één norm.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Er gaan mensen dood, want er is geen bloed.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wel kan zeggen is van, de ziekenhuizen vragen bloed aan.
1: Mm-hmm.
0: En we kunnen niet altijd leveren wat ze vragen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Zo. Beetje. Niet één op één, maar oké. Okay. Een ziekenhuis vraagt bloed aan en zegt van, ik heb zoveel bloed nodig.
1: Ja.
0: Omdat ze ook een voorraad willen hebben. Want ook zij weten niet wanneer ze bloed doen.
1: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Als ik dus zeg van, nee, maar ik kan je dat niet leveren. Je vraagt 10 aan en ik kan je maar 6 leveren.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat er een tekort is.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ik snap het. Hoogstwaarschijnlijk, vaak genoeg is dat dat het ziekenhuis haar voorraad niet kan aanvullen.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Ja, ik begrijp het.
0: Zo moet je het een beetje zien.
1: Ja, ik begrijp het.
0: En bloed is een apart product.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, als ik je vraag van welke bloedgroep heb je?
1: Mm-hmm.
0: Kan je me antwoord geven?
1: Ja, ik ben A-positief.
0: Dat toch?
1: Ja.
0: En dat weet je omdat je?
1: Ooit eens bloed nodig had.
0: Zie. Ja. Dan alleen worden mensen bewust van, mm-hmm. Hey.
1: Mm-hmm.
0: En dat bloed komt van iemand anders, hè?
1: Klopt, ja.
0: Als die persoon er niet was, had je nog een probleem.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Vaak genoeg begint het besef pas wanneer mensen in die situatie terechtkomen.
1: Klopt, ja. Mm-hmm.
0: En wanneer ik je vraag van, wat ken je bloedgroep? Met een hoop mensen dat niet kennen.
1: Mm-hmm.
0: En ook onder de donor, ik zeg van, oké, welke bloedgroepen ken je?
1: Mm-hmm.
0: Ken je ze?
1: Ja, de B, heb je de O, die ken ik.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat is wat bekend is.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb ik ook nog positief.
1: Ja.
0: En negatief.
1: Ja.
0: Toch? Dat is natuurlijk heel technisch.
1: Mm-hmm.
0: Wat die positiviteit en negativiteit betekent in dat ding. Je hebt A, B, AB en O.
1: Mm-hmm.
0: En dan positief of negatief.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een beetje ingewikkelder dan dat.
1: Mm.
0: Zo.
1: Mm-hmm.
0: Want niet alle A-positief kan je aan elkaar geven. Want er zijn nog andere dingen in het bloed. Ieder mens is uniek.
1: Wat? Dus ik. dus niet omdat u bijvoorbeeld A-positief ben ik A-positief dat ik uw bloed kan gebruiken. Hoe dan?
0: Omdat er ook nog andere dingen in het bloed zijn. Het is niet alleen maar A-positief. A positief.
1: Aha.
0: Jij bent anders dan ik.
1: Aha.
0: Dus er zitten bepaalde kenmerken in het bloed die kunnen verschillen.
1: Oké.
0: Daarom wordt het altijd, ook voor het wordt toegediend in het ziekenhuis, wordt er eerst ook gekruist, zoals ze dat noemen. Een beetje van jouw bloed, een beetje van mijn bloed gaan kijken van, klont het? Sorry, kan niet gebruiken. Om maar een indicatie te geven, het klont het, kan niet gebruiken.
1: Ja.
0: En zo heb je dus bepaalde verschillen. Met het woord ervoor, antistoffen en zo. Waardoor je dus ineens komt op misschien 200 tot 250 verschillende bloedgroepen.
1: Wat? 200, 250?
0: Ja. Verschillen in de bloedgroepen.
1: Ja.
0: En daarom wordt het een beetje lastig. Je hebt patiënten, toch? De sickle-cell-patiënten, bijvoorbeeld. Die hebben vaak bloed nodig.
1: Ja.
0: En die hebben dat echt nodig. En bij hun moet ik wel kijken van, weet je, vaak, van, vaak diep, we gaan dieper kijken van welk bloed heb je dan nodig. En heb ik die donor? Er is een sickle cell patiënt, dat is bekend, die van twee donoren maar bloed kan krijgen.
1: Wait, what? Zo uniek.
0: Bloed is, in, je bent uniek, ieder mens is uniek.
1: Ja.
0: Dus daarom, ik kan niet zomaar zeggen van, we stoppen het erin.
1: Ja.
0: En daarom heb ik meerdere bloeddonoren nodig. Want sommige mensen hebben een dusdanig bloedsamenstelling dat ze van een bepaalde donor maar bloed kunnen krijgen. Dus ik, maar er lopen nog meer mensen rond met diezelfde combinatie.
1: Alleen doneren ze niet.
0: Ze doneren niet. En daarom zeg je van, ik zeg altijd van, heb je tekort aan bloed? Nee. Want er loopt genoeg bloed rond. Ik heb ook tekort aan bloeddonor.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja. En ik vind het jammer dat die vrees er is. Toch, want door bloed te doneren gebeurt er niets met jou. Het is echt een stukje vrees, maar gebeurt niets met jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Toch, het kan zijn dat je, als je bloed doneert, want er gaat wel een, dat zeggen, ongeveer een half liter bloed gaat uit je lichaam. Dus je voelt wel dat er iets, denkt van, hey, wat zijn epsangami? Toch, vandaar dat het is bijna verslavend hoor, als je bloeddonor bent.
1: Waarom zegt u dat?
0: Kijk, mag niet eens meer zoveel doneren, maar toen ik nog actief was, als de tijd naderde dat ik moest doneren, zei mijn lichaam van, hey, we zijn er boer. Dan ging je naar de bloedbank. Je voelt iets.
1: Ja.
0: Toch? Het is eigenlijk, je verfrist en ververst jouw bloed zelf. Door te bloed doen. Want jouw lichaam gaat direct weer bloed aanmaken.
1: Ja, nieuwe bloed.
0: Toch, vandaar dat je zegt van, het is dat je zegt van, oké, ik geef het weg. En dan, nee, je lichaam begint direct weer nieuw bloed aan te maken.
1: Ja, klopt.
0: En dat gebeurt eigenlijk continu, want de cellen gaan dood in je lichaam. En continu worden nieuwe cellen gemaakt. Als je ineens een half liter bloed wordt gegeven, gaat je lichaam gaat
1: extra
0: werken. Dat geeft je wel iets hoor. Natuurlijk, als je het pas hebt gedoneerd en je zegt van oké, mijn echte, dus met jompok moet het abedi, je fado flow.
1: Klopt.
0: Want
1: als je HB laag, of is het, je sali, no?
0: Is sali dropt een beetje.
1: Ja.
0: Maar het is niet dat het dus naar een niveau dropt. Nee. Want het dropt met een half punt ongeveer. Toch, maar je voelt wel dat er is iets uit je lichaam mag gaan. Toch?
1: Ja.
0: Als je dat voelt, dan blijf even liggen.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat ook zeggen van mensen niet, begin niet te rennen.
2: Ja.
0: En vooral probeer ook onze donoren.
2: Ja, ja, ja.
0: Vooral ook op hun gemak te stellen en vooral te bedanken van die mensen. Thank you, mm-hmm. thank you, thank you, thank you.
2: Mm-hmm. Ja, ja. Toch?
0: En...
3: Het is 8:00.
0: Ja, eigenlijk, dus ik heb het nog niet gedaan, direct, mm-hmm. indirect wel, dus ik niet doe direct.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik wil de luisteraars toch wel een beroep op ze doen van, word bloeddonor.
2: Mm-hmm.
0: Als je jong bent, nogmaals, er gebeurt niks echt met je.
2: Mm-hmm.
0: En het is een prettig gevoel, toch als je weet van, ik heb bloed te geven en het gaat iemands leven redden.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb mensen bij de bloedbank werken. Weet je, met personeel daar. Dus ik zeg, waarom werk je hier? Ja, ik doe iets voor de mens. Ik doe iets voor de mens.
2: Ja.
0: Toch, elke keer dat ze bloed hebben getest en bloed hebben verpakt, en
2: ja.
0: zeggen ze van, hé... Ze weten dat het is. Mm-hmm. Het gaat nu naar een patiënt die het nodig heeft.
2: Ja, ja.
0: Ik ga iemands leven redden.
1: Ja. Maar even een vraag. Is het verplicht tussen haakjes verplicht? Als je daar komt te werken bij de Rode Kruis of bij de bloedbank, dat je ook doneert?
0: Nee. Want nogmaals, het is een persoonlijke keuze.
2: Ja.
0: Eén. Mm-hmm. En ten tweede, je moet wel fysiek in staat zijn om het te doen. En lichamelijk.
2: Ja.
0: Toch? Dat natuurlijk, we zouden het graag willen.
2: Mm-hmm.
0: Maar als je niet kan, dan kan je niet.
1: Mm. Maar merkt u wel, het lijkt bijna automatisch, zou je zeggen, dat als je daar zo werkt, dat je ook heel graag zou willen doneren?
0: Nou, natuurlijk. Want dit verhaal vertel ik ook aan iedereen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het blijft een keus. Ik kan je niet verplichten.
2: Mm-hmm.
0: Toch? En jij kent jouw, laat me zeggen, jouw gezondheidssituatie.
2: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld een vrouw met een HB lager dan 7,5 mag niet doneren.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dat mag niet. Vrouwen hebben door hun vrouw zijn, toch hebben ze wel dat hun HB schommelt.
2: Mm-hmm.
0: Door hun maandelijkse.
2: Mm-hmm.
0: Dus het kan zijn dus dat je die 7,5 niet eens haalt.
2: Mm-hmm.
0: Zou kunnen. Maar het wil niet zeggen dat je ongezond bent.
2: Ja, ja.
0: Alleen je kan niet doneren.
2: Ja, ja.
0: Want als ik van die 7,5 je doet en je komt op 7,
2: mm-hmm.
0: en je gaat die periode in, dan mm-hmm. wordt het ineens een beetje laag. Ja. Een beetje laag.
2: Ja.
0: Dus... Dat soort dingen.
2: Mm-hmm.
0: Toch, en ja, we hebben ook mensen die medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld. Dus we verplichten niemand.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar er zijn toch bepaalde producten, groenten bijvoorbeeld, ja, die bloed aanmaken.
0: Ja. Je moet gewoon gezond eten. Je moet gezond blijven eten.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ik ben zo in het gesprek dat ik me vergeet dat ik na 10:00 ben. Oh, oké. Okay. Nou, prima, prima, prima. We gaan dan even naar een break. En dan komen we zo meteen bij u terug. Tot zo, tot zo.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

0: Yes, we zijn terug. En we praten hier met onze broeder Glenn. En we praten over het bloed. En het bloed doneren. Sorry dat we zo abrupt uit de uitzending waren. Broeder Glenn, die had even wat tijd nodig. Maar dat is helemaal geen probleem. Maar we zijn terug en we gaan afronden. Want Glenn zou eigenlijk gewoon tot 10 uur blijven. Maar het is zodanig spannend dat we orama toch tangen half 11. Maar goed, waar waren we weer? We waren bij dat van het bloed doneren, dat we mensen nodig hebben.
1: Ja, we hebben mensen nodig. Mm-hmm. Toch? En vooral jongeren. Toch? Mm-hmm. Dat is. Wees je van bewust. Het gaat niet weggaan, dat bloed doneren. Mm-hmm. Overal ter wereld wordt er bloed gedoneerd.
0: Mm-hmm. Maar, geen gekke vraag, maar. Nee. Exporteren wij ook bloed?
1: Nee.
0: Mag dat wel?
1: Je kan bloed exporteren, ja. Je hebt sommige landen die het exporteren.
0: En importeren?
1: En je hebt nog steeds landen die importeren. Ook hier in de buurt, in het Caribisch gebied, was er een land die tot voor kort bloed moest importeren. Mm. Toch? Mm-hmm.
0: Maar dan moet je het ook wel daarvoor betalen. Ga ik ervan uit.
1: Kijk, is ook iets wat ik misschien moet benadrukken. Mm-hmm. Natuurlijk, het bloed, donatie, we vragen, geef het vrijwillig.
0: Ja.
1: Maar wat die molen waar door het bloed moet gaan, is vrij kostbaar.
0: Ja.
1: De hele opzet van de bloedbank. Ik zeg altijd van, bijvoorbeeld, we hebben koelkasten nodig. Mm. We kunnen niet een keer per land gaan een koelkast kopen.
0: Ja, klopt.
1: Die koelkast die wij nodig hebben kost $10,000. Weet je? Het apparaat waarmee de testen worden gedaan is $100,000. Toch, het is vrij. Het zijn vrij technische en high-tech apparaten nodig om ervoor te zorgen dat we veilig bloed kunnen geven, leveren aan de ziekenhuizen.
0: Ja.
1: En daar zit een kostenplaatje aan vast. Mm-hmm. En dat vragen we aan de ziekenhuizen die het dan weer moeten krijgen van de verzekeraars. Mm-hmm. Weet je? Om idee te geven, in Nederland kost een

0: Wij zijn een Rode Kruisorganisatie. En dus ook het Internationaal Rode Kruis vraagt ook van ons om dus het humanitaire vooral in acht te nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn nooit op winstbejagd. Mm-hmm. Never.
1: Ja.
0: Dus onze kostprijs is nog geen $100.
1: Mm.
0: En dat is zo laag mogelijk gehouden, omdat we rekening houden met het feit dat wij onze apparaten kunnen wij gefinancierd krijgen van bepaalde instanties, bedrijven, staatsolie, dat zal ik blijven noemen, is onze. Die staat altijd klaar. En eigenlijk het hele bedrijfsleven staat wel klaar om bloedbank bij te staan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is voor de apparaten, het gebouw. Toch, die moet 24 uur met de koeling moet ik hebben. Mm-hmm. Dus er zit een kostenplaatje aan vast.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dus de perceptie dat bij sommige mensen is van ja, maar je sera broed of me. Mijn sera broed of je.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Er zit een kostenplaatje aan vast.
1: Mm-hmm.
0: Willen we, er is nog één test die we, testmethode die we graag in Suriname willen halen.
1: Mm.
0: Maar het is ook een dure testmethode. Dus die halen we, hebben we nog niet eens.
1: Mm. Ja.
0: Dat weer de kans verkleint op besmettingen. Toch, maar we willen het graag hebben, maar we dat het.
1: Mm-hmm.
0: Want het gaat alleen maar maken dat het nog duurder wordt.
1: Ja.
0: Toch, maar om een idee te geven van €400 en wij zitten nog op geen $100.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, van $70 of $80. Het zijn echt kosten.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een hele kleine bloedbank. We hebben één arts in dienst. We willen graag meer doen met de bloedbank. Maar we kunnen niet, want het gaat alleen maar die kosten omhoog brengen. Een bloedbank kan veel en veel meer.
1: Ja.
0: Veel en veel
1: meer. Maar kunnen we dan toch niet overstappen naar winst maken? Zodat dat geld eigenlijk gestopt kan worden.
0: Ja, maar dan moet de verzekeringsmaatschappij moeten kunnen dragen.
1: Ah, ja.
0: Ik zeg altijd, gezondheidszorg is duur, hoor.
1: Ja.
0: We moeten niet onderschatten, gezondheidszorg is duur. We moeten niet, als we kijken wat we hier betalen aan premie, en vergelijken met het buitenland, dan zien we van, eigenlijk betalen jullie een schijntje.
1: Ja,
0: maar gezondheidszorg is duur.
1: Mm-hmm.
0: We willen wel diezelfde technologie en behandelmethodes willen we wel hier hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een dure grap. Een goed geautileerde IC in het ziekenhuis of een OK, het kost geen 2 cent, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus het is een vrij dure grap. En het enige waarop je dus echt proberen om daar een beetje invloed op uit te oefenen, is naar preventie te gaan. Mensen worden niet ziek.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt alsjeblieft niet ziek.
1: Mm-hmm.
0: Toch, want de ziekenhuizen kunnen ook niet zeggen van sorry.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet ons goed realiseren. Als er een aanrijding plaatsvindt, toch, dan kunnen ze zeggen, maar redelijk maar loon, maar ja, maar hij moet wel geholpen worden.
1: Ja, klopt.
0: Dus die preventiemaatregelen moeten misschien worden opgevoerd van hier. We proberen het, vooral in het verkeer. Zie je toch wel dat er initiatieven zijn, mensen. Want je legt een druk op de gezondheidszorg. Toch, die hart- en vaatziekte, die diabetes. Dat zijn dingen die we wel een beetje zelf iets aan kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: En net zoals je dus die chirurg of die cardioloog nodig hebt, heb je ook bloed nodig.
1: Mm-hmm.
0: Als er geen bloed is, voldoende bloed is, gaat de patiënt dood.
1: Ja.

0: Ze kunnen een mens, of ze kunnen een patiënt willen leven houden. En met apparaten. Maar het is gewoon het apparaat houdt de patiënt in leven. De patiënt leeft niet meer. Dus bloed is zeer, zeer, zeer cruciaal. Toch? En om het even zo oneerbiedig te zeggen. En het loopt vrij op straat rond. Dus ik wil vooral een beroep doen op ons. Ik ben bij Shalom, christelijke broeders en zusters. Van hé. Denk aan. Ja. Heb je naaste liefde?
1: Ja.
0: En naaste liefde. En het vergt niet veel. Toch? En je gaat er alleen maar. Met plezier aan hebben en
1: om voldoening.
0: En juist in christelijke tijd te praten. De zegen die je ervan krijgt. Is niet te beschrijven. Het is en blijft toch wel een heel bijzonder ding. Toch? Daarom we proberen ook onze donoren toch wel. Op een bepaalde manier te behandelen. Ze worden gedecoreerd door de president. Daar heb ik ook voor gevochten van, dat er een decoratie plaatsvindt. En ook dus dat bij hoogtijdagen hebben wij altijd wel iets. Bijvoorbeeld is 1 juli. Dan kleden we ook ons ook aan. De bloedbank wordt een beetje aangekleed en dergelijke.
1: Ja.
0: En dus op de Wereldbloeddonorendag wordt dan rondom, we hebben ook activiteiten, weet je, dus we proberen wel te zeggen van, mensen, we waarderen het. Onze donoren, we waarderen het. Alleen, ik doe toch wel een oproep aan de mensen van, kom alsjeblieft.
1: Yeah.
0: En word donor, word bloeddonor.
1: Yeah.
0: En dan heb ik alleen maar gesproken over de bloedbank. Dus als je nou nog 1,5 uur hebt, dan kunnen we gaan praten over het Rode Kruis. Maar om even, ik weet of ik dat zo mag doen.
1: Ja.
0: Want het Surinaamse Rode Kruis is op dit moment ook bezig met iets.
1: En dat is?
0: Ik heb een trui aan.
1: Ja.
0: Ik weet of je hebt gelezen wat op de achterkant staat.
1: Nee,
0: niet gelezen.
1: No.
0: We hebben te maken met chikungunya.
1: Ja.
0: En de gevolgen daarvan. Dus het Rode Kruis is toen gestart met een awareness campagne. We zijn nu bezig om de mensen bij te brengen van wat kan je er doen zelf om de kans op besmettingen van muggenbeet te verkleinen. En dat hele simpele dingen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dus we blijven het zeggen. Het is een muggenbeet die de ziekte overbrengt. Chikungunya, Zika, dengue is door een muggenbeet. Een en dezelfde muggenbeet. Toch, dus als je insmeert, doe je al iets. Toch. Als je op je erf gaat kijken en je ziet een kup of weet ik wat. Betrokken. Dat water waar dat in die kup gaat zitten, is de bloedplaats voor de muggenbeet. Weet van dat van bewust van hé. Zo je erf schoon. Wat dat soort dingen betreft. Dus met dat soort dingen zijn we bezig. Ga ook naar scholen om de kinderen bij te brengen van let op. Toch? We zijn zo gewend om dingen zomaar weg te gooien. Die muggenbeet gaan we ook kunnen bestrijden. Met spuiten van BOG. Dat is die muskiet die rondvliegt. Die larf die daar om de nieuwe muskiet wordt, hebben we niet bestreden. En dus het gaat niet weg. Die muskiet gaat niet weg hoor. We kunnen hem nu een beetje de kop in drukken door te spuiten. Maar hij gaat blijven komen. Maar die muskiet gaat echt niet weg. We kunnen wel onze omgeving. Met onze omgeving omgaan, dat we zeggen van we verkleinen de kans dat er hier zo misschien een klamboe hou rekening met je mensen thuis. Ja. Als je ouderen thuis hebt, kinderen, hou rekening met ze. Bescherm hun.
1: Mm-hmm.
0: Toch, want iedereen heeft nou, is nog steeds in de bar van chikungunya.
1: Mm-hmm.
0: Toch. De gevolgen daarvan zijn niet prettig.
1: Ja.
0: Je bent niet meer besmettelijk, je bent niet meer ziek, maar
1: mm-hmm.
0: die pijnen en die naweeën daarvan, dat is onbeschreven. Toch, dus we proberen mensen, dus dat met zo'n campagne zijn we bezig. En dat gaan we blijven doen.
1: Mm-hmm.
0: Want de seizoenen van de muskiet gaan blijven komen.
1: Ja.
0: Het gaat telkens zeggen van, hey, mensen, let erop. Toch, veel kunnen we zelf doen. Dat proberen bewustzijn proberen te vergroten. Veel kan je zelf doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat je daarmee 100% voorkomt dat je het chikungunya krijgt? Nee, echt niet. Echt niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar je verkleint wel de kans. En dat moeten we doen. De kansen moeten verkleinen.
1: Ja.
0: Van dingen die we niet direct kunnen voorkomen, moet je de kansen verkleinen.
1: Ja.
0: Dus, ja. En daarmee zijn we bezig. En dat doen we ook met vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
0: Weer die menslievendheid.
1: Ja, ja.
0: Daarvoor staan wij. Het Rode Kruis staat voor menslievendheid.
1: Mm-hmm.
0: We werken met vrijwilligers.
1: Ja.
0: En we helpen onze medemens. Of het nou die vrijwilliger is als bloeddonor, die de patiënt in het ziekenhuis heeft. Of die vrijwilliger bij het Rode Kruis, die de mensen in nood gaat helpen.
1: Mm-hmm.
0: Als er een ramp is, zijn vrijwilligers van het Rode Kruis die het gebied ingaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dat zie je wereldwijd, ook in Suriname. Gelukkig hebben we niet zoveel rampen.
1: Mm-hmm.
0: Toch, gelukkig niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus we hebben wel die vrijwilliger nodig die zich inzet voor de medemens. En voor de, zoals wij dat noemen, de meest kwetsbare in onze samenleving. Het zijn de mensen die in het binnenland, toch? Als er een overstroming is daar, nou, je weet wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Hier in Paramaribo, natuurlijk, wat er gebeurt met de overstroming is onvoorstelbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier hebben ze meer en betere toegang tot iemand in een Elawa-gebied.
1: Ja, klopt.
0: Waarop dat helemaal onder water loopt.
1: Ja.
0: Dus we proberen de meest kwetsbare mensen proberen dan te helpen.
1: Mm-hmm.
0: We helpen. We hebben een bepaalde rol naar de overheid toe. Surinaams Rode Kruis heeft een ondersteunende rol naar de overheid.
1: Mm-hmm.
0: Daarom zijn we ook de enige particuliere organisatie die bij wet is vastgesteld.
1: Mm.
0: Ja. Weet je, het Rode Kruis is een Rode Kruis wet.
1: Mm.
0: Er kan maar één Rode Kruis organisatie zijn in het land.
1: Mm-hmm.
0: Toch, en elk land heeft een Rode Kruis vereniging.
1: Mm-hmm.
0: En de verenigingen hebben een federatie gevormd, de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halfmaan.
1: Mm-hmm.
0: En het Rode Kruis is begonnen met de ICRC, het Internationaal Comité.
1: Mm-hmm.
0: Nou, de verenigingen, de federatie en de ICRC, wij vormen de Rode Kruis beweging.
1: Ja.
0: Zodra er iets gebeurt, ga je deze drie organisaties samen zien.
1: Mm-hmm.
0: Of het nou is in Gaza, in Oekraïne, mm-hmm. of waar dan ook.
1: Ja.
0: Weet je. En wat we doen, we proberen ons in te zetten voor de mens in nood.
1: Mm.
0: En onafhankelijk. We maken geen onderscheid. We zijn neutraal, we zijn onafhankelijk.
1: Mm-hmm.
0: En we doen het vrijwillig.
1: Mm.
0: Ja, nog een paar. Dus er zijn 7 principes waarop we ons baseren. waarvan dan moet zeggen, deze is eigenlijk de core van de organisatie.
1: Mm-hmm.
0: En overal ter wereld werd het Rode Kruis op dezelfde manier.
1: Mm. Ja.
0: Weet je, dat
1: mooi.
0: En daarom wordt ook vrijwilliger bij het Rode Kruis.
1: Ja.
0: Toch? Natuurlijk. Als er iets zou gebeuren, een ramp, dan zie je dat die menslievendheid, die naaste liefde,
1: mm-hmm.
0: zie je toch wel naar boven komen.
1: Mm-hmm.
0: Ook in Suriname.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dat zie je toch wel.
1: Ja.
0: We staan niet samen, we staan elkaar. We zijn er voor elkaar.
1: Ja.
0: Weet je, en dus ook bij het Rode Kruis, natuurlijk. We zijn gezegend. We hebben geen hurricanes en dergelijke elk jaar. Dus wat dat betreft zijn we een beetje gezegend.
1: Mm-hmm.
0: Toch maar is er nog veel meer te doen. Niet alleen maar in een rampensituatie. Want er zijn veel mensen die hulp nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: En het begint al gewoon bij je buurvrouw. Of je buurman. Dat was Rode Kruis vrijwilliger. Van hé, ik ga boodschappen doen voor mijn buur.
1: Mm-hmm.
0: Of ik gooi even een oogje in het zeil, want ik weet dat daar een oudje woont.
1: Ja.
0: Kijk, natuurlijk in het binnenland, om het zo even zo te drukken, is het veel eenvoudiger, want ja, daar heb je dorpen, gemeenschappen. En wat wij doen is, we gaan naar zo'n dorp en dan gaan we die mensen trainen.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we ze vooral trainen van oké, ken je dorp,
1: mm-hmm.
0: weet wie waar is,
1: mm-hmm.
0: weet wat de gevaren zijn,
1: mm-hmm.
0: voor het dorp, weet,
1: ja.
0: Zodat je kan daarop gaan voorbereiden,
1: mm-hmm.
0: Toch, als je weet dat er overstromingen zijn en als het water komt dat we een probleem hebben. Je gaat het water niet tegen kunnen houden.
1: Ja,
0: maar je kan je wel beter voorbereiden van als het
1: gebeurt. Ja.
0: Juist. En dat je ook weet van oké, wat moet ik doen?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik weet hoeveel kinderen zijn in mijn dorp.
1: Ja.
0: Ik weet hoeveel ouderen zijn in mijn dorp.
1: Ja.
0: Ik weet waar ik ze naartoe moet brengen.
1: Mm-hmm.
0: Dat leren we zo'n dorpsgemeenschap van hey, wees daarvan bewust.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En we gaan je helpen. Maar je gaat zelf, ga je me aangeven, wat er gebeurt in het dorp.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan jij denkt, wat de oplossing is.
1: Mm-hmm.
0: Wij komen niet met oplossingen aandragen.
1: Ja.
0: Je moet zelf constateren. Hè. Naast het traditioneel gezag en dergelijke,
1: mm-hmm.
0: dit is zuiver van, hey, mensen weten wat er is.
1: Mm-hmm.
0: Zodat wanneer er iets gebeurt, dat je ook een beetje hebt geregeld van, hey, Jij let mm-hmm. daarop. En Ian, jij gaat daarop mm-hmm. letten.
1: Ja.
0: Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Noem maar wat.
1: Mm-hmm.
0: Je weet dat iemand daar woont. Dat is een oudere. Dus jij gaat kijken of die ouder is.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat noemen we dan de weerbaarheid van zo'n gemeenschap proberen we te versterken. En te vergroten.
1: Ja.
0: Weet je? Dat doet het Rode Kruis.
1: Mooi.
0: En daarvoor hebben we dus niet een ramp nodig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja?
1: Inderdaad. Heel mooi. Er zijn ook wat vragen binnengekomen. Deze persoon vraagt over, heeft een vraag over dat van bloed. Goedemorgen, een vraag. De mens heeft hetzelfde type rode bloed. Maar toch zijn er verschillende bloedgroepen. Bloedgroepen zoals A, B, A, B, O. Waarom is dat zo? En welke bloedgroep is het beste?
0: Dat is een heel aparte vraag. Waarom is het zo?
1: Ja.
0: Wel, dat moeten we ons liever gaan vragen. Waarom het zo is. En er is geen beste bloedgroep.
1: Ja.
0: Er is geen beste bloedgroep.
1: Ja, oké.
0: Okay. Mm-hmm. Weet je, de bloedgroep... types is dus door Karel, ik weet niet hoe hij heet, maar,
1: mm-hmm.
0: heeft dus de bloedgroepen vastgesteld.
1: Mm-hmm.
0: En het wordt gewoon vastgesteld op bepaalde kenmerken. Toch? Ik zeg altijd van... als je naar de winkel gaat... en je gaat... cola stroop kopen.
1: Mm-hmm.
0: Heb je verschillende soorten
1: merken. Ja, ja, ja, klopt.
0: Ze smaken niet allemaal hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze hebben wel allemaal cola stroop.
1: True.
0: Weet je, zo probeer ik het een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Iedere mens is uniek.
1: Mm-hmm.
0: Maar zijn dus gezocht naar wat zijn de kenmerken van een bepaalde groep.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan toen aangenoemd.
1: Mm-hmm.
0: En dus om te zeggen van welke is het beste, is geen beste.
1: Mm-hmm.
0: Die A, B, A, B. En nul geeft iets aan. Je hebt bloedgroep A. En je hebt bloedgroep B.
1: Ja.
0: Dat zijn twee grote verschillen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog een derde. Die hebben beide verschillen hebben ze één. Dat is de AB.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan heb je nog die O. Of die nul. Die hebben geen fase.
1: Ja.
0: Dus ik weet waar die vraagsteller naartoe wil gaan. Ik weet waar ze de persoon naartoe gaan. En dan heb je dus ook nog positief en negatief.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, je hebt iets wel, je hebt iets niet. Dus een A positief en een A negatief. A positief, dat heeft, die persoon heeft dus iets wel.
1: Mm-hmm.
0: Als ik dat bloed zou geven aan een A negatief, heb ik een probleem.
1: Mm-hmm.
0: Want die negatief heeft dat niet.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Dus dan ga ik iets zetten in die persoon, die de persoon eigenlijk niet heeft.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor het bloed daar gaat zeggen van, no.
1: Mm-hmm.
0: Als ik iets negatiefs, A negatief, in een A positief zou zetten, heb ik niet zo'n groot probleem. Want ik zet iets dat er niet is en iets wat er wel is.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik geen probleem. Ik zet niet iets bij.
1: Ja. Ja.
0: Die O positief wil zeggen van ik heb. O wil zeggen ik heb geen A, geen B. Mm. Dus als ik O positief gebruik en ik zou het gaan gebruiken voor A of B. Negatief zet ik wel iets bij. Positief zet ik iets bij.
1: Ja.
0: Dus dat gaat niet werken.
1: Ja.
0: Als ik O negatief gebruik, zet ik niks bij. Dus als ik aan wie ik het ook toedien, zet ik niks bij.
1: Mm-hmm.
0: Ik verander niets essentieels in die A of B.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Of die AB.
1: Ja, ja.
0: Dus dat zegt men van die O negatief.
1: Mm-hmm.
0: Kan je gebruiken voor alle bloedgroepen.
1: Ja.
0: Maar je dan gaat denken, oké, ik ga ook negatief worden.
1: Anders moet je.
0: Nee. Dat naar Gado doen. Dat naar Gado zal doen. Dus, zo moet je het zien. En natuurlijk, het allerbeste is als ik gewoon een A positief aan een patiënt geeft die ook A-positief is.
1: Ja.
0: Met alle andere kenmerken.
1: Ja.
0: Dat is het allerbeste. Dat wil zeggen, ik kan het bloed zonder meer toedien.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dat geval dat ik heb aangehaald van die sikkelcellen. Je hebt dus patiënten die een hele speciale ding hebben in het bloed.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik naar donoren gaan zoeken die dat ook hebben.
1: Ja, ja.
0: Want wat gebeurt er als ik dus die dingen bloed toedien aan iemand wat niet compatibel is? Dan ga ik iets teweeg brengen in het persoon zijn lichaam.
1: Ja, ja.
0: Bloed gaat reageren, het lichaam gaat reageren.
1: Ja.
0: Toch? Want dat doet je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment dat ik... dat er iets gebeurt in je lichaam. Je hebt een ontsteking. Mm-hmm. Ik heb geniet.
1: Mm-hmm.
0: Je lichaam gaat reageren.
1: Mm-hmm.
0: Gaat erop reageren. gaat het proberen te bevechten. Je gaat antistoffen maken, zoals we dat zeggen. Zo moet je het zien.
1: Oké. Duidelijk. Dus er is geen beste bloedgroep, hoor.
0: Nee.
1: Ja, oké. Duidelijk. Nog een vraag. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor, we spraken toen over als je meerdere partners hebt, dat je dan geen donor kan worden. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor aanvrager moet meerekenen voor geen bezwaar, zodat hij of zij ook op de hoogte is en mede verantwoordelijk is voor eventuele besmetting?
0: Nee. Wij werken met individu. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de donor.
1: Ja.
0: Kijk, wij zeggen ook, natuurlijk juichen we toe als man en vrouw zeggen van ik word donor.
1: Ja.
0: Natuurlijk juichen we dat toe. Geen probleem.
1: Ja.
0: Maar wij leggen geen beperkingen of eisen. Laat het helemaal aan jou over.
1: Ja.
0: Toch? Jij moet je van bewust zijn.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we altijd een intakegesprek.
1: Mm-hmm.
0: Altijd. Mm-hmm. Wees je van bewust.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Want jij moet er. Die vrijwilligheid van jou moet echt van jou uitkomen. En vrijwilligheid kan je geen eisen stellen.
1: Mm-hmm. True.
0: Dat is achtergrond.
1: Mooi. Nog een andere vraag hier. Tot welke leeftijd mag je bloed doneren?
0: Je mag bloed doneren tot je 75ste.
1: Waarom?
0: Eigenlijk is dat een goede vraag. Want dat is altijd die discussie. Mm-hmm. Dus ik ben vandaag 75 geworden, maar morgen mag ik niet meer doneren.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk een beetje vreemd.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk, het heeft te maken met dat je... De snelheid waarmee je bloed weer wordt aangemaakt,
1: die wordt
0: langzamer.
1: Ja.
0: Je wordt ook langzamer.
1: Ja, klopt.
0: En dus het droppen van jouw HB, al heb je goede HB,
1: om het dan weer omhoog te brengen.
0: Maar dus dat het dropt,
1: ja,
0: doet iets met je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: En je zet je lichaam aan het werk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe dan ook.
1: Ja, ja.
0: Of je een HB hebt van 8 of 9.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat bloed doneren. Het doet iets met je lichaam.
1: Ja.
0: En ja. We hebben in onze samenleving. In de nieuwe wereld. Hebben over de kwetsbare groepen. En dus de ouderen. Mm-hmm. Zijn dat nog goed.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Vroeger was het tot je 60ste, geloof ik.
1: Mm.
0: Nu mag je bloed geven vanaf je 60ste. Mag je bloed geven. Dus, ik zeg het verkeerd.
1: Ja.
0: Je mag bloed geven vanaf je 18e.
1: Vanaf je 18e? Ja. Oké.
0: Vanaf je 18e mag je bloed geven.
1: Ja.
0: En tot aan je 60ste kan je nog bloed doen. Kan je nog aanmelden als bloeddonor.
1: Mm-hmm. Maar uiterst tot 75.
0: Na je 75 moet je stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Je gaat ook, weet je, zeggen altijd, ouderdom komt met gebreken, je gaat medicijnen gebruiken en dergelijke.
1: Ja,
0: dus zeggen van,
1: klopt.
0: Weet je, en ik zeg ook van, je hebt je taak volbracht.
1: Mm.
0: Er moet ook wel een punt komen dat je zegt van, ik heb je taak volbracht. Dan.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook wel een...
1: Oké. Nou, mooi, dat waren dus de vragen die naar binnen zijn gekomen. We gaan nu echt wel moeten afronden.
0: Ja.
1: We zijn zelfs over tijd.
0: Je hebt me hier gehouden.
1: Echt, dus met Arkie toch. Ik hoef bijna geen vragen te stellen, want je kon aan informatie. Maar ik wil bijna ook nog een tweede deel inplannen voor volgende week of zo. Als u natuurlijk vrij bent of vrij kan maken. Maar we gaan even kijken. We gaan
0: ja,
1: even
0: ik vertrek zondag naar Trinidad voor het werk.
1: Oh, ja.
0: Voor een week.
1: Dat is kombakka. Nee, maar het was een heel leuk gesprek. Ik zou het door willen trekken. Maar we hebben nog een paar verplichtingen die we moeten vervullen. Dus we gaan moeten groeten, mensen. Meneer Glenn, dank u wel.
0: Ik wil nog één ding zeggen.
1: Natuurlijk.
0: Want als je dus iemand als je zegt van je wil een vervolg gaan geven, dan wil ik kijken of een van de luisteraars een bloeddonor is.
1: Mm-hmm.
0: En haal die ook in de studio.
1: Oké, great. Goed. Mooi. Oké, goed. Nee, prima in orde. Meneer Glenn, ik wil u danken. Dank u wel dat u uw tijd vrij heeft gemaakt. U zou tot 10 uur blijven, maar u bent het 11:15 gebleven. Nee, het was heel leuk. Luisteraars, ik wil u danken dat u heeft geluisterd. En we zijn er volgende week donderdag weer, zo de Heer wil. Blijft u luisteren naar Radio Shalom, 94.5 FM. Blijft u gekluisterd aan de radio. Mijn naam is Ian Moerasim en ik was vandaag uw presentator. Ik zeg bye-bye, swai-swai en ciao. Luister naar de stem van de...

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante als Griffie, Rui zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
4: En dan,
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are Sue.

0: Beininon. Shup, shup, tururutu. Gi alla ju blessinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
1: Oh, community service. Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar Monino Sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Met radio na shalom. Met begunen en nog pref voor en dappen. Dat is een probleem.